be the one if you want me to.

0: Q-music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Een zeer goedemorgen. Het is 6 uur nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. In Spanje zijn nu al 13 mensen overleden door de bosbranden. De Spaanse autoriteiten hebben de tol aangepast nadat een vrouw die in het ziekenhuis lag is overleden aan haar verwondingen. Collega Eva Peters is in Bedar, een van de zwaarst getroffen dorpen.
2: In het dorp zelf, dan zie je eigenlijk dat alle huizen nog intact zijn. Dus de brandweer heeft de huizen hier goed kunnen vrijwaren. Maar het is nu heel erg duidelijk dat niet dit dorp het meest getroffen is. Het is eigenlijk in de heuvels rond dat de vernieling echt heeft plaatsgevonden en dat ook die dodelijke slachtoffers gevallen zijn.
1: Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De lichamen worden nog geïdentificeerd. Bij ons is er vannacht brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg. De brandweer is iets over 3 uur beginnen te blussen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de brand is of hoe die ontstaan is. Er is voorlopig ook nog niemand geëvacueerd. En ook in Venezuela is de dodentol opgelopen. Daar zijn nu al zeker 4.490 mensen om het leven gekomen na die 2 verwoestende aardbevingen eind vorige maand. En meer dan 16.700 anderen raakten gewond. De VN schat ook dat nog eens een paar tienduizenden mensen vermist zijn. De kans dat er nog mensen levend van onder het puin worden gehaald is zo goed als onbestaande. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Na de middag iets meer wolken, maar wel bij 31 graden vandaag. En morgen en woensdag opnieuw veel zon en dan maximaal tot 33 graden.
0: En op dit moment staan er geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Mocht je toch nog ergens in de file staan, gaat het dus niet zo heel lang duren. Music. Robbe Petitjean. Het weekend was warm, maar hoe zou jij het omschrijven in 3 woorden? Laat maar weten. Nu fijne muziek met Dasha.

0: Kygo Khalid and Griffin and Save My Love.
1: Het is maandag 13 juli.
0: Lotte uit Kortrijk, die omschrijft het voorbij weekend in drie woorden als kinderen op kamp. Klinkt heerlijk, Lotte. Jo, die zegt zee, zon en Q Beach House. Iets vertelt mij dat Jo langs geweest is afgelopen weekend. Mijn weekend in drie woorden: warm, chill en jammer. Ik ga zo meteen uitleggen waar die jammer voor is, want het was een warm weekend. Ik heb zonwering gekocht. Ik kan het zo op maat laten bestellen met zo van die zuignappen. Het ding is dan, dan moet je je ruiten opmeten. En dat moet redelijk exact zijn. En ik heb mij iets... ik weet niet, ik heb me er rap vanaf gezet. Ik heb fout gemeten. Eén van mijn zonweringen is veel te lang. Dus dat doet momenteel nog niet veel. Daarvoor dus de jammer. Hè. Warm, chill, jammer. Dat is mijn weekend. Jammer ook al voor de gemiste kans op het WK. Want wie weet, leef je onder een steen en heb je het gemist. Maar de Rode Duivels die hebben het op vrijdag dus niet gehaald van Spanje. We hebben het wel heel goed gedaan. WK-campagne om absoluut trots op te zijn. Nu, we gaan iets doen vandaag. Niet uitleggen. Maar die jammere campagne op het WK, we gaan dat omdraaien naar iets positiefs. Daar dient vanochtend voor. Ik heb gezien dat Robbie Williams dit weekend ook zijn dochter mee het podium opgesleurd heeft. Tegenwoordig ook actrice. Dat entertainen, dat wordt dus doorgegeven. Ze kon ook wel aardig zingen.

0: Ja, weekend in drie woorden. Voetbal, warmte en code van koppes voor Stefanie uit Tongeren. Stefanie, code van koppes, tv-programma. Ik zal dat goedkeuren voor één keer als zijnde. Eén woord, we zijn er eigenlijk drie. Hè. Klinkt heerlijk, gewoon zo relax. Beetje tv kijken, goed zo.
1: Ik tel de tijd.

0: heerlijk duo dit, hè. Aaron Blommaert en Zoë Lieve, Tranen van Goud. 13 juli, 6:15. We gaan even terug in de geschiedenis. We beginnen de dag graag met een duik in de geschiedenis. Zelfs in de geschiedenis is deze dag heel voetbal-themed, want op 13 juli 2007 is de geboorte van Lamine Yamal. Die kennen we allemaal wel. Jawel, die Lamine Yamal. We hebben er nog tegen gespeeld vrijdag. Die wordt 19 jaar vandaag. Ook op 13 juli in de geschiedenis worden in de heuvels van L.A. de wereldberoemde Hollywoodletters onthuld. Maar de vraag is nu, wanneer? Was dat vroeger of later dan de geboorte van Lamine Yamal in 2007? Vroeger of later? Wat denk jij? Het is niet zo moeilijk, maar het is maandag. Laat maar weten.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Van Christopher Nolan.
5: No one could stand between me and home.
4: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
6: Let's go!
4: The Odyssey. Vanaf 15 juli in de bioscoop.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken?
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
7: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Maximum.
11: Summer.
12: Q-music. Yeah.

0: Chainsmokers en Coldplay, something just like this. Siska uit Roeselare, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen, jouw weekend in drie woorden.
1: Ik heb een etentje gehad, dus etentje. Ja. Met mijn vriend, omdat we 6 jaar samen waren. Ja. En dan warm, omdat...
0: Ja. Ja, het was warm, ja.
1: Warm is. En we zijn dan naar een indoor geweest met de kindjes. Daar was het wel heel erg rustig, omdat het zo warm was buiten dan.
2: Dag op dag.
0: Een indoor, wat is dat?
1: In zo'n indoor speelpark.
0: Vind je dat leuk? Oh, eerlijk zijn, hè?
1: Ja, dat is vooral veel achter de kindjes lopen, maar ça va wel.
0: Ja, maar dan kunnen jullie gewoon zo op een bankje zitten of aan een tafeltje. Dat is natuurlijk ook de moeite waard.
1: Ja. Voilà. Maar ja, ze zijn nog op een leeftijd, dat is niet erg zelfstandig zijn.
0: Dus, Nee, dan is dat ook goed oppassen natuurlijk en goed uitkijken en zo. Nee, heel voilà, de tijd dat. Voilà. En wat ben je aan het doen vanochtend, Siska?
1: Ik heb net de boterhammetjes van de kindjes gemaakt, dus ik ben aan het wachten tot ze wakker worden.
0: Ah, moeten die naar school nog?
1: Naar de crèche en naar de oma.
0: Ah ja, oké. Okay. Maar dan ben jij straks de rest van de ochtend lekker op het gemak. Je hebt één taak. Naast de boterham smeren heb je nog een extra taak vanochtend. Gebeurtenissen die dag op dag op een 13 juli gebeurd zijn in de juiste volgorde zetten. Je moet gewoon zeggen of een gebeurtenis vroeger of later is dan de vorige. En je kan er in totaal 3 cinematickets mee scoren. Is dat duidelijk?
1: Oké, dat is duidelijk.
0: Allee, goed. Op 13 juli 2007 wordt voetbalster Lamine Yamal geboren. Die kennen we al heel goed, zeker sinds vrijdag. Ook op 13 juli in de geschiedenis worden de Hollywoodletters in L.A. onthuld. Nu, was dat vroeger of later dan de geboorte van Lamal uit 2008?
1: Vroeger.
0: Dat is uiteraard vroeger gebeurd. Vroeger stond er trouwens Hollywood Land, maar die Land hebben ze er afgehaald. In 1949 hebben ze er gewoon Hollywood van gemaakt. Tweede opgave is ook een beetje sports-related, want dag op dag mogen vrouwen voor het eerst deelnemen aan de Olympische Spelen. Was dat vroeger of later dan de Hollywoodletters uit 1923?
1: Ik denk vroeger.
0: Ook dat was vroeger in 1900 op de tweede editie van de Olympische Spelen mocht het eindelijk. Gaan we nog eens terug, hè. Jouw laatste opgave, je hebt nu al 2 cinematickets. Op 13 juli in de geschiedenis begint het eerste WK voetbal ooit in Uruguay. Was dat vroeger of later dan de eerste deelname van vrouwen aan de Olympische Spelen?
1: Ik denk later.
0: Ook, goed gedaan, Siska. Ook dat klopt. In 1930 deden toen 13 landen mee, waaronder ons land. Stonden toen op een gedeelde laatste plaats. Dus we hebben het nu een pak beter gedaan.
1: Super.
0: Siska, 3 cinematickets die komen jou richting uit. Dikke merci om mee te spelen. Geniet van de dag. Wat ben je aan het smeren op de boterhammetjes?
1: Het is smeerkaas geworden.
0: Dat is altijd lekker, toch?
1: Ja, ja.
0: Stiekem zelf voor jezelf ook eentje smeren. Siska, salukes, hè.
1: Ja, oké, salut.
0: Ciao. Ja. Het is nieuwe muziek van Judith.

Ik vind het goed. I'd love to be in love, nieuwe Judith. Het is bijna 6:30 ook vandaag. Een zeer warme dag in het verschiet, tot 31 graden. En jij mag straks een zomerhit toevoegen in de Big Five van de zomer. Dit is Clean Bandit.

0: hebben.
1: Het is 6:30, Delphine, goedemorgen. Je moet je zonnepanelen niet meer aanmelden bij Fluvius.
2: Nee, nu moet dat wel nog, hè, zodat de netbeheerder Fluvius weet waar het net zwaarder belast wordt en zo. Als je het niet doet, dan kan je een boete krijgen van €118. En veel mensen vergaten dat of wisten dat niet. Wel, drie regeringspartijen hebben nu samen een akkoord om die verantwoordelijkheid weg te halen bij onszelf. Het zijn de keurders die het binnenkort gaan moeten melden. Want wie in groene energie investeert, die moet daar niet voor beboet, maar wel voor beloond worden, klinkt het. En dan moeten we naar Spanje, want daar is de dodentol bijgesteld van die zware bosbranden in het zuiden. Een gewonde vrouw is overleden aan haar verwondingen en dat brengt het totaal nu op 13 overlijdens. Wellicht zijn er ook drie Belgen bij. Hun families hebben geen contact meer gehad met die mensen sinds donderdag. Maar doordat de gevonden lichamen verbrand zijn door het vuur, kunnen die slachtoffers niet makkelijk geïdentificeerd worden. De overheid is daar voorlopig nog volop mee bezig. En dan nog het weer. Het wordt bij ons opnieuw een zonnige dag, maximaal tot 31 graden.
1: Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die vind je op de E17 richting Antwerpen tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum. Dan sta je 8 minuten in de file. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. En het is niet omdat ze op vakantie is dat je ze niet meer hoort.
3: Dorothee's Doordenker.
4: Keuzes lijken makkelijker als het menu kleiner is.

0: Cameron Whitcomb van The Kingdom of Fear. Zeer goedemorgen. We zijn voorbij 6:30 al. Vandaag opnieuw 31 graden. Het is warm, hè. In de Ronde van Frankrijk is het nog warmer. Daar zijn ze elke dag boven de 35 graden aan het fietsen. Je ziet heel veel beelden van wielrenners die gewoon volledig bidon water over hun hoofd uitkappen. Pogacar die zegt daar vandaag ook iets over. Die zegt in alle kanten, er moet iets aangepast worden. In juli en augustus mogen we eigenlijk helemaal niet meer op die warmste plekken rijden. Maar ja, ze moeten het toch doen. Het parcours is al uitgestippeld. Het warme weer heeft gelukkig ook voordelen, want al decennia lang zorgt heet weer voor één ding, voor fijne zomerhits. En een hele zomer lang ga ik samen met jou op zoek naar de 5 beste zomeranthems ooit gemaakt. Elke dag komt daar een lied bij, maar de regels zijn onverbiddelijk. Elk nummer dat er ingezet wordt door jou, wil ook zeggen dat er een nummer uit moet. Ik leg de macht in jouw handen. Stuur jouw ultieme zomerschijf door en dan mag jij er straks ook in uitkegelen. Ik hoor het graag binnenkomen.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
3: Help me go home.
2: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar €1 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Drive Safe. Cheyenne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Cheyenne uit Stade, hallo. Veilig rijden, hè, vanochtend? Doen, hè?
1: Ja, zal ik doen. Zal ik zeker doen.
0: Want jij rijdt veel voor het werk, hè?
1: Ja.
0: Wat doe je? Wat doe je van job, Cheyenne?
1: Ik ben postbode.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Postbode in Roeselare. Met de wagen dan, met de auto?
1: Met de wagen en met de fiets.
0: Ah, ja, ja, oké. Okay. Dus eerst een stukje met de auto en dan met de fiets.
1: Ja, het is te zien dat je het kiest. Vanmorgen met zo'n weer ga ik eerst met de fiets.
0: Oké. Ja, oké. Okay. Wat ben je op dit moment aan het doen? Want die job, dat mensen denken dat die gewoon brieven rondbrengen, bestaat uit veel meer, hè?
1: Nee, eerst de ronde voorbereiden. Dus met zo'n weer mogen we nu eventjes vroeger beginnen. Dus eerst al je eigen ronde voorbereiden. Dus de post in volgorde stoppen. En dan binnen een half uurtje collectief werk. Dus dat zijn de pakjes sorteren.
0: Oké. Okay. Zijn er veel pakjes deze periode of valt dat in de zomer allemaal zo wat stil?
1: Nee, vroeger wel, maar nu niet meer. Ja. Met de solden, nu zijn het solden. Hè. Dus al de mensen bestellen massaal.
0: Ja, we bestellen soms een beetje te veel, hè, Cheyenne. Jij ziet dat, hè.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, het is ons werk, hè. Dus ja.
0: Het is dat. En je doet het met plezier. Ik hoor het. Ik vind dat altijd kort en vrolijk van Cheyenne. Jij mag zo meteen iets toevoegen.
2: Robbes Big Five van de zomer.
0: Aan het lijstje, hè. Luister je vaak muziek op het werk? Als je dan onderweg bent, op de fiets bijvoorbeeld?
1: Op de fiets niet, maar in de auto wel.
0: Ah ja, oké. Okay. En goede zomerse muziek. We zullen even overlopen, Cheyenne, want we hebben 5 nummers in het lijstje zitten. En 5, dat is het maximum. Even checken wat erin zit, hè. Er zit dit in. So wake me up when Avicii, dat is altijd goed. Er zit Jennifer Lopez in. On the Floor, ik vind dat een dikke zomerschijf. Er zit een beetje Summer Jam in. Wat hebben we nog? We hebben Coldplay. En we hebben net toegevoegd vorige week nog door Caroline.
3: Lekker blijven hangen.
0: Maar onze heerlijke Margriet Hermans, jij mag zo meteen 1 nummer toevoegen. Maar ik zei het al, we moeten plaatsmaken in de Big Five. Welk nummer moeten we eruit halen? In ruil voor jouw nummer.
1: Jennifer Lopez, On the Floor.
0: Echt?
1: Sorry.
0: Gaan we die eruit halen?
1: Ja.
0: Allee, het is goed. Ja. Het moet, hè. Als jij het zegt, dan moet dat, hè. Waarom? Dat is niet erg. Ik ben niet echt kwaad. Het is maar gespeeld. Waarom moet dat eruit?
1: Ik denk dat er toch betere zomerplaatsen zijn dan dat, hè.
0: Ja. Beetje beu gehoord, ook zoiets.
1: Ja, een beetje beu gehoord en ja, ik weet het niet.
0: Nou, kijk, ja, je moet er 1 uithalen. Hè. Dus ik heb jou een beetje verplicht ook om dat te doen. Hè. Cheyenne, wat mag er dan voor jou ingestoken worden in de Big Five?
1: Hugo and Topic, I Adore You.
0: Oh, vind ik een goede keuze. Waarom dat nummer?
1: Ja, ik weet niet, ik kom dat ik echt niet beu. En dat iedere dag er wel 10 keer opleggen, kom dat echt niet beu. En dat is echt wel zomers.
0: Ah, wel, we zullen het nog eens draaien, speciaal voor jou. Merci.

Een nummer dat postbode Cheyenne niet beu wordt. I Adore You van Yugel & Topic. Ze heeft het in de Big Five gestoken. Jij kan dat ook altijd doen, hè? Gewoon laten weten via de Q-app wat jij er graag in wil droppen. En als je je postbode tegenkomt, en het is al heel warm, bied hem of haar misschien een fris drankje aan, hè? Ik weet, normaal is dat koffie, maar misschien vandaag niet. Someone Like You, Adele. Ha!

0: namelijk al uitgezet, deze kamerad.
1: Dat is toch gedaan. Ik heb gelezen vandaag in de krant dat mannen steeds minder testosteron hebben. Gehalveerd in een halve eeuw tijd. Dat geldt denk ik niet voor deze man, voor Damiano David. Die bestaat enkel uit testosteron en tattoos. The first time.

0: sorry, ik had net per ongeluk het plaatje van Cam had al uitgeduwd. Het is maandagochtend. Ik kan soms pieken. Ik voel het persoonlijk zelf ook niet zo heel goed geslapen, want het zoontje van 2,5 en de mama die vertrekken straks samen op reis met het vliegtuig. En ik vind dat enigszins spannend. Ik ga het allemaal tracken via Flight Radar. Dat kan en je kan vluchten tegenwoordig helemaal volgen. Het is eigenlijk ook niet goed voor mijn gemoedsrust dat dat kan. Dan zit je zo heel de tijd te kijken van waar zitten ze nu. Dat kan tegenwoordig. We gaan straks eens terugblikken op de match van vrijdag. Want als je onder een steen geleefd zou hebben, België is uitgeschakeld. Mijn excuses als dit het eerste is dat je ervan hoort. Maar dat heeft ook zo zijn voordelen. Dat is voor later. Goedemorgen, het is 7 uur nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. Je moet je zonnepanelen niet meer zelf aanmelden binnenkort. Wie zijn zonnepanelen of laadpalen vergeet aan te melden, krijgt daar binnenkort geen boete meer voor. Dat hebben de Vlaamse regeringspartijen beslist. De verantwoordelijkheid verschuift, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Botuyne.
2: Met dit decreet leggen we de meldingsplicht bij de keuringsinstantie, zodat Fluvius perfect op de hoogte is van welke installatie waar aangesloten is op het net, zonder dat onze gezinnen nog de administratie moeten doen of een boete riskeren van 118 euro. Vorig jaar kregen zo tienduizenden Vlamingen boetes.
1: Want veel mensen wisten niet dat ze die zonnepanelen moesten melden of vergaten het. Wie via de E17 naar Antwerpen rijdt, botst sinds vanmorgen vroeg in Sint-Niklaas op wegenwerken. Het wegdek wordt daar vervangen omdat het in slechte staat is, zegt het agentschap Wegen en Verkeer.
3: We gaan over een afstand van 4 kilometer dat volledige wegdek verwijderen en een nieuwe laag asfalt aanleggen. Heel de E17 richting Antwerpen zal afgesloten zijn. Wat wel zo is, gelukkig hebben we daar de parallelweg. Dat betekent dat verkeer wel steeds door kan langs de werf over 2 rijstroken.
1: Vrijdagavond moeten de werken afgerond zijn. In Maasmechelen in Limburg is er vannacht een brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide. De brandweer is iets over 3 uur beginnen te blussen. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de brand juist is. Ook in Parijs woedt een brand, een zware brand in het bos van Fontainebleau. Zeker 400 brandweermensen zijn het vuur aan het bestrijden. Er zijn ook blushelikopters ingezet en er zijn blusvliegtuigen vanuit het zuiden van het land overgevlogen. 15 gezinnen zijn geëvacueerd, verschillende autostrades zijn afgesloten, alle 800 hectare grond is daar in vlammen opgegaan en de brand breidt nog altijd verder uit. In Spanje zijn intussen 13 mensen overleden door de bosbranden daar in het zuiden. De Spaanse autoriteiten hebben de tol aangepast nadat een vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij die bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De gevonden lichamen worden nog geïdentificeerd. In het Midden-Oosten is er weer volop aangevallen. In Iran zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen bij een Amerikaanse luchtaanval. Iran reageerde met drones en raketten op Amerikaanse brandstofdepots, onder meer in Jordanië en Kuwait. Iran en de VS sloten nogthans een voorlopig vredesakkoord, maar door de aanvallen de voorbije dagen lijkt daar niets meer van over. En dan nog tennis. De Italiaan Jannik Sinner heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets in de finale. De match duurde bijna 4 uur. Sinner is ook de nummer 1 van de wereld in het mannentennis. Hij is 24 en hij won Wimbledon vorig jaar ook al. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag. Na de middag iets meer wolken, maar blijft wel warm. 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon en dan maximaal tot 33 graden.
0: Dankjewel. Dat is toch crazy. Een match van 4 uur. Ik kan nog geen 5 minuten tennis volhouden. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Vind je op de E17 richting Antwerpen een kwartier erbij tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Richting Brussel 11 minuten file rijden op de A12. Dat is tussen Londerzeel en Wolvertem. Er staat daar een defect voertuig. En op de E429 5 minuten file tussen Tubeke en de Belgische Steenweg. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Music. Robbe Petitjean.
0: Goedemorgen, het wordt een heerlijk zonnig dagje. Zometeen wat bloemetjes, hopelijk verwelken ze niet. Miley Cyrus, Flowers.
5: We were good.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. This heart is bleeding. Kijk, tandartsen, heel belangrijke beroepen. Ik zou het niet kunnen. Gewoon omwille van... Dit,
1: stel je voor,
0: de hele dag. Dat moet horen. Is toch zot?
2: Het is maandag 13 juli.
0: Het is 9 over 7. Om 2 uur vanmiddag kennen onze toekomstige artsen en tandartsen dus... hun resultaten, hè, mogen zij deelnemen aan die studie. Het is nog niet dat ze afgestudeerd zijn. Hè. Nee, dat is met een toegangsproef om te bepalen of je überhaupt mag beginnen aan die studie. En na maanden van bloed, zweet, tranen en heel veel studeren vooral, weten ze dus straks om 2 uur of ze aan hun droomstudie mogen beginnen. Als jij hebt deelgenomen of je hebt een zoon of dochter lief, die heeft deelgenomen, heel veel succes daarmee. En overmorgen is ook een belangrijke dag. De deadline van je belastingsaangifte. Even een klein momentje voor alle boekhouders. Alle boekhouders die van hun klanten altijd te laat de documenten en de bonnetjes en zo binnenkrijgen. En nu dus extra hard moeten doorwerken. En die dit weekend ook niks konden indienen, want Taxon Web lag plat. Nog even. Nog 2 dagen. En dan kunnen ook jullie in welverdiend verlof gaan. Ik heb gelezen in de krant dat mannen steeds minder testosteron hebben. Het testosterongehalte bij mannen is volgens een onderzoek in een halve eeuw tijd gehalveerd. Vooral overtollig buikvet wordt gezien als boosdoener, dus kom een beetje gaan sporten alsjeblieft. Het feit dat we met z'n allen gemiddeld meer zitten dan bewegen, dus hup, ook daar is een beetje beweging blijkbaar een goede remedie om wat meer testosteron te hebben. Maar we moeten blijkbaar voorzichtig zijn met conclusies. Blijkbaar kunnen we dat tegenwoordig ook beter meten dan vroeger. Dus geen paniek als jij nu al aan het twijfelen was aan je mannelijkheid.
2: Vandaag in het QB-show.
0: Er staat wel wat testosteron op het programma daar. Want er staat een lesje body attack op de planning. Om 11 uur moet je op het strand in Oostende staan als je je week stevig wil inzetten. Body attack, dat is iets heel actief. Maar omdat ik zelf weinig testosteron heb, heb ik verder geen idee wat body attack wil zeggen. Sportieve mensen die weten het. QMusic.me of de Q-app, daar schrijf je in.

0: Goedemorgen bijna 20 over 7. Maximum Summer. Ja, we liggen uit het WK. Hè. Het was wel een absolute topmatch vrijdag tegen een iets te sterk Spanje. Fabio uit Houthalen-Helgster, die is half Spaans en die laat weten. Jullie hebben gevochten als beren. Echt zoveel respect. En mocht Courtois er gebleven, dan zat Spanje serieus in de problemen. Ik vind dat die vervanger dat ook goed gedaan heeft. De Rode Duivels liggen er dus uit. Maar zelfs bij minder positief nieuws is er toch altijd iets positiefs te vinden.
1: Geluk bij een ongeluk.
0: Voor Leandro Trossard bijvoorbeeld. Want die viel zo op dit WK dat er blijkbaar een transfer in zit. En die gaat daar dik betaald voor worden. Dat weet je nu al. Gaat naar een Turkse ploeg. Er is een soort geluk bij een ongeluk voor Courtois. Oké. Courtois is uitgeschakeld tijdens die match, maar heeft nu besloten dat hij een sabbatjaar gaat nemen. Een heel jaar lang gewoon op zijn lui gat zitten en genieten. Een beetje welverdiende rust. Er is ook eigenlijk wel geluk bij een ongeluk voor ons allen. Want vanaf nu hebben wij terug nachtrust. Geen matchen meer, super laat 's nachts. Maar wat is voor jou het geluk bij een ongeluk rond het feit dat we niet meer meedoen met dit WK? Laat maar weten.
2: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
3: Zo, aangekruist in mijn agenda.
4: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
3: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
4: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
6: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: geluk bij een ongeluk.
1: Kijk, eruit liggen op een WK, dat is niet leuk. Zeker niet als het er allemaal zo goed uitzag. Gelukkig zijn er ook positieve kanten. Hè. Sam uit Mazaik zegt, Mechelen en Doku die kunnen nu gaan genieten van hun pasgeboren kindjes. Absoluut waar. Nele uit Texel die zegt, Garcia moet geen nieuwe notitieboekjes meer kopen. Nee, hoeveel notitieboekjes heeft hij versleten? Lina uit Edegem, rood is niet echt mijn kleur, dus geluk bij een ongeluk. Ik ben blij dat ik geen rode voetbaltruitjes meer aan moet doen. En Laura uit Hieltoen zegt, geluk bij een ongeluk. Geen eindeloze discussies meer met mijn dochter over dat ze al dan niet veel later mag opblijven om de match van de Belgen te kunnen zien. Of zelfs om de hier twee uur s'nachts moet opstaan. Jessica uit Lommel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robben.
1: Wat is voor jou een geluk bij dit ongeluk?
2: Dat onze carnavalsauto terug normaal is.
1: Wacht, dat je carnavalsauto terug normaal is. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, mijn vriend was wel een hevige supporter en hij had de auto met vlaggetjes en spiegelhoesjes volledig vol hangen. Ik werd er gek van.
1: Ja. Jij noemt het je carnavalsauto omdat het er plots uitzag als een soort stoet.
2: Ik werd er gek van. Ja, inderdaad.
1: Ja. Geen fan dus van de versiering, het is allemaal weg, je auto is terug normaal.
2: Ja, we vinden hem nu eindelijk weer terug normaal en het voordeel was wel, we vonden hem wel makkelijker terug op dat moment.
1: Ja, op een parking, ja, kan ik mij inbeelden. Misschien kan je het nog even laten hangen. Of je hangt er gewoon versiering op van een ander land. Kan ook, hè?
2: Nee, dat doen we niet.
1: Nee? Nee? Niet van een van de landen?
2: Als er hem afhing, dan wel, maar ik niet.
1: Oké. Okay. Als van hem afhing wel, zou je voor een ander land gaan supporteren. Ik wens je nog een fijne dag, dan, Jessica.
2: Ja, voor jou ook.
1: Salut, hè. En de vlaggen, steek ze misschien weg. Over 4 jaar kunnen we ze misschien nog eens gebruiken. Straks trouwens nog wat geluk bij een ongeluk. Heel veel geluk bij een ongeluk. Dat is voor later. Lost Fringus is dit.

0: Lost Frequencies met zo dat kleine stukje Music Sounds Better With You, cheeky op het einde. Het is 1:30 en Delphine, ja, het is precies overal in Europa aan het branden.
1: Het lijkt inderdaad zo, hè, door de hitte inderdaad. Bij ons brak er in Namen en in Maasmechelen een natuurbrand uit. In Spanje zijn nu al 13 mensen overleden door de bosbranden daar in het zuiden. En ook vlakbij Parijs woedt op dit moment een zware brand in het bos van Fontainebleau. Zeker 400 brandweermensen zijn het vuur daar aan het bestrijden. Er zijn ook 2 blushelikopters ingezet en voor het eerst ook 2 blusvliegtuigen vanuit het zuiden overgevlogen. Al 800 hectare grond is daar in vlammen opgegaan. Dat zijn zo'n 800 voetbalvelden en dat vuur breidt daar nog altijd verder uit. Er zijn uit voorzorg ook al een 15-tal gezinnen geëvacueerd. En dan nog tennis. De Italiaan Jannik Sinner die volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi van Wimbledon. Hij klopte in de finale de Duitser Alexander Zverev in 4 sets na een match van bijna 4 uren vol snoeiharde opslagen. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel in zijn carrière, maar wel de eerste dit seizoen. En bij de vrouwen won zaterdag al de Tsjechische Linda Noskova Wimbledon.
0: Ja, Sinner is een winnaar.
1: Mooi.
0: Jonas, goedemorgen. Het was een heel warm weekend. Het blijft ook warm, hè?
2: Ja, er komt heel weinig verandering. Hè. Dus ook vandaag opnieuw een zonnige, droge en een tropische zomerdag. We gaan naar temperaturen rond 31 graden, 25 graden aan zee. En vooral aan zee staat er vandaag toch opnieuw veel wind. Maar die wind die brengt daar dus wel wat verkoeling. En ja, de komende dagen dus nog meer van hetzelfde. Hè. Dus ook morgen, woensdag, donderdag, zonnig en droog weer. Soms wat wolkenvelden, maar ja, temperaturen dan zelfs nog iets hoger. We gaan naar 34 graden de komende dagen, 25 graden op het strand. Altijd ook een stevige wind en ja, de combinatie van die stevige wind, droogte en hitte zorgt er natuurlijk voor dat ook hier in Vlaanderen het brandgevaar hoog is in de natuur. Dus zeker opletten, zeker geen domme dingen doen, hè, barbecues in de natuur of sigaretten en zo. Zeker mee opletten, want ja, het blijft nog wel een tijdje zonnig, droog en warm.
0: Ja, toch belangrijk om te vermelden. 'S Nachts koelt het wel af, hè, toch?
2: Ja, inderdaad. Dus 's nachts gaan die temperaturen toch altijd toch beneden de 20 graden. En er staat dus ook wat wind, waardoor ja, het huis verluchten toch wat gemakkelijker is. Hè. Dus dat is wel het goede nieuws, inderdaad.
0: Dankjewel, Jonas. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E17 richting Antwerpen. Sta je 16 minuten in de file tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. 7 minuten erbij op de E19 richting Brussel tussen Comtig en Rumst. Op de Brusselse binnenring 5 minuten tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningslo. En als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten. Zeg, wat dacht je? Van een klein danske. Is dat niet altijd een goed idee? Denk het wel. Bijvoorbeeld met Jonas Blue en die Edge of Desire. Moet je de maandagochtend in gang dansen, vind ik. Kom.

0: We liggen uit het WK. Dat was pittig om te verwerken. Maar er is ook geluk bij een ongeluk. Johan uit Hasselt. Dat lukt niet. Ik heb echt slecht geslapen. Johan uit Hasselt is echt toch mijn geluk bij het ongeluk. Is dat we uit het WK liggen. Is dat mijn frigo blijft nu vol drank zitten. En ik moet niet telkens vragen, is er nog een pintje? Evelien is echt ik woon in Spanje. En ik kan nu gewoon vrolijk verder supporteren voor Spanje. Voor mij is dat het geluk bij een ongeluk dat ik niet meer moet faken dat ik iets van voetbal ken. Om de 4 jaar moet ik opzoeken wat buitenspel ook weer is. Ik snap er niks van en nu kan ik dat gewoon ook weer even zo laten. Het duurde trouwens ook 4 matchen voor ik door had wat toegevoegde tijd betekende. Straks na 8 uur het allergrootste geluk bij een ongeluk. Want Engeland, Argentinië, Frankrijk, Spanje, die 4 landen gaan dus door op 2K. Hè. En een van die landen kan deze week heel belangrijk worden voor jou. Ik ga straks op zoek naar Belgen die willen supporteren voor een ander land. Eigenlijk voor landverraders. Ik zoek landverraders. Ik zoek mensen die willen overstappen. Ik ga het straks allemaal uitleggen.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.

0: Alisson is een landverrader.
1: Omdat ik supporter eigenlijk voor Frankrijk. En ik heb dat ook altijd al gedaan. Omdat ik Franse roots heb. Van Normandië, namelijk langs de kant van mijn mama. Dus ja, ik ben eigenlijk wel altijd al een beetje een landverrader geweest op dat vlak.
0: Ja, straks zoek ik trouwens nog Belgen die willen supporteren voor een ander land. Armani uit Oostende, we hadden het net over Frankrijk. Jij bent onderweg naar de Jura in Frankrijk. Gaat het daar nog? Want je bent helemaal alleen aan die trip begonnen.
2: Hey Robbe, ja, het gaat zeker.
0: Ja, lange route toch wel, hè? Helemaal van Oostende naar de Jura.
2: Ja, 7 uur, 8 uurtjes rijden, ja. Met een tussenstopje erbij.
0: Ah ja, je hebt wel een tussenstopje gedaan. Maar hoe hou je jezelf wakker? Is dat Red Bull drinken?
2: Ja, een Red Bulltje en ja, met je music.
0: Ah, dat is goed. Kan je dat nog pakken daar helemaal in Frankrijk? Hoe ver ben je van je bestemming?
2: Ik ben op 250 kilometer van mijn bestemming.
0: Ja.
2: En ik pak dat via mijn gsm, via de app.
0: Ah ja, tuurlijk, ja. Ja, die moderne technologieën, daar ben ik helemaal nog niet mee. Wat ga je daar doen?
2: We gaan een beetje wandeltochtjes doen, en waarschijnlijk een keer naar Zwitserland. Dat lijkt me niet zo ver van.
0: Ja, nee, dat is allemaal niet zo ver. Heel actueel, hè. Ja, Frankrijk zat een beetje in brand. Heel veel bosbranden daar, niks tegengekomen onderweg.
2: Ik heb er nog niets gezien, nee. Ik weet ook niet hoe ver dat we ervan zitten, dus...
0: Ja, ik denk dat je wel oké zit. Ik denk dat het vooral in het zuiden is. Nu ja, op dit moment ook in Parijs, dus het is wel zo wat aan het verspreiden. Het is heel warm, hè. Is het daar ook zo warm waar jij zit nu?
2: Voor het moment is het 24 graden in de auto, ja.
0: Oh, ça va. Maar ja, dat is met de airco aan natuurlijk.
2: Een heel klein beetje, ja. Ik kan er niet zo tegen in de airco.
0: Zeg... Ik moet het vragen, Armani, want anders gaan mensen zich dat ook afvragen. Maar jouw naam, is dat zoals de modeontwerper?
2: Dat is zeker en vast zoals een modeontwerper, ja.
0: En ben je daar dan ook naar vernoemd?
2: Dat weet ik zelf niet.
0: Oeh, dat weet je niet?
2: Nee, ik heb dat niet gevraagd aan mijn ouders.
0: Je hebt dat nooit gevraagd?
2: Nee.
0: Nooit gevraagd, zeg, zou het kunnen dat ik vernoemd ben naar Giorgio Armani?
2: Nee, ik heb dat eigenlijk nooit gevraagd, maar ik vind dat wel leuk, ja.
0: Ja, draag je soms ook parfum of kleren van Armani?
2: Dat zeker.
0: Is het echt? Ah, maar ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat moet ook. Goed, Armani. Ik vind het een heerlijke naam. En ik vind het een heerlijke tocht die je daar onderneemt. Geniet van je vakantie, hè.
2: Zal ik zeker doen, Rob.

Armani, die is onderweg naar Frankrijk. Is al diep in Frankrijk en hij is aan het blijven luisteren naar Q. Want dat kan natuurlijk, hè, met de app en de moderne technologieën. Maar ik vind dat wel leuk. Dus voor de grensoverheid. Dat zo de radio wegvalt, waar je naar aan het luisteren bent. Dat hij dan zo invalt in een of ander lokaal radiostation, waar ze dan in het Frans zeggen dat het Concalma is van Daddy Yankee. Vind ik wel tof. Bonjour! Het gaat altijd zo heel snel, hè.

Maar ja, het is toch wel zo, radio luisteren in het buitenland is toch altijd een ervaring. Tegenwoordig neem ik Q-Music gewoon mee. Regine, het mening zegt, wij nemen Q altijd mee op reis. Bijvoorbeeld via de app, ook toen we in Tsjechië waren. Dat is heel leuk, hè? Ik vind het super tof dat jullie dat allemaal doen. Heel leuk dat Q op staat op vakantie. Maar het is ook charmant om zo eens te luisteren naar zo de lokale dingen. Ik vind het altijd leuk. Die babbelen ook altijd, die verstaat er dan niks van. Dit is Alex Warren.

0: kiss down the road.
1: Ja, Matthias, die doet mij wel net iets beseffen.
2: En beseft dat hij ook, voor buiten...
1: Oei.
2: Die charmante...
1: Er klopt iets niet aan het voicebericht. Je beseft toch dat jij voor toeristen die buitenlandse radiozender bent. Hello to all...

0: Katy Perry, Kiss the Girl. Twee belangrijke vragen. Eén, heb jij al vakantieplannen? En twee, heb je al een nieuw WK-land om voor te supporteren? Want ik dacht dit weekend, na de exit van de Belgen, wat als we die twee, jouw vakantieplannen en het WK-voetbal, dus koppelen aan elkaar? Ben tot iets gekomen? Zometeen na acht, alles daarover. Het is 8 uur, nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. Er woedt een zware natuurbrand vlakbij Parijs in het zuiden. In het bos van Fontainebleau is al 800 hectare natuur weggebrand. 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden met 2 blushelikopters en 2 blusvliegtuigen die uit het zuiden van Frankrijk zijn overgevlogen. De Vlaamse Karen zit vast op een TGV die daar moest passeren.
2: Dan kregen we gisteravond, denk ik, rond 12 uur 's nachts de melding dat de trein eigenlijk halt zou houden in Parijs en dat we niet meer verder konden naar Riesel. Maar ik ben waarschijnlijk 25 keer stilgestaan omdat al de treinen over dezelfde route richting Parijs moesten. Ze delen voortdurend water uit, dat wel. Dat we nog niemand gezien of niemand te woord voorlopen.
1: De brand breidt nog altijd uit. Een 15-tal gezinnen zijn uit voorzorg geëvacueerd. En de A6 op de Autoroute du Soleil richting het zuiden van Frankrijk is afgesloten. Ook in Spanje woeden nog altijd hevige bosbranden. Daar zijn intussen al 13 mensen overleden in het zuiden. De Spaanse autoriteiten hebben de tol aangepast nadat een vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij die bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De gevonden lichamen worden daar nog geïdentificeerd. Ook in ons land, in Maasmechelen, in Limburg is er vannacht een brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide. 3 brandweerzones hebben samen de hele nacht geblust. Ze hebben het vuur ondertussen onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en er wordt ook nog verder geblust om te vermijden dat het vuur heropflakkert. Wie zijn zonnepanelen of laadpaal vergeet aan te melden, krijgt daar binnenkort geen boete meer voor. Dat hebben 3 Vlaamse regeringspartijen beslist. De verantwoordelijkheid verschuift, legt CD&V-parlementslid Robrecht Bortuinen uit.
3: Met dit decreet leggen we de melding bij de keuringsinstantie, zodat Fluvius perfect op de hoogte is van welke installatie waar aangesloten is op het net, zonder dat onze gezinnen nog de administratie moeten doen of een boete riskeren van 118 euro. Vorig jaar kregen zo tienduizenden Vlamingen boetes.
1: Omdat ze niet wisten dat ze hun zonnepanelen moesten melden of het vergaten te doen. In het Midden-Oosten is er weer volop aangevallen. In Iran zijn 1 dode en 4 gewonden geteld bij een Amerikaanse luchtaanval. Iran reageerde daarop met drones en raketten op Amerikaanse brandstofdepots, onder meer in Jordanië en Kuwait. Iran en de VS sloten nochtans een voorlopig vredesakkoord, maar door de aanvallen de voorbije dagen lijkt daar niets meer van over te schieten. En dan de Italiaan Jannik Sinner, die heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij volgt daar zichzelf op als winnaar, dankzij winst van de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. De match duurde ook bijna 4 uur. Voor Sinner is het de 5e Grand Slam-titel in zijn carrière, maar wel de 1e dit seizoen. Het wordt opnieuw een zonnige dag en tropisch, maxima tot 31 graden. Morgen, dinsdag en woensdag en donderdag blijft het zonnig en droog. Lokaal temperaturen tot 34 graden.
0: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E17 richting Antwerpen. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum 16 minuten. Op de E19 naar Antwerpen 9 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E19 naar Brussel 7 minuten tussen Kontich en Rumst. En verder sta je op de stil tussen de Anderlechtse ring en de N266 6 minuten erbij. En op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo ook nog eens 6 minuten extra. Er zou ook een wagen in de gracht liggen op de A12 richting Brussel, waardoor er zich daar een file aan het vormen is. Dat laat een luisteraar weten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Music, Robbe Petitjean.
0: Goedemorgen, zometeen fijn opstaan met een mooi nummer van The Fray en ook met een dansnummer van Thomas Gray, Rumours.

0: even terug naar vrijdagavond, hè. Rond de uur of 11. Heel wat zwart-geel-rode tranen in ons land. Want de Rode Duivels werden in de kwartfinale van het WK uitgeschakeld door Spanje. Heel zuur moment. We hebben alles gegeven dit WK. We mogen super trots zijn op de Rode Duivels. Maar meteen kwam ook de vraag, wat nu? Hoe moeten wij nu verder naar het WK kijken? Welke ploeg verdient onze support? Ik heb een antwoord.
1: Win een reis naar het winnende land van het WK.
0: Je hebt dat goed gehoord. Win een reis naar het winnende land van het WK. Naar het land dus dat nu zondag het WK voetbal wint, kan jij een reis winnen. Dat wil zeggen, een reisje naar oftewel Frankrijk, naar Spanje, naar Engeland of het zotste van al, naar Argentinië. En het enige dat jij moet doen, is mij nu een audiobericht sturen waarin jij vertelt voor welk van die vier halve finalisten jij deze week supportert. En waarom. Want morgenochtend wordt per land, luister goed hè, per land kies ik één luisteraar. En vanaf dat moment wordt die luisteraar de grootste supporter van dat land. Van het land dat zondag het WK gaat winnen. Die ene luisteraar die daarvoor supportert, die gaat dus op reis naar dat land. Ik weet heel veel info, laat het even landen. En denk heel goed na voor wie jij vanaf nu wil supporteren, want je mag ook maar één audiobericht sturen. Engeland, Argentinië, Frankrijk of Spanje. De reis van je leven, ook de WK-finale van je leven. Shakira gaat je even inspireren.

0: Kijk, we liggen uit het WK. We maken er iets heel positiefs van, want ik zoek landverraders aan het einde van de week. Kan jij een reis winnen naar het winnende land van het WK? Jij moet je vandaag dus koppelen aan een van de halve finalisten. Dat doe je door een voiceberichtje te sturen. Frankrijk, Spanje, Engeland of Argentinië. Het computersysteempje kiest één finalist uit, die dus gekoppeld wordt aan een halve finalist. Ben je nog aan het volgen? Het is een dubbel moeilijke opdracht, hè? Want jij moet eigenlijk nu voorspellen, realistisch gezien, wie jij denkt dat het WK gaat winnen. Maar je moet eigenlijk ook stiekem een beetje nadenken over, ja, welk land, waar wil ik graag op vakantie naar gaan? Engeland bijvoorbeeld, dat is een leuk land, maar daar kan je misschien op jezelf al eens naartoe gaan. Ik snap Argentinië, topfavoriet, hè? Je denkt sowieso, dat is het leukste land om naar een vakantie op te gaan. Ik snap dat gevoel. Maar gaan zij het WK wel winnen? Dat moet je dus ook voorspellen. Het is echt niet simpel, hè. Valérie uit Puurs heeft al laten weten. Ah shit, ik heb altijd alleen maar naar de match van de Belgen gekeken. Ik heb geen idee of die vier landen het goed doen. Nou, er is straks één man die daar een perfect antwoord op heeft. Want Maarten Brex, die gaat jou wat helpen. Die gaat in zijn voorspellingskaarten laten kijken. Hij gaat zo meteen voor jou samenvatten wat de sterkstes en zwaktes zijn van elke halve finalist.
1: Hugh gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Q
2: Music. Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: You.
6: Maximum summer.
7: Maximum summer.

0: Topic, I'm Sorry Puppy. Sinds gistermiddag staan onze rode duivels weer terug op Belgische bodem. Maar dat WK-voetbal gaat onherroepelijk verder met nog vier landen in de running. Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië. Laatste speelweek deze week. Nog twee halve finales, een troostfinale en dan natuurlijk de grote finale zelf. Dan is het gedaan, hè, de WK-gekte. En ik dacht, kom jong, het einde van het WK is in zicht. We doen nog eens even slot, want...
1: Win een reis naar het winnende land van het WK.
0: Jij maakt dus kans op een reis als jij juist kan voorspellen wie zondag met de mooie WK-beker, die gouden knots eigenlijk, naar huis gaat. Nou, hoe begin je nu aan zo'n pronostiek? Ik heb een kleine hulplijn. Maarten Brex, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Misschien heb jij, ze weet wel het verlossende antwoord, maar eerst even, hoe heb jij het beleefd zo'n vrijdagavond?
2: Ja, het valt allemaal een beetje plat. Hè. Ik denk dat het bij veel Vlamingen zo is, dat je toch vooral kijkt naar wat de Rode Duivels doen, hoe die zich voorbereiden, dat je toeleeft naar die wedstrijden. En dat valt nu eigenlijk allemaal een beetje stil. Dus ja, het is jammer. Er zijn veel mensen die zeggen wat de Spanje kunnen pakken, maar ik denk dat ze uiteindelijk wel gewoon verdiend gewonnen hebben en beter waren. Maar jammer van dat één momentje met Courtois die eraf moet, Lammes die erop komt en dan in de fout gaat. Mm-hmm. En daardoor dat we uiteindelijk verliezen. Maar hadden we doorgegaan met Courtois in de goal, ja, dat gaan we nooit weten.
0: Nee, voilà, hadden we het WK gewonnen met Courtois in de goal, dat weten we ook niet. Hij heeft wel goed met zijn ogen gedraaid, dat is toch al iets.
2: Ja, dat is ook een kunst, inderdaad.
0: Voilà, kan niet goed. Wie er wel doorgaat, Frankrijk, Spanje, Engeland of Argentinië. Misschien even los van het WK winnen, naar welk van die vier landen zou jij het liefst op vakantie gaan?
2: Ah, wel, ik heb er net even over nagedacht. Mijn echtgenote die wil al heel lang een roadtrip door Engeland doen. Dus misschien pak ik van die vier Engeland. In Frankrijk en Spanje ben ik, zoals heel veel Vlamingen, waarschijnlijk al wel geweest. Argentinië, dat lijkt mij zover, schijnt ook wel echt de max te zijn. Maar misschien het dichtstbij dat we gaan doen, zal toch Engeland zijn, denk
0: okay.
2: ik.
0: Luisteraars die zich inschrijven, moeten proberen inschatten welk land het WK gaat winnen. Om dat te kunnen voorspellen, ga ik even beroep doen op jouw waarzeggerstalent. Even per land, misschien even de sterktes en zwaktes overlopen. Hè. Laat ons beginnen met Frankrijk.
2: Ah, wel, Frankrijk heeft volgens de boekmakers het meeste kans, 33%. Maar als je het aan mij vraagt, maken ze 90% kans. Ik zou het echt een schande vinden. Moesten zij geen wereldkampioen worden met zoveel offensief talent? Ze hadden al Mbappé, daar hebben ze al twee finales mee gehad op rij. En nu komt daar nog Dembélé bij en vooral ook Michael Olise. Dat is een soort cheat code om elke tegenstander plat te walsen. Dus dat is wel echt hun sterkte. Hun zwakte is dat ze soms een beetje nonchalant zijn op belangrijke momenten. En denken dat het allemaal wel vanzelf zal gaan. Dus daarop zijn ze misschien wel te pakken. Maar normaal gezien is het een schande voor het voetbal als zij geen wereldkampioen zouden worden. In mijn hoofd.
0: Spanje.
2: Ja, de Spanjaarden hebben we vrijdag gezien tegen de Rode Duivels. Die tikken en die blijven tikken. Die zijn heel sterk aan de bal. Die hebben Lamine Yamal, ook al is hij niet in zijn allerbeste vorm. En die hebben ook de beste verdediging. Alleen de Rode Duivels hebben tot nu toe kunnen scoren tegen Spanje. Ze hebben zodanig veel de bal en ook een goede doelman en een goede verdediging dat ze heel moeilijk een doelpunt tegenkrijgen. Hun zwakte is, wat ik net zeg, dat Yamal op dit moment nog niet de allerbeste Yamal is, maar is wel groeiende. Dus ook Spanje maakt echt wel kans. En volgens de boekmakers zijn zij na Frankrijk ook de grootste favoriet.
0: Engeland.
2: Engeland, ja, die zijn misschien het meest hongerig. Omdat zij eigenlijk al heel lang wachten op een trofee. Het is van 1966 geleden dat zij nog eens

0: wereldkampioen zijn kunnen worden. Dus zij hebben misschien de grootste honger. Maar en ze hebben Jude Bellingham. Dat is ook een enorme kwaliteit. Die neemt echt zijn verantwoordelijkheid. Maar hun zwakte is dat ze het op de grote momenten eigenlijk altijd laten afweten. Dat is op de voorbije toernooien ook zo gebleken.
1: Oké, nog eentje. Argentinië.
0: Ja, hun sterkte is natuurlijk dat ze Lionel Messi hebben.
1: Dat is wel één man, toch, ja.
0: Toch de GOAT. Zij weten ook hoe het moet. Zij zijn de titelverdediger en weten hoe het is om zo'n trofee binnen te halen. Hier en daar wordt ook gefluisterd dat zij wel eens bevoordeeld worden door het scheidsrechterlijk korps. Ik zou dat nu niet durven beweren, maar de aura van Messi speelt daarin toch mee. Hun zwakte is volgens mij een verdediging. Die is echt verouderd en niet echt van wereldniveau. Dus ze kunnen ook nooit de nul houden. Ze zijn ook al een aantal keer op achterstand gekomen. Dus dat geluk dat zij hebben, dat gaat niet blijven duren. En volgens de boekmakers hebben zij ook het minste kans om uiteindelijk wereldkampioen te worden.
1: Oké, okay, als Maarten jou net het inzicht gegeven heeft dat je nog nodig had, stuur dan misschien nu een audiobericht met aan welk land jij je wil koppelen en waarom. En misschien word jij morgen de uitverkorene die vertegenwoordiger wordt van dat land. Eigenlijk een soort landverrader, want je stopt met supporter voor de Belgen en je kiest gewoon een ander land. Maarten Brex, dankjewel hè.
0: Alsjeblieft, Robert, tot snel.
1: Salut, gezellig. Dit is Mark Amber. And belong together, zoals jij en het land. I know.

0: Er is vanochtend toch ook wel een beetje triest nieuws, want Sam Neill is onverwacht overleden. Vooral bekend uit de Jurassic Park films speelde hij de hoofdrol in. 78 jaar is hij geworden. Heel plots en onverwacht overlijden misschien vandaag. Een kans om die oorspronkelijke Jurassic Park nog eens te zien. Wat wel een topfilm is dat. Delphine, goedemorgen. 1:30. Miserie wel voor wie richting het zuiden van Frankrijk wil.
1: Inderdaad, op de A6, op de Autoroute du Soleil richting Lyon, is de weg afgesloten in beide richtingen tussen Parijs en Dijon. Dat is een gevolg van die zware brand iets onder Parijs. In het bos van Fontainebleau zijn zeker 400 brandweermensen zware vuur aan het blussen al sinds gisteren. Al 800 hectare grond is daar in vlammen opgegaan en de brand is nog altijd verder aan het uitbreiden. Er zijn ook al een paar honderd mensen uit voorzorg geëvacueerd. En er zijn ook vertragingen bij de TGV die daar passeert, doordat er spoorwegkabels beschadigd zijn. En ook in ons land was er een zware natuurbrand vannacht in Maasmechelen in Limburg. Daar is meer dan 6 hectare afgebrand in natuurgebied de Mechelse Heide. Dat zijn ongeveer 10 voetbalpleinen. 3 brandweerzones hebben daar vannacht samen geblust. Het vuur is intussen onder controle, maar de brandweer blijft wel nablussen om te vermijden dat het vuur daar heropflakkert. Het is ook moeilijk bereikbaar omdat het ontstaan is in dicht begroeid gebied.
0: Jonas van het Weer, goedemorgen. Ook bij ons dus kans op natuurbranden. Ja, dat kan vermeden worden, hè, zoiets.
2: Ja, zeker en vast. Dus opletten met barbecues, sigaretten en zo in de natuur. Want de komende dagen blijft het gewoon zonnig, droog en tropisch warm. Er staat ook een stevige wind. Dus vandaag een temperatuur rond de 31 graden in het binnenland. 25 graden aan zee. Veel zon. Later ook wat hoge, middelhoge wolkenvelden. Maar blijft droog. En dus de komende dagen komt er heel weinig verandering. Hè. Dus ook morgen, woensdag en donderdag zijn warme zomerdagen. Het wordt nog iets warmer dan met temperaturen van 3, 34 graden. 25 graden aan zee, dus daar altijd wel die verkoelende zeebries. Veel zon, paar onschuldige wolken. Dan vanaf vrijdag zou wel de kans op een enkele bui of onweer kunnen vergroten, maar dat is nog wel onzeker, dus ik denk niet dat het overal zal regenen. En in het weekend dan komen we uit waarschijnlijk bij heel normale aangename temperaturen rond zo'n 25 graden.
0: Ja, dan zit deze hittegolf er ook weer stilletjes aan op. Dankjewel. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E17 richting Antwerpen. 20 minuten tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum. Op de E19 naar Antwerpen zit je nog met 7 minuten file tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Verder aanschuiven tussen de ring van Anderlecht en de N266, 9 minuten. En op de E429, 6 minuten erbij tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Richting Brussel op de E19, 5 minuten tussen Kontig en Rumst. En op de Brusselse binnenring 5 minuten tussen Strombeek-Bever en veel voor de Koningslo. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Dorothee's Doordenker.
4: Keuzes lijken makkelijker als het menu kleiner is.

0: zometeen een rondje werkje raden. Want...
1: voor welke job sta jij op?
0: Ochtends vroeg probeer ik jouw job te raden aan de hand van de meest gestelde vraag over die job. En dat mag gerust heel cryptisch zijn. Ik ga een paar voorbeelden geven. Dit was bijvoorbeeld de vraag van Astrid uit Berlaren.
2: Ik vraag of mijn handen daar ook heel de dag naar ruiken.
0: Of zijn haar handen daar ook heel de dag naar ruiken. Zij bleek uiteindelijk chocolatier te zijn. No worries. Dit was de vraag van Christophe uit Riemst.
3: Of je daar effectief wel van kunt leven.
0: Of je daar effectief wel van kunt leven. Want...
1: voor welke job sta jij op?
0: Christophe uit Riemst die bleek verzamelaar te zijn van Pokémon-kaarten. Zot toch? We hebben al een vogelarts gehad die nogal vaak vogelt. Een auteur van steamy romance literatuur die blijkbaar ook nogal vaak vogelt, maar dan literair gezien al heel veel leuke mensen leren kennen. Dus ik ben ook heel benieuwd naar jouw job. De meest gestelde vraag die jij krijgt over je werk wanneer je vertelt wat je doet voor werk tegen vrienden of familie. Die meest gestelde vraag mag jij cryptisch laten weten in de Q-app. Straks nog een mens, wiens job vooral bestaat uit het zingen van zijn eigen naam.
1: Van Christopher Nolan. No one could stand between me and home. Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
4: Let's go!
1: De Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.

0: heb een klein beetje te doen met de redactie van dit programma. Want er blijven audioberichten binnenkomen van mensen die zich koppelen aan een van de halve finalisten van het WK voetbal. Als jij daar nog kans op wil maken op een reis naar het winnende land van het WK, kan je zelf nog een audiobericht sturen waarin je vertelt voor welk land je supportert en waarom, hè, een van de vier finalisten. Maar die redactie moet alles checken en dan gaat de computer uiteindelijk morgenochtend al twee vertegenwoordigers kiezen van Spanje en Frankrijk. En die moeten zich dan schrap zetten voor de halve finale van morgenavond. Maar nu is het helemaal anders.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Jordi uit Tuffel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Trobbe.
0: Om, hoe laat is de wekker vanochtend gegaan?
2: Vanmorgen was het rond 7 uur.
0: Zou van nog, hè, toch?
2: Ja, jawel, jawel.
0: Ik ga proberen raden, Jordi, welke job jij doet aan de hand van de meest gestelde vraag over die job. Wat is dat bij jou?
2: Is niet elke hond hetzelfde?
0: Is dat bij elke hond hetzelfde?
2: Ja.
0: Is dat bij elke hond hetzelfde? Ik krijg 30 seconden om ja-nee-vragen op je af te vuren. Werk je met honden?
2: Soms.
0: Ben je dierenarts?
2: Nee.
0: Heb jij een hondenkapsalon?
2: Nee.
0: Hondenschool? Werk je met treinjes? Train je honden?
2: Nee. Nee.
0: Nee. Verkoop je honden?
2: Nee.
0: Maar het is niet alleen maar met honden. Is dat bij elke hond hetzelfde? Is dat bij elke hond hetzelfde? Ben je... doe je ook iets met andere dieren?
2: Dat kan.
0: En hetzelfde dan met andere dieren? Ik heb het niet. Help mij. Wie weet het? Laat het weten.
1: Dit is deze week.

0: is exact wat ik zou zeggen tegen Somber. Als die zo tegenover mij staat. My body isn't ready. Oef. Even wachten nog. Alles op zijn tijd. Zwat. We zijn Jory zijn job aan het raden.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Ja, ik vind het niet simpel, Jordi uit Tuffel, maar ik denk dat ik het weet.
2: Oké, ik ben benieuwd.
0: Dankzij een luisteraar die doorstuurde, zijn het levende dieren. Want je doet iets met honden, met dieren. Zijn ze levend?
2: Ze zijn levend.
0: Ah, shit. Ah, we dachten taxidermist, maar dat is dan niet.
2: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, oké, totaal niet dus. Ja, dan zal ik het dramatisch muziekje ook even afzetten. Jordi uit Duffel. Wacht, wat heb ik hier nog binnengekregen? Ju toch.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Het is geen simpele dit. Dierenchipper? Dat je zo chips plaatst? Oké.
2: Nee,
0: een kweker, zegt Claudia uit Tilsen-Stockholm.
2: Ook niet.
0: Jasper uit Ieper, die zegt, maak dierenvoeding.
2: Bijna.
0: Je mag het vertellen, hoezo bijna?
2: Bijna. Ik ben vooral voedingsadviseur voor honden en katten.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Zo dus op maat gemaakt.
2: Bijna. Wij hebben gewoon een winkels en wij zoeken kwalitatieve voedingen. En wij proberen zo gezondheidsproblemen te voorkomen en te ondersteunen.
0: Oké. Okay. Geven we onze honden en katten geen goed eten?
2: Heel veel mensen niet, nee.
0: Nee, zo, ik heb ooit... mijn grootmoeder die gaf haar hond altijd crème pâté. Goed idee?
2: Ik heb betere alternatieven voor jou.
0: Het beest is wel oud geworden. Maar ja, hoe dan, hè? Waarom is dat zo belangrijk, Jordi?
2: Wel, huisdieren zijn een belangrijk onderdeel van ons allemaal. En ze moeten ook een gezond leven hebben. Daarvoor staan wij... garant. Dus wij zoeken mee met de klant naar de juiste voeding voor elke hond of kat.
0: Oké, dus gedaan met...
2: iedereen is anders.
0: Ja, in het verleden gaan we honden en katten nogal vaak gewoon afvallen. Dus daar moeten we mee stoppen.
2: Ja, klopt. En wij proberen mensen daar bewust van te maken met de juiste voedingen te kiezen en te weten wat zit er in zo'n zak of blikje.
0: Oké. Jordi, heel interessant. Ik heb ook een hond thuis. Wij denken daar ook wel over na, maar het kan eigenlijk nog gespecialiseerder.
2: Wie weet. Je kan altijd mail sturen.
0: Ja, want is dat dan... kan jij mij bijvoorbeeld een garantie geven van zijn uitweerspullen gaan minder stinken? Want ik moet het altijd oprapen.
2: Ik zeg altijd, ze gaan nooit naar roosjes ruiken, maar ze gaan altijd wel... Het kan wel beter.
0: Ah wel, maar dat vind ik eigenlijk al heel veel. Jordi, geloof mij. Dat is echt gedoe. Jordi, fijne werkdag. Gewenst, hè?
2: Voor jou ook, dankjewel.
0: Als jij trouwens ook denkt van mijn job ga je nooit raden, je mag altijd iets laten weten. Dit is Will.i.am, this is

nooit verwacht, maar Max en Andy die hebben de Shalala uit de slager gehaald. En terug cool gemaakt. Wie had dat gedacht? Ziet Jo Valli nog niet doen? Thing I Love. Goedemorgen. Zometeen spelen we Verdienvraag 10. Jij kan straks het antwoord op de tiende vraag winnen. Als je mee wil doen, stuur even Verdienvraag 10 in de Q-app. En wie weet spelen we straks wel met jou.

0: Het is bijna 9 uur, zometeen na het nieuws. Het foute uur met het dansje van de zomer van 2002. De Ketchup Song. Ik zei net, iets voor 9 in nieuws met Delphine.
1: Goedemorgen. De autostrade richting Zuid-Frankrijk is afgesloten. De autoroute du Soleil is dicht tussen Parijs en Dijon door de zware bosbranden in Fontainebleau, iets onder Parijs. Ook de TGV rijdt daar met vertraging doordat er spoorwegkabels beschadigd zijn. De Vlaamse Karen sliep vannacht op een TGV in Parijs.
2: Dan kregen we gisteravond, denk ik, rond 12 uur 's nachts de melding dat we niet meer verder konden naar Riesel. We hadden waarschijnlijk 24 keer stilgestaan omdat al de treinen over dezelfde route richting Parijs moesten. Hè. En nu zitten we hier te wachten eigenlijk op een verder nieuws. Maar we hebben nog niemand gezien of niemand te woord voorlopen.
1: Er is al 800 hectare natuur in die regio weggebrand. Ook in ons land, in Maasmechelen in Limburg, was er vannacht een brand in natuurgebied de Mechelse Heide. Dat is een deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. De brandweer heeft het vuur onder controle, maar er is veel schade, zegt de brandweer.
3: Ondertussen weten we dat het over 6,5 hectare gaat. We zijn daar echt 6 à 7 uur bezig geweest gisterenavond met blussen, met meerdere bosbrandwagens. Van verschillende posten van onze zone, Maasmechelen, Maaseik en Laanaken.
1: De brandweer blijft ook nablussen om heropflakkering te vermijden. En acteur Sam Neill is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol als Dr. Alan Grant in de film Jurassic Park. Sam Neill kreeg een paar jaar geleden bloedkanker, maar volgens zijn familie kwam zijn overlijden plots en was Neill intussen kankervrij. Hij werd 78 en hij laat 4 kinderen na. Het wordt opnieuw een zonnige dag, tropisch ook, maximaal tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig en droog, lokaal dan temperaturen tot 34 graden.
0: Er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E17 richting Antwerpen tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum, 26 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Ja, ja, ja, eindelijk. Ah, wat is een maandagochtend? Zonder even een uurtje helemaal fout gaan, ik zal het je zeggen, niks.

0: Kijk, het moet bij gala niet altijd freed from desire zijn. Let a boy cry, we huilen ook, want ja, het WK.
1: Purple rain,
0: dat stuurt Saskia. En ik vind dat een goed idee. De grote prins, Purple Rain. Alleen de kleine prins eigenlijk, want echt groot was hij niet. Dit is het Foute Uur, dit is Prins. Een heel erg goede morgen, even helemaal genieten en meekwelen.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Staan er momenteel 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost, dat komt door een ongeval. Verder richting Antwerpen vertragen op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum 17 minuten. En op de A12 12 minuten tussen de Bevrijdingstunnel en Antwerpen-Zuid. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Verdien. Vraag 10.
2: Tijdens Foute Uur kan je elke dag vraag 10 verdienen. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die vandaag op het spel staat. Goedemorgen, dag Vicky uit Schriek. Zeg ik dat juist?
3: Ja, dat zeg je juist. Goedemorgen, Robbe.
2: Goedemorgen, waar ligt dat eigenlijk, Schriek?
3: Hes op den Berg.
2: Ah, ja. Dat is daar een deelgemeente van dan.
3: Ja, zo'n klein gehuchtje. Ja,
2: een klein gehuchtje. Is daar fijn wonen in Schriek?
3: Ja, zalig rustig.
2: Ja, je hebt nooit schrik. S'avonds.
3: Nee, flauwe mop, maar nee.
2: Sorry, heb je al vaak gehoord natuurlijk, hè?
3: Ja, klopt.
2: Oh, sorry Vicky. Sorry, maar ik heb ze nog nooit gemaakt, dan mag het. Heb je vakantie of ben je aan het werk?
3: Ik ben in puppy-lockdown.
2: Wat is dat?
3: Ik heb een nestje puppies thuis, dus ik ben thuis van het werk voor de puppies.
2: Oh, puppy-lockdown. Maar dat klinkt als het beste ooit, puppy-lockdown.
3: Het is best hard werken, maar ça va wel.
2: Ja, wat zalig toch van die kleine schattige puppietjes. Oh, hoeveel zijn er?
3: 10.
2: 10 puppies? Oh.
3: Ja.
2: Amai, en wat ga je doen? Je gaat die toch niet allemaal bijhouden?
3: Nee, ze hebben intussen allemaal een 5-sterrenhuisje gevonden, dus binnen een paar weekjes mogen ze verhuizen.
2: Zalig. Blijft er ook eentje bij jou?
3: Ja hoor.
2: Ja, kan je niet laten. Eentje blijft. Oké, en je hebt al honden.
3: Ja, ik heb er al 2. Ja.
2: Je hebt er al 2, maar toch nog eentje. Hè. Altijd plek voor een nieuwe hond. Wat zou voor jou zometeen het antwoord mogen zijn op vraag 10?
3: Iets dat relaxerend is zonder honden.
2: Oké, ik snap het. Want hoe leuk puppy lockdown ook is, het is ook zeer frustrerend soms met zoveel honden. Ja. Hè? Die moeten allemaal opgevoed worden. Je krijgt zo meteen, mijn beste Vicky, 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij verdient. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. Dan pas gaan wij door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen die minuut, verdien je vraag 10. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
2: Ah wel?
3: Helemaal.
2: Ik ook. Welke Spaanse topspits is vandaag jarig en wordt 19 jaar?
3: Jamal.
2: Hoe heet de standaard internetbrowser die vooraf geïnstalleerd staat op alle Apple-apparaten?
3: Google? Chrome?
2: Nee.
3: Explorer?
2: Nee.
3: Wat heb je nog?
2: Apple-apparaten specifiek. Op de iPhone staat die, op je Mac.
3: Geen idee.
2: Misschien opzoeken op. Misschien open je hem wel. Als je het moet opzoeken. Hoe heet de standaard internetbrowser die op alle Apple-apparaten en enkel daarop ook staat?
3: Goh, geen idee.
2: Oh, Vicky.
3: Safari?
2: Safari. Welke ex-kadriertje vervangt momenteel huidig lid Maarten tijdens haar zwangerschapsverlof?
3: Klaasje?
2: Welke cocktail op basis van rum, kokosmelk en ananassap betekent letterlijk gezeefde ananas in het Spaans?
3: Oh, geen idee, dat hij dat de coco neemt.
2: Oh nee, dat was pina colada.
3: Ja, dat was hem.
2: Het was geen simpele vraag, hè?
3: Nee, klopt.
2: Ik heb dat antwoord ook nog gegeven. Ik had het eigenlijk ook niet mogen geven. Maar goed, dan moeten we morgen een andere vraag stellen. 3 juiste antwoorden heb je uiteindelijk gegeven. De browser heet dus Safari, dat ga je nooit meer vergeten. Maar jij gebruikt iets anders.
3: Ik gebruik Safari.
2: Ah ja, je gebruikt dat. Elke dag.
3: Ja, 1000 keer zelfs.
2: Ja, maar dat staat zo op de iPhone. Er staat geen naam bij, hè? Dat is gewoon een icoontje.
3: Ja, wel, er staat een naam bij.
2: Ah, bij jou toch?
3: Ja, maar ik let daar niet op. Je duwt daar gewoon op. Hè. Dat gaat openen.
2: Maar je hebt dat net geopend om het te zoeken dan?
3: Ja.
2: Maar allee,
3: ja,
2: Vicky.
3: Klopt.
2: Maar het stond daar gewoon.
3: Ik weet het.
2: Spijtig. Ja. Maar kijk, in puppy lockdown loopt de tijd wat anders. Hè.
3: Ja.
2: Geniet nog van de puppietjes.
3: Ik ga dat zeker doen.
2: Dat is het voornaamste, dat is het belangrijkste. Salut, je was een topkandidaat.
0: Morgen opnieuw. Verdien vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Het foute uur. Proud to be fout. Q-music.

Hé, hey, dat is sowieso een goede zomerschijf, toch? Gustavo Lima en Ballada. Zou je kunnen insturen voor de Big Five van de zomer? Misschien een hele zomer gaan wij op zoek naar de vijf beste zomeranthems ooit gemaakt. Ingestuurd door de Q-luisteraar. En dat ben jij, hè? Alle info vind je in de Q-app of op qmusic.be. Dit is nog steeds het Foute Uur. En soms zit je zo, weet niet, op het openbaar vervoer en dan heb je je headphones aan en dan denkt iedereen, die zal vast, omdat hij zo kwaad kijkt, heel coole muziek aan het luisteren zijn. En dan luister ik vaak naar dit nummer. Besef dat gewoon, als je me tegenkomt.

0: Q Foute Radio op DAB Plus, Q Music Ben B en in de Q App.
1: Tien om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
2: Zo, aangekruist in mijn agenda.
1: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
2: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
1: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Goedemorgen, nieuws van 10 krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. De deadline voor de belastingaangifte wordt uitgesteld. Wie online via Texon Web zijn aangifte indient, moest dat tegen 15 juli doen, overmorgen. Maar door technische problemen de voorbije dagen met de website daarvoor, geeft de overheidsdienst Financiën wat extra tijd tot 19 juli, dat is komende zondag. Er komen 7 nieuwe overkophuizen in Vlaanderen, onder meer in Mol en Herend. Dat zegt bevoegd Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. In die overkophuizen vinden jongeren steun en preventieve mentale gezondheidshulp. Ze moeten daar ook geen afspraak maken om alles laagdrempelig te houden.
6: Eigenlijk zijn die overkophuizen het eerste steentje in de jeugdhulp. Daar willen we problemen aanpakken vooraleer dat ze echt te zwaar worden. Je kan daar voor een praatje komen, maar je kan inderdaad ook wel, als het echt wat zwaarder is, doorverwijzing krijgen naar professionele hulp.
5: In januari moeten die nieuwe overkophuizen opengaan. Er zijn er dan 60 in totaal. En op de luchthaven van de Griekse hoofdstad Athene is vrijdag een Belg van 45 opgepakt. Hij werd al even gezocht. Er was een Europees aanhoudingsbevel tegen hem. De man zou 3 jaar geleden gefraudeerd hebben door mensen in valse investeringen te laten beleggen met cryptomunten. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, fraude en witwassen. Het is een zonnige dag en het wordt tropisch, maximaal tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig en droog. Lokaal dan temperaturen tot 34 graden.
4: De langste file die staat op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je rekenen op een 30 minuten extra. Ook richting Antwerpen vertraag je E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum 11 minuten bij. Dan ook op de A12 een file van 10 minuten tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Maar op alle andere plaatsen verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
4: Succes aan iedereen die vandaag doet alsof ze hun leven op orde hebben. Ik ga starten met een straffe koffie. Goedemorgen.

Even over 10, de mannen van De Bausa en Magnetic. Ook zij zagen dit weekend hun vaderland verliezen op het WK, helaas.

De mannen van de Bausa komen uit Noorwegen. En Noorwegen verloor van Engeland. En moet dus, net als onze rode duivels, naar huis terugkeren. Ja, het doet nog altijd pijn, hè? Ja, ik heb hetzelfde. Maar ja, het leven gaat voort. En het wordt nog een hele mooie zomer. Dit is Bon Jovi. Goedemorgen.

nieuwe single van Freya Sky, Silent Treatment. Gisteravond stond Clouseau op Rock Zottegem. Dat gaan we herbeleven. Nog voor 10:30. Dus als je erbij was, laat van je horen. Eerst krijg je nieuwe muziek in Repeat of Niet en Oscar and the Wolf.

10 over 10. Angel Face. Sien was erbij afgelopen avond op Rock Zottegem. Kwaliteit is niet optimaal. Maar je hebt een goede indruk meteen dat het in orde was met Clouseau. Repeat of niet? We gaan ze zo meteen draaien voor jou, maar eerst moeten we terug naar afgelopen vrijdag. Want vrijdag scoorden Juste en Sam Harper 10 op 10 in Repeat of niet? Ja, en dat wil dus zeggen dat er een nieuwe song voor de leeuwen wordt gegooid. Marshmallow, die ken je sowieso van deze. Oei, nee, die start niet. Dat is verkeerd. We gaan nog even terughalen. Marshmallow, die ken je sowieso van deze.

wordt ingeklapt in het liedje, vind ik altijd leuk. En ook de titel is leuk, Another Drink. Another Drink kan je misschien te veel van gehad hebben dit weekend, I don't know. Maar wij willen graag jouw mening nu over deze repeat of niet in de Q-app graag.

Marshmallow and Kelsey Ballerini. Repeat of niet. En another drink met mate, uiteraard, moet ik erbij zeggen. Voor Louis is het een niet. Het is ook een niet voor Johan. Geen fan, blijkbaar. Karin heeft ook een niet gestuurd. Er komen wel ook repeats binnen. Onder andere van Annelies. Een typische marshmallow, heel leuk. Laura die zit momenteel in de carwash. En deze klinkt goed, stuurt ze. Dus het is voor haar ook een absolute repeat. Ook voor Stefanie een repeat. Het zijn een beetje gemengde reacties, moet ik wel eerlijk toegeven. Gael is ook aan het twijfelen. Tom die zegt wel een repeat. En Miranda vindt dat het goede vibes heeft, dus dat het nummer zeker mag doorgaan. Wel, voorlopig het voordeel van de twijfel. Dus voor... Ik ga hem al eerst laten starten voor Marshmallow, liever. Je gaat hem terug horen straks bij Ulrike Douwer, want Vincent Live heeft congé. Dus Marshmallow die gaat door naar Ulrike straks rond 20 over 5 nog eens.

Zometeen krijg je Sienna Spyro. En nog voor 11 uur krijg je de artiest van het eerste Sunset-concert van deze zomer. Maar we gaan eerst de files overlopen, want ondertussen is het 10:30 en er zijn 5 files van langer dan 5 minuten op dit moment. Richting Antwerpen staat de langste op de E17. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum 12 minuten bijtellen. Ook op de Antwerpse ring is het met vertragen richting Nederland. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 10 minuten bij. En vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout ook 10 minuten extra. Richting Gent vertraag je 6 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En richting de grens met Frankrijk op de E40 tussen Adinkerke en de grens. 8 minuten file rijden. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd af. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Summer.
2: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
3: Go Yellow!
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatje, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee jong, gracias Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

He's fine, he's good. Ja, ik heb toch een klein beetje verschoten dit weekend. Toen ik HLN opendeed. Op mijn gsm bedoel ik dan, de app. Het showbiz-koppel van Vlaanderen is niet meer. Meteor en Céline Van Ooytsel die zijn uit elkaar. Dat heeft hun management laten weten. Vind ik super jammer. Vond ze echt heel cute samen. Maar dus, na nog geen jaar is de liefde voorbij. Goed, hopelijk is Joris oké en kan hij zich volledig smijten tegen zaterdag. Want zaterdag is er uiteraard dat eerste Sunset-concert van deze zomer hier aan het Q Beach House. Je hoort hem zo meteen op de radio.

zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

heeft hem gevonden. Too soon? Ja, misschien een beetje too soon. Hè? Nooduitgang Meteor. We kijken uit naar zaterdag, want dan geeft Meteor het eerste sunsetconcert van deze zomer aan het Bishaus. Q Sunset Concert. Het wordt zo goed. Zaterdagavond hier op het strand van Oostende. Het eerste sunsetconcert van deze zomer. En jij kan daar als luxe poes naartoe. Bij Ulrike deze week maak je kans op een golden ticket. En dan leggen we jou en twee vrienden extra in de watten. Je krijgt onder andere eten op onze kosten. Je krijgt een korte meet and greet met Joris. En je krijgt uiteraard ook de beste plaatsen op het terras. Zodanig dat je Joris heel goed kan zien in levende lijven. Nu, hoe kan je zo'n luxe poes zijn? Luisteren tussen 4 en 7 deze week naar Ulrike. En vooral bewijzen dat je een gigantische Meteor-fan bent. Want als je de lyrics van Meteor goed kent, van zijn liedjes, dan heb je al sowieso één beentje voor. Nu Bruno Mars.

0: Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum summer.
0: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
3: Goedemorgen, het nieuws van 11 krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. Extra tijd om onze belastingaangifte in te dienen. De deadline was eigenlijk overmorgen, maar de overheidsdienst Financiën verschuift die door technische problemen met de site van Tax & Web de voorbije dagen. En zo krijgt iedereen voldoende tijd om zijn aangifte juist in te dienen. Je hebt tijd tot zondag 19 juli. De Partij Vooruit wil dat ook vaders extra geboorteverlof krijgen als een pasgeboren kindje langer in het ziekenhuis moet blijven. Na 4 weken is een vaderschapsrust voorbij, terwijl de moederschapsrust pas ingaat als kindjes het ziekenhuis verlaten.
5: Het is zo, wanneer kindjes te vroeg geboren worden en in neonatologie liggen, de mama's hun moederschapsbescherming al wordt verlengd. Maar voor vaders is dat niet zo, voor meeouders is dat niet zo. Terwijl dat voor hen een even zware periode is. Momenten van heel bang afwachten. Kindje ligt aan monitors, je moet met artsen praten.
4: Ze willen het geboorteverlof met maximaal 16 weken uitbreiden als een kindje in het ziekenhuis ligt. En er raken meer details bekend over de rode kaarten van de Amerikaanse spits Folarin Balogun op het WK voetbal. Hij mocht daardoor normaal niet meespelen in de achtste finale tegen ons land, maar die kaart viel last minute weg. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de tuchtcommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA dat alleen beslist zonder de andere 17 leden van die commissie te informeren. Het is opnieuw een zonnige dag met maxima tot 31 graden en tot en met donderdag blijft het zonnig en droog met lokaal temperaturen tot 34 graden.
3: Amai. Ondertussen 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten kan verliezen. Richting Antwerpen staat de langste file op de E17. Daar is een ongeval gebeurd tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West. 50 minuten extra rekenen. Ook op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 11 minuten. Tussen Antwerpen-Noord en Merksem 5. Ook richting de grens met Frankrijk nog een file op de E40. Vanaf Adinkerke tot aan de grens 5 minuten extra. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5.
6: Matthias van den Bulke.
3: De grootste sloebers wonen in Bekkenvoort. Waarom? Dat hoor je na Teddy Swims en Hugel.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. De grootste sloepers die zitten in de gemeente Bekkevoort, blijkbaar.
1: Ja.
0: Want vorig jaar werden daar het meeste gasboetes uitgedeeld met ruim €320 gemiddeld per inwoner. Dat is echt insane. Dat is een serieus bedrag, ook een serieuze bron van inkomsten voor de gemeente. Maar goed, niet zo flink. Ondertussen is 2026 wel al over halverwege, dus wie weet doen ze het daar in Bekkevoort dit jaar.

Puff Daddy en Faith Evans, I'll be missing you. Inge uit Londerzeel, die schoot al even in paniek. Ze stuurt via de Q-app, onze Giro is op kamp, op dit moment Matthias in Bekkenvoort. En je sprak over sloebers. Ja, het zullen ook wel sloebers zijn, denk ik. Maar ik had het wel degelijk over de volwassen burgers in Bekkenvoort. Dat zijn de grootste sloebers, want daar werden dus het meeste gasboetes uitgedeeld in 2025. Maar kijk, een nieuw jaar en ook een nieuwe week, dus nieuwe kansen. Goedemorgen.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Maximum Summer.

0: Rosalind en Snap. Soms kan het heel snel gaan in het leven. Sam Harper, of wat zeg ik, Sam Harper en Juste, die zaten vrijdag nog in repeat op.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En hopsakee.

0: snelwegen is het ietsje minder vlot richting Antwerpen op dit moment. Op de E17 moet je uitkijken voor een ongeval. Tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West doe je 1 uur en 4 minuten langer. Dus blijf daar misschien best weg op dit moment. Antwerpse ring richting Gent vertraag je ook tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel 11 minuten extra. En tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 6 minuten bijtellen. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
2: Voorzichtig op de bal, hè.

0: zomerlang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: Q Music. 20 voor 12. Yesterday, today, tomorrow.
1: Yesterday, today, tomorrow.
0: Yesterday was het running day aan het Q Beach House. Elke zondag kan je deze zomer gaan lopen langs het strand met andere luisteraars. Today is er ook een sportles bezig. Body Attack op dit moment. QDJ Timo Piretta is aan het meedoen. Hij kan er maar deugd van hebben. En tomorrow is er Pizza Night at Q Beach House. Dus pizza lovers, één adres, het strand van Oostende. Tussen het Curaçao en de Termen. En zo valt er elke dag wel iets te beleven aan ons Beach House.

Stray van Coldplay, Burna Boy en Little Sims. Gisteren kroonde Jannik Sinner zich tot kampioen van Wimbledon. Voor het tweede jaar op rij heeft hij die Grand Slam gewonnen. En dat hebben heel wat sterren gezien. Hij won in 4 sets van Alexander Zverev. En in de tribune onder andere Anna Wintour, Dustin Hoffman, Ben Stiller, Nicole Kidman was er ook. En ook J-Lo zag hem spelen. En ze zag er goed uit. Maximum Slammer. Q Music.

Robin Thicke, T.I. en Pharrell Williams met Blurred Lines bij Q-Music. Stefanie uit Roosdaal, die zit donderdag en vrijdag in Oostende, laat ze weten via de app. En wat ik zou zeggen, Stefanie, kom zeker eens hallo zeggen in het Q-Beach House, want volgende week ben ik er niet. Dan vind je mij vooral op de Vlasmarkt in Gent. Voor de Gentse feesten, maar deze week dus nog trouw op post aan het Beach House.

0: Goedemiddag, het nieuws van 12 kreeg je van Delphine.
1: Goedemiddag. In Maasmechelen is de brandweer nog altijd aan het blussen op de Mechelse heide. Daar brak gisteravond brand uit. Het vuur is onder controle, maar het kan zich nog makkelijk verspreiden via de grond.
2: We zitten natuurlijk met de moeilijkheid van het terrein. Dus het zijn humuslagen die nu aan het branden zijn. We doen die aan de randen zoveel mogelijk uit, maar er blijven toch altijd rookpluimpjes komen. We gaan vandaag de ganse dag waarschijnlijk doorwerken. En dan zal het voor morgen en de komende dagen nog altijd zijn dat we terugkomen voor een aantal rookpluimen.
1: Al 8 hectare is daar in de vlammen opgegaan. Als je nog moet tanken, dan wacht je beter tot morgen, want diesel en benzine worden weer wat goedkoper. De dieselprijs zakt met 6 cent tot maximaal 2,04 euro per liter. Voor benzine 95 zakt de prijs aan de pomp naar 1,88 euro maximaal en voor benzine 98 is dat 2,01 euro. En het wielerteam Soudal Quickstep krijgt een nieuwe tweede naamsponsor, Safety Jogger. De ploeg heet dus vanaf volgend jaar Soudal Safety Jogger en niet langer Soudal Quickstep. En dat als zeker tot 2028. Tim Merlier en Jasper Stuyven mogen zich dus aan nieuwe truitjes verwachten. Vanmiddag iets meer wolken, maar ook nog altijd veel zon. We gaan richting 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig en dan wordt het nog iets warmer, rond 34 graden.
0: Het bekt wel niet zo goed, hè, Delphine.
1: Maar het is een gewoonte,
0: denk ik. Die sponsor is een gewoonte. Ja, maar ja, vroeger had je toch gewoon koffiedjes, bij wijze van spreken. Dat was gemakkelijk, gewoon simpel. Goed, oké, merci. Tot over een uurtje voor een nieuwe nieuwsupdate. Ondertussen geef ik jou de files waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen, een hele stevige op de E17. Vanaf Lokeren tot Sint-Niklaas-West, 53 minuten extra. Op de A12, 5 minuten vanaf Aartselaar. E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost, ook 5 minuten bijtellen. Dan is er richting Brussel ook een ongeval gebeurd op de E40. Vanaf Ternat tot Groot-Bijgaarde, een half uur extra rekenen. En op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je 12 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
3: Matthias van den Bulke.
0: Een nieuwe week, een nieuwe Q-topschijf. Maar dat is voor na Shakira en Kygo. Goedemiddag.

0: Whenever, wherever.
1: Ja, goeie vraag. Wherever. Engeland, Frankrijk, Spanje of Argentinië.
2: Win een reis naar het winnende land van het WK.
1: Ja, dat is de reisbestemming die je dus kan winnen deze week bij Robbe in de ochtend. Eén van die vier, één van de vier halve finalisten die nog altijd meedingen voor die titel op het WK voetbal natuurlijk. Hoe kan je één van die vier reisbestemmingen winnen? Wel, je moet een audioberichtje achterlaten via de Q-app. Dus dat kan je gewoon doen als je de Q-app opent, rechts van onder op het microfoontje klikken en dan kan je beginnen praten. Goed, je mag het altijd eens testen en dan zeg je gewoon hallo Matthias. En dan mag je het voor Robbe uiteraard ook inspreken. Belangrijk is dat jij goed nagaat welk land jij denkt dat er gaat winnen of voor welk land jij supportert. Stel dat dat land ook dan effectief wint, dan maak jij dus kans om een reis naar dat land te winnen. Ik zou nu zelf mijn geld zetten op Argentinië, gewoon omdat dat de verste bestemming is en ik daar nog nooit geweest ben. Ja, dat lijkt mij heel fijn. Maar who am I natuurlijk? Misschien is Engeland wel veel grotere kanshebber. Zoveel ken ik niet van voetbal. Denk goed na. Je kan je nog even inschrijven tot de start van de tweede halve finale tot woensdagochtend. En dan moet je sowieso beslist hebben. Dus spreek een audioberichtje in. Wie gaat het WK voetbal winnen? Voor wie supporter jij?
2: Dit is deze week

0: gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd, altijd, altijd. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Summer. Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
2: Go Yellow!
3: Knaldi! Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: Ik zie een legale inschrijving van Annemie en Valerie in de Q-app. We gaan eens luisteren.
1: Hallo Matthias, wij gaan voor Spanje, omdat Spanje van België gewonnen heeft. Laat ons hopen dat zij het gaan zijn. Groetjes Annemie en Valerie.
0: Voilà, ze zeggen wie er gaat winnen. En ze zeggen er ook bij waarom. Voilà, kort en bondig, dat is een legale inschrijving. Merci dames.

0: Het is drukker aan het worden op de Vlaamse snelwegen. 7 files van langer dan 5 minuten. De langste file die staat richting Brussel op de E40. Tussen Afligem en Groot-Bijgaarde is er een ongeval gebeurd. Reken daarop een uur extra. Ook richting Antwerpen vertraag je E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum 35 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 26. Dan op de A12, 5 minuten extra vanaf Aartselaar tot het knooppunt Kleidalaan-Kontikse-Steenweg. Je vertraagt ook op de Antwerpse ring richting Gent. 9 minuten vanaf Antwerpen-Noord tot Berchem. En vanaf Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel ook 7 minuten extra. De ring rond Gent dan nog vertragen richting Oostakker. Tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven 5 minuutjes bij. Maar op andere plaatsen gaat het sowieso beter. Daar verlies je minder dan 5 minuten op dit moment.
1: Matthias van den Bulke.

0: Magic. Sabrina uit Overijsje, die zit ook bij Q. Ze zit namelijk in het Q Beach House hier op ons terras. Ze heeft net een foto doorgestuurd via de app. Met daarop op die foto een Q-plate. Het ziet er goed uit. Sabrina, smakelijk.
1: Q

0: de hand van een korte snippet, een kort fragmentje uit die hit en een paar tips van mij moet jij dus proberen te raden welke zomerhit we zoeken, uit welk jaar en van wie die komt. Vandaag is het een collab uit 1999. Het origineel komt eigenlijk uit 1973, dus dat is echt al van heel lang geleden. Maar op het einde van de 90's werd het in een steviger jasje gestoken. Ik wil dus de man van het origineel, maar ik wil ook de Deense DJ die het in een nieuw jasje stak. Twee namen wil ik en ook één titel. Dit is de opgave van vandaag. I'm a rainbow too.
1: Welke summersong hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-Music.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
4: Zo, aangekruist in mijn agenda.
5: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
4: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
5: Zeg, geef die stiftjes.
3: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week, dag allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Yellow. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: ook Aaron Blommaert heeft dus een zomerhit te pakken samen met Sorry Bye. Guess the Summer Song. Elke middag testen we jouw muziekkennis en neem ik jou terug mee naar een zomerhit in een bepaald jaar. Dit was de opgave van vandaag, een hit uit 1999. Wie zong er I'm a Rainbow 2 voor een tweede keer? Want het origineel komt uiteraard uit 1973. We luisteren naar Jesse uit Diksmuiden.
1: Hey Matthias, het antwoord is Sun is Shining van Bob Marley. Groetjes van op het terras.
0: Veel groetjes terug. Dat was inderdaad het juiste antwoord. Sun is Shining van Bob Marley. Het origineel komt uit 73. Maar in 99 stak Funkstar Deluxe het in een verser jasje. Een meer uptempo nummer. En het werd op het einde van de 90's zo een dikke zomerhit. En we gaan dus deze nog eens herbeleven vandaag. 8 voor 1 ondertussen. Emma Salden is onderweg. Je hoort ze zo meteen.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
2: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
7: Bijna 1 uur, goedemiddag, het nieuws krijg je van Delphine.
8: Goedemiddag.
7: 1881 studenten horen dat ze geneeskunde mogen studeren. 280 dat ze tandheelkunde mogen volgen en 240 dierengeneeskunde. Ze waren de besten op de toelatingsproef begin juli. Al was niet iedereen bij dat examen even eerlijk, zegt de examencommissie.
9: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een zestal onregelmatigheden vastgesteld. Waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
7: Het examen was dit jaar nog dan speciaal met pen en papier om valspelen tegen te gaan. De grote natuurbrand in het zuiden van Parijs zou aangestoken kunnen zijn, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er waren tientallen verschillende brandhaarden in de regio, wat zou kunnen wijzen op kwaad opzet. Het vuur brak uit in het bos van Fontainebleau. Zo'n 800 hectare natuur is er al verwoest en de brand breidt daar nog altijd uit. En Quickstep stopt na meer dan een kwart eeuw als wielersponsor. Dat heeft de CEO van Soudal Quickstep bekendgemaakt. De Oost-Vlaamse schoenenfabrikant Safety Jogger komt vanaf 2027 in de plaats. Soudal Quickstep wordt dus in januari Soudal Safety Jogger. Tim Erlier en Jasper Stuyven mogen zich dus aan nieuwe truitjes verwachten. Vanmiddag iets meer wolken, maar ook nog altijd veel zon. En we gaan richting 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig en dan wordt het nog iets warmer, 34 graden.
10: Op dit moment gaat het traag richting Brussel op de E40, een half uur erbij tussen Aalst en Grote Bijgaarde. Richting Antwerpen op de E313, 24 minuten rekenen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Ook nog traag naar Antwerpen op de E17, 23 minuten erbij tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. En op de A12, 5 minuten rekenen tussen Aartselaar en de Kontigse Steenweg. Dan ook nog aanschuiven op de Antwerpsring richting Gent, 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
0: Q-Beach House. Emma Salden.
10: Aha, topkeuze van jou om jouw maandagmiddag samen met Q door te brengen met nieuwe muziek van Pink. Dit is Trust Fall. Q-Beach.

naast het podium. Op nummer 4 in de Q-top 40. Alex Warren met Fever Dream bij Q. Een heel erg goede middag. Maximum Summer. Nieuwe week. Het is maandag 13 juli. Dus uiteraard is er weer van alles te doen aan het Q Beach House deze week in Oostende. Zaterdag natuurlijk het Sunset Concert van de enige echte Meteor. Dat moet je met een groot rood kruis aanduiden in je agenda. Nu woensdag een DJ-set van DJ-licious. En hij neemt Milo mee. Dus dat wordt ook de moeite. En morgenavond is het Pizza Night. Om 6 uur begint het. En ik ga de menu van morgenavond er even bij halen. Want die ziet er weer overheerlijk uit. Je hebt sowieso... Je hebt dus sowieso de Q-pizza die je kan bestellen. Ook nog 2 surprise pizza's. En uiteraard een prachtige zonsondergang. Die krijg je er morgenavond ook.

0: Offenbach met Miles Away. Dit weekend is het weer zover. Hè. Dan gaat er weer stevig gestampt worden op de heilige grond in Boom. Want dan is het het eerste weekend van Tomorrowland. En Lost Frequencies komt je daarop voorbereiden. Zometeen eerst nog Eva Max.
1: Het Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Q Sounds.
1: With you. With you.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
3: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
4: Van Christopher Nolan.
5: No one could stand between me and home.
4: Deze zomer komt een legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
6: Let's go!
4: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
1: Q Music. Yeah.

Een berichtje binnengekomen van Stefanie uit Lokeren. Die vertrekt zo meteen voor 2 weken met de auto, met 3 kinderen op de achterbank naar Spanje. Dat is heel moedig. En ik hoop vooral, Stefanie, dat je er vlot gaat geraken zonder te veel file. Want het bouwverlof is begonnen natuurlijk op veel plekken. En dat merk ik ook in de Q-app. Onder andere Ilias uit Antwerpen, die zegt 3 weken bouwverlof. Maar wel zelf niet op vakantie kunnen gaan door verbouwingen thuis. En Louise uit Mechelen, die stuurt dag 1 van het bouwverlof. En wij komen naar de zee. Dat hoor ik heel graag. Je bent hier mega welkom aan het Q-Beach House in Oostende. Dat weet je.

Het is gebeurd, hè. Gisteravond stond ze opeens, plots uit het niets, als verrassing bij Jay-Z op het podium. Dus uiteraard wordt er gespeculeerd. Heel veel fans die denken nu dat dit het begin is van een nieuw tijdperk. Rihanna met Stay Back You.

0: half twee op jouw maandagmiddag. En op dit moment gaat het traag richting Antwerpen op de E17. Een half uur erbij tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. Op de E313 10 minuten rekenen tussen Rans en Antwerpen Oost. En ook nog 8 minuten extra tussen Massenhoven en Ranst. Dan op de Brusselse ring op de Binnenring. 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En 10 minuten tussen Wezenbeekop en mijn Leeuwmart. Richting Brussel op de E40. 10 minuten tussen Afliegem en Groot-Bijgaarde. En 8 minuten rekenen op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar. Dan gaat het ook nog traag op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de ring rond Gent richting Oostakker. 5 minuten erbij tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven. En richting Merelbeke 5 minuten rekenen tussen Evergem en de Brugse Vaart. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten. Q Music.
1: Maximum Summer. Emma Salden.

Runaway. Zometeen nieuwe muziek in de playlist van Q. En je bent duidelijk grote fan van het nummer. Want het scoorde 10 op 10 in Repeat of Niet. Het komt eraan. Eerst nog Maxime en Babette met Hoe dan ook.

0: Jonas Brothers bij de maandagavond. Maandagavond. Ja, vorige week moest ik tussen 7 en 10 s'avonds presenteren. Dus ik ben al een beetje in de war. Maar het is natuurlijk maandagmiddag. Jonas Brothers met Love Me To Heaven bij Q. Het is nog geen bouwverlof voor Timothy uit Roeselare. Die stuurt in de Q-app. Bij ons begint het pas volgende week. Maar dan gaan wij 2 weken naar Frankrijk. En wij komen zeker ook eens af naar het Q-beach house in Oostende. Dat hoor ik heel graag. En Sophie uit Lübeck, die heeft de dag van haar leven, hoor.
1: Hoi, hoi. Wij zitten op het Q Beach House.
2: Te genieten van een lekker drankje.
1: Bye-bye.
0: De volgende vrouw, die behaalde een topscore van 10 op 10 in Repeat of Me.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dus ze verdient sowieso een plekje in de playlist van Q. Dit is Stella Lefty met Boston.
3: Q.

Nieuw in de playlist van Q. De gitaar van Stella Lefty met A Boston. En deze is niet nieuw. Je kan zelfs zeggen dat het een classic is, vind ik. De enige echte Justin Timberlake bij Q met Can't Stop the Feeling. I got this

0: Goedemiddag, het is 2 uur. Het nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemiddag. Er is weer gespiekt op het toelatingsexamen geneeskunde. Dit jaar hebben 6 deelnemers van die toelatingsproef voor arts of tandarts gespiekt, terwijl het net weer op papier werd georganiseerd om valspelen tegen te gaan. Je hoort de examencommissie.
2: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een 6-tal onregelmatigheden vastgesteld, waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
1: Zo'n 1880 leerlingen mogen aan de opleiding geneeskunde starten. Voor tandheelkunde zijn het 280 leerlingen en voor diergeneeskunde 240, die met de beste punten. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs zou aangestoken kunnen zijn. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Er waren 10 verschillende brandhaarden in die regio, wat zou kunnen wijzen op kwaad opzet. Het vuur brak uit in het bos van Fontainebleau. Zo'n 800 hectare natuur is daar nu al verwoest. 900 mensen zijn geëvacueerd, want de brand breidt nog altijd uit. En sportrode duivel Yuri Tielemans is op weg naar een toptransfer. Volgens onze sportredactie is de deal met Manchester United bijna rond. Tielemans is 29. Zijn club Aston Villa zou hem aan United verkopen voor zo'n 41 miljoen euro. En daar zou je dan samen spelen met rode duivel Senne Lammens. Vanmiddag iets meer wolken, maar ook nog altijd veel zon. We gaan richting 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig en dan wordt het nog iets warmer, 34 graden.
3: Op dit moment gaat het traag op de Brusselse ring op de binnenring. Een half uur erbij tussen Astridplaan en Jette. Richting Antwerpen op de E17 20 minuten rekenen tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. Op de E313 naar Antwerpen ook nog 20 minuten erbij tussen Massenhoven en Antwerpen Oost. Dan richting Brussel op de E40 20 minuten tussen Ternat en Grote Bijgaarde. En op de Antwerpsring richting Gent 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten. Een zonovergoten maandag, dat vraagt om muziek van Shakira. Het komt eraan na Cameron Whitcomb met Medina.

Het is de allerlaatste week al van het WK voetbal. Met morgen de halve finale tussen Spanje en Frankrijk op de planning. Het is toch wel een specialeke, want stervoetballer Lamine Yamal van Spanje die wordt vandaag 19 jaar. Die is nog piepjong. En ik vraag me af of dat hij taart mag eten vandaag. Of moet hij zijn verjaardag vieren met water, komkommers en proteïdebars? Zou heel zielig zijn. Goed, nu een goede classic bij de maandagmiddag van Q. Dit is Like the Way I Do. Goeie liedje.

0: nummer kan jij komende woensdag live meemaken. Want ze komen naar het Q Beach House. DJ Licious. En hij neemt ook Milo mee hoor. Forever Young bij Q. Als jij last hebt van een zware... vervelende middagdip. Dan is er Panic at the Disco om daar verandering in te brengen.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
6: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
7: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar €1 per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Q Music. Maximum Summer.

0: Thomas Gray met Rumors Back You. Voor als je het nog niet door hebt, jij luistert dus naar de maandagmiddag van Q. En uiteraard zit hier heel goed door. Even kijken, zo is er onder andere Zeno uit Ypres. Die laat weten in de Q-app dat hij op dit moment bezig is met de was en de plas. Zijn twee zoontjes zijn net thuisgekomen van Girokamp. Ah, maar zo was van op een kamp, dat kan echt stinken, hè. Dus heel veel succes, Zeno.
1: Q-music.
0: En uiteraard krijg je ook nog de allerbeste muziek. Zometeen Shepherd na deze vrouw. Dit is Lady Gaga bij Q met Paparazzi.

Shepherd met Geronimo. Olivia uit Antwerpen die laat weten dat hij nog aan het werk is deze week. Haar vakantie begint pas in augustus, maar dan gaat ze wel een weekje naar Ibiza. Het goeie leven, hè. Over reizen gesproken, zometeen neem ik jou mee naar Noorwegen. Kan misschien wel deugd doen, want het is daar een beetje frisser dan dus. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 2:30 op dit moment en het gaat traag richting Antwerpen op de E313. Een kwartier erbij tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E17 ook nog een kwartier rekenen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Dan op de Brusselsring op de binnenring 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarden en Jetten. Op de Antwerpsring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En ook nog traag richting Brussel op de E40 10 minuten erbij tussen Ternat en Groot-Bijgaarden. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten. Maximum Summer. Emma Salden.

De Bausa. Die komen uit Noorwegen en die hebben een toch wel zuur weekend achter de rug. Want ze zijn uitgeschakeld door Engeland op het WK voetbal. Magnetic bij Q. Zometeen even de boekhouding van de Q-top 40 opengooien. Dat moet gebeuren, want er is een nieuw nummer binnengekomen dat volgens mij elke week nog hoger en nog hoger gaat eindigen tot het op nummer 1 belandt. Je hoort het zometeen. Eerst nog Jaap Reesema en Pommelien Thijs met Nu wij niet meer praten.

0: Mix it, hack it. Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
1: Help me go home.
0: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

Willow met Let's Get Loud. Elke vrijdagmiddag tussen 1 en 4, dan hoor jij hier bij Q de Q Top 40. Dat zijn de 40 beste hits van dit moment, door jou bij elkaar gestemd. En onder andere, dit nummer is deze week nieuw binnengekomen. Dat lijkt alsof die salami zingt. Het is het nieuwste nummer van Hugo. Het heet Jamaican. Het is nieuw binnengekomen op plek 37. Maar, er is één nummer dat het nog beter doet. En dat is Bruno Mars. Dat is de hoogste nieuwkomer deze week in de Q-top 40. Op plek 25. En ja, ik heb zo een licht vermoeden dat hij ooit nog op nummer 1 gaat belanden. Het was ook de Q-topschijf vorige week. Dit is Bruno Mars met On My Soul bij Q.

komt uit de nieuwe Toy Story film. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En ik moet iets bekennen. Allee, eigenlijk schaam ik mij daar niet voor, hoor. Ik heb nog geen enkele Toy Story film gezien. Bij ons thuis was het altijd The Lion King of Brother Bear. Maar dat zijn ook echt de allerbeste Disney films. Goed nu, Florida en Sia met The Wild Ones.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Het nieuws krijg je van Lore.
1: Goedemiddag. 6 deelnemers aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts hebben gespiekt, terwijl de proef dit jaar net weer op papier afgelegd moest worden na het gesjoemel van vorig jaar. Je hoort de examencommissie.
2: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een zestal onregelmatigheden vastgesteld, waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
1: Een kleine 2000 jongeren mogen aan de opleiding arts beginnen. Voor tandarts zijn het er 280 en voor dierenarts 240. In Roeselare in West-Vlaanderen is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Dat meldt het parket. De politie kon 3 verdachten oppakken, 3 meerderjarige mannen. Zij worden nu verhoord. De aanleiding voor de steekpartij wordt nog onderzocht. En mogelijk een toptransfer voor rode duivel Yuri Tielemans. Volgens HLN is er bijna een akkoord met Manchester United. Tielemans is 29. Zijn huidige club Aston Villa zou zo'n 41 miljoen euro krijgen. Bij Man United zou Tielemans samenspelen met rode duivel doelman Senne Lammens. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het zuiden, plaatselijk tot 32 graden. Morgen en de volgende dagen is het zonnig en warm tot 34 graden.
0: Op dit moment gaat het nog traag richting Antwerpen op de E313. Een kwartier regenen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E17 10 minuten erbij tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum. En op de E19 naar Antwerpen ook 10 minuten regenen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
3: Emma Salden.
0: Er is voor ieder wat wils vandaag. Zometeen een goede classic, maar ook een zomerhit van Jonas Blue. Dit is Edge of Desire. We'll be right back.

The Calling, Back You, met Wherever You Will Go. Zometeen een van de meest zomerse nummers die Reggie ooit gemaakt heeft. Eerst nog deze. En het is echt heel indrukwekkend wat hij doet in de Q-top 40. Want die springt van plek 22 naar plek 5. Dit is Topic met Sorry Papi, Back You.

0: heerlijk toch, hè? Zonnige maandagnamiddag en dan Reggie erbij met Where Did You Go Back You. En sinds afgelopen weekend zit ik met een probleem. Allee, ja, een probleem is veel gezegd. Het is gewoon echt heel vervelend. Want ik heb afscheid moeten nemen van iets dat ik elke dag draag. Ik vertel het zo meteen na Harry Styles.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
7: Schatje, dat is 25 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
7: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Oh ja, gracias, Kate.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
11: Zo, aangekruist in mijn agenda.
12: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
11: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
12: Zeg, geef die stiftjes.
10: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
13: Yellow. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Amai, dat is internetjes.
13: Info op telenet.be.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week, dag allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar 1,95 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot

0: Het zijn spannende weken, hoor.
1: In augustus word ik voor de allereerste keer mama. Nog 5 weken te gaan. En ik krijg mijn ringen niet meer aan. Ach, het is zo vervelend. Normaal gezien draag ik elke dag 3 ringen. Maar mijn vingers zijn zo opgezwollen. Het zijn precies krakhorsten. Het is zo vervelend. In de ochtend gaat dat nog heel vlot. Maar dan tegen de middag, op dit moment van de dag, is het echt volledig om zeep. En dan is het echt wringen om die weer uit te krijgen. Dus ik voel mij heel kaal en heel onwennig vandaag. Alle geluk is er, Michael Jackson.

0: zo'n goede classic van Michael Jackson doet altijd deugd. Billie Jean bij Q. En ik vertelde daarnet dat ik dus mijn ringen niet meer aan krijg door mijn zwangerschap. Mijn vingers zijn echt volledig opgezwollen door de hitte. Ze zien eruit als krankworsten. Het is vervelend. maar er komen wel zeer bemoedigende woorden binnen in de Q-app van Cynthia uit Aalst. Dankjewel.
1: Dag lieve Emma. Dat is nog maar begin meisje. Op den duur ga je geen enkels nummer hebben. Ga je precies een olifantje voelen.
0: Oh.
1: Maar nogmaals, dikke proficiat. En jullie mogen zeker een cadeautje verwachten.
0: Ja, goed, Cynthia, ik onthoud vooral dat ik er binnenkort ga uitzien als een olifant. Dankjewel. Zometeen muziek van Robin Schulz na Desha. Dit is Not at This Party.

Robin Schulz met In Your Eyes. Bij de maandagmiddag van Q. Je zit hier heel goed door. Na 4 uur geen Vincent Live. Q-DJ Ulrike Douwer, die houdt jouw gezelschap. En nog voor 4 uur hoor jij de Q-topschijf van deze week. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 4:02 en op dit moment gaat het traag richting Antwerpen op de E19. Een kwartier extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E17 10 minuten regenen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Op de E313 dan 10 minuten erbij tussen Rans en Antwerpen-Oost. Dan op de Brusselse ring op de Buitenring 6 minuten extra tussen Stroombeek-Bever en Wemmel. En op de Antwerpse ring richting Gent ook nog 6 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.

0: enkele uren eindelijk klaar met al mijn rolluiken en raam te kuisen. Maar zoveel leuker met jou erbij, Emma. Dank u wel.
1: Hey, maar dat is keihard. Zometeen even terugkeren naar de zomer van 2012. Toen was er één nummer dat echt de volledige wereld veroverde. En het was ook met een iconisch dansje erbij. Dus je kan meedoen zometeen. Eerst nog Kamrad met Be Mine.

0: kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

0: is een geweldig nummer. Dat zijn niet mijn woorden, maar wel die van Natasha uit de Beveren over de Q-topschijf deze week. Somber met My Body Isn't Ready. Maximum. Daarnet vertelde ik je dus dat ik door mijn zwangerschap, want in augustus word ik voor de allereerste keer mama, dat ik mijn ringen niet meer aankrijg. Mijn vingers zijn volledig opgezwollen op dit moment. Ze zien eruit als knakworsten. Maar er komt wel een goede tip binnen van Elke uit Herenthout.
1: Hey, dag Emma. Ik heb een tip voor jouw ringen. Misschien kan je jouw ringen gewoon aan een kettingje aandoen. Dan heb je ze toch nog altijd bij u, hè?
0: Ah ja.
1: Groetjes aan Elke.
0: Ah wel, dat vind ik echt heel goed. Dikke merci voor de tip, Elke. Nu Rosala Becchio met Everybody's Free. Everybody.

op jouw maandagmiddag. Zometeen na 4 uur geen Vincent Live. De komende weken hoor jij Q-DJ Ulrike Douwers. En ze heeft direct echt een goede opener, hoor. Want jij maakt deze week kans op een golden ticket voor het Sunset-concert van Meteor deze zaterdag. Dus ik zou zeker blijven luisteren zometeen na 4 uur. Eerst nog muziek van Lola Jong met Messi bij Q.

0: zomerlang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
3: Het is 4 uur. Goedemiddag. Je krijgt het nieuws van Lore.
4: Goedemiddag. Vlaanderen verhoogt de waakzaamheid voor brandgevaar in alle natuurgebieden, van geel naar oranje. Het komt door de droogte en de hitte. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
5: De lange periode van droogte en de warme temperaturen zorgen ervoor dat het brandgevaar ook toeneemt. Dat betekent dat we als samenleving nog veel meer alert moeten zijn voor vuur en voor gevaar. Daarom, ja, het is een algemene oproep natuurlijk om, ja, niet met vuur te spelen, letterlijk en figuurlijk, wanneer men in een bosrijke omgeving vertoeft.
4: Hulpdiensten en boswachters zijn extra alert en de brandtorens worden zoveel mogelijk bemand. De natuurgebieden blijven voorlopig wel open. In Frankrijk is sinds begin dit jaar al ruim 32.000 hectare natuur afgebrand. Dat is nu al meer dan in het hele brandseizoen van vorig jaar. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Frankrijk kreeg de voorbije weken al te maken met meerdere bosbranden, vooral in het zuiden. En nu ook in Fontainebleau bij Parijs. Frankrijk kampt al met de derde hittegolf in 2 maanden tijd. En ongeveer 1,7 miljoen mensen hebben vrijdagavond naar België-Spanje gekeken in de kwartfinales op het WK voetbal. Met een piek van ruim 1,8 miljoen halfweg de tweede helft. Dat meldt de VRT. Die 1,7 miljoen is ongeveer evenveel als voor de groepswedstrijden tegen Egypte en Iran. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.
3: En op dit moment 7 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. De langste file die staat op de E19 in de richting van Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Je verliest daar 11 minuten. Op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum 9 minuten erbij. Op de E313 ook aanschuiven tussen Ranst en Wommelgem. Daar is het 7 minuten extra. E40 dan richting de grens met Frankrijk tussen Adinkerke en de grens 8 minuten langer. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6 minuten. En tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy die tunnel ook 6. Brusselse buitering dan nog, tussen Strombeek, Bever en Wemmel, daar 5 minuten extra. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten. En op die manier is ook mijn vakantiejob in Oostende begonnen. 4 weken lang samen met jou tussen 4 en 7. Ik heb daar keiveel zin in. En ik heb meteen iets superleuk om aan te kondigen over volgende week donderdag.
0: Ulrike Douwer.
3: Wat we dan gaan doen, dat hoor je zometeen na Cameron Whitcomb en David Guetta en...

0: Cameron Whitcomb. En Kingdom of Fear. Een hele goede middag. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Vallen en binnen, dat is mijn stijl. Volgende week, donderdag, gaan wij iets super, super, super tof doen.
1: Blaf en Beauty 2026. De verkiezing van de knapste kwispelaars aan het Q Beach House.
0: Yes, ik ga dit jaar opnieuw op zoek naar de Blaf en Beauty van 2026. Eén reu en één teefje. Het is dus de tweede editie. Vorig jaar een waanzinnige eerste editie gehad. Want ook dit jaar blijven de mooiste, schattigste honden passeren hier op het terras van het Q Beach House. En ik blijf mega fan. Ik ben zo degene dat elke hond wilt aanraken. En jij moet dan ja zeggen. Dus volgende week, op donderdag 23 juli, dan gaat de show volledig in het teken staan van alle prachtige honden en hun baasjes. We gaan dat doen met verschillende rondes. Een hele fijne jury gaat ook komen, die na elke ronde dan punten mag geven. De winnaars krijgen sowieso een trofee. Een weekendje weg krijg je ook voor hond en baasje. En ook een jaar lang gratis hondenvoeding van AVV. Je kan je vanaf vandaag inschrijven. Je doet dat via de Q-app of Qmusic.be. Als je finalist wordt, dan zien we jou volgende week donderdag hier in Oostende voor de tweede editie van Blaf en Beauty.
1: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier. Welcome.

0: Het keelgat van Sienna Spyro, Material Lover. Bluff and Beauty komt terug naar het Beach House dit jaar. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan. Toen won Border Collie Theo van Fien uit Temse de Bluff trofee. En de Beauty ging naar Lia van Hanne uit Zonhoven. Dat was zo'n klein, schattig hondje en die had altijd zo zijn tongsken uit. Dat vond ik echt een top hondje. En we gaan op zoek naar de opvolgers dit jaar. Dus heb jij thuis de beste, de leukste, de liefste hond? Schrijf je dan alsjeblieft in via de Q-app. En dan zien we elkaar misschien wel volgende week donderdag hier in Oostende. Eerst iets anders, want we gaan veel nieuwe dingen doen deze zomer, waaronder
1: All You Hear Is Love.
2: All You Hear Is Love.
0: All You Hear Is Love. Daarin stel ik jou elke dag twee artiesten voor. Je hoort niet meteen wie het zijn, maar wel drie eigenschappen van elke artiest. Je kiest dus niet op basis van de muziek of de naam, maar alleen op basis van de eigenschappen. Aan jou om te bepalen met welke persoonlijkheid jij de grootste klik voelt. Ik ga ze allebei voorstellen, dus let eventjes op. Artiest 1 is iemand die romantisch is, veel tattoos heeft om te ontdekken en focust op jou en niet op zijn gsm. Dat is artiest 1. De tweede optie, artiest 2, is een dagdromer. Spreekt veel talen, maar zeker die van de liefde. En hij had evengoed op het WK voetbal kunnen staan. Artiest 1 of artiest 2, welke spreekt jou het meeste aan met de info die je nu hebt gekregen? Je mag dat laten weten in de Q-app. Artiest 1 sturen of artiest 2. En dan ontdekken we straks samen voor wie jij exact hebt gekozen. Een beetje een blind date op de radio. Kan zeker. Dit zijn Martin Garrix en Jax.

0: Talk to You, jazeker. All you hear is love. Wij zorgen deze zomer voor muzikale matchmaking. We doen dat vandaag met Melissa uit Melle. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, wat heb je gedaan vandaag?
1: Werken.
0: Werken, zo gaat dat op een maandag.
1: Ik ben nog bezig, ja, dat klopt.
0: Ja, nog bezig, wat ben je nog aan het doen?
1: Nog bezig, ik ben nu een garage aan het poetsen.
0: Een garage aan het poetsen, is nog veel werk?
1: Ja. Nee, ik heb niet veel werk meer.
0: Oké, oef, valt mee. Mag ik even vragen of jij een vaste partner in het leven hebt?
1: Ja.
0: Oké, is dat een artiest toevallig?
1: Nee, geen artiest.
0: Zou je dat ooit overwegen om te daten met een artiest?
1: Dat zou zo wel de dromen zijn dat je hebt eigenlijk voor een artiest, ja. Maar je weet zo, artiesten, ja, dat is een droom gewoon, ja.
0: Ja, overal mee naar alle landen ter wereld, op wereldreis, op wereldtournee en zo.
1: Ja.
0: Maar goed, je bent ook gelukkig met je huidige partner?
1: Ja.
0: Dat is goed. Vandaag mag je alleszins kiezen tussen twee artiesten met elk drie eigenschappen. Jij kiest de artiest die jou het meeste aanspreekt. Pas daarna hoor je voor wie je eigenlijk hebt gekozen. Artiest 1. Dat is iemand die romantisch is, die veel tattoos heeft om te ontdekken en die zich focust op jou en niet op zijn gsm. Is dat voor jou al de match?
1: Ja.
0: Ja? Oké. Okay. Waarom artiest 1?
1: Ik hou van tattoos en het is ook leuk om die te ontdekken. En de aandacht naar jezelf gaan, naar de partner gaan, is wel heel leuk.
0: Aha. Heb je ook enig idee welke artiest het zou kunnen zijn?
1: Als ik aan tattoos denk, denk ik aan Gert Pardoe.
0: En dat zou een goede optie zijn?
1: Ik zou er wel niet op date gaan.
0: Dat is diplomatisch. We zullen eerst eventjes luisteren, Melissa, voor wie jij niet gaat. Jij gaat dus niet voor artiest 2, de dagdromer, die veel talen spreekt, zeker die van de liefde. Had evengoed op het WK voetbal kunnen staan. Enig idee wie jij links laat liggen vandaag?
1: Nee.
0: Dat was Maxime. Is dat toch met een beetje spijt of niet?
1: Een beetje wel.
0: Een beetje, maar kijk, het kan nog de goede kant op gaan. Want jij gaat voor niemand minder dan artiest 1. Dat is Ed Sheeran.
1: Oké, ook goed.
0: Ik hoor een tevreden Melissa. Ja.
1: Ja, toch wel.
0: Ja, veel tattoos heeft hij. Dus die kan je naar hartelust gaan ontdekken. Het enige nadeel vind ik zelf, dus hij heeft geen gsm. Dus je kan hem enkel via mail bereiken. Zou dat een probleem zijn voor jou?
1: Via wat?
0: Via e-mail.
1: Dat zou geen probleem zijn.
0: Oké, dan heb je de goede match gekozen. Ik hoor het aan alles. Dan wens ik jullie...

0: De match van Melissa. I'm in love with the shape of you. Ed Sheeran en Shape of You. Zo is het 4:30 verloren. We moeten extra waakzaam zijn voor brandgevaar.
1: Ja, Vlaanderen heeft inderdaad code oranje afgekondigd voor brandgevaar in alle natuurgebieden. Dat komt door de droogte en de hitte. Natuur en Bos roept daarom op om niet te roken in de natuurgebieden en er zeker ook geen vuurtje te stoken. Ze vragen ook om eerder aan de rand van het domein te blijven en vooral niet helemaal tot diep in het natuurgebied te gaan. Hulpdiensten en boswachters die zijn extra alert en de brandtorens worden zoveel mogelijk bemand. De natuurgebieden blijven voorlopig wel gewoon open. En dan naar Spanje, want daar is officieel zeker één Belg omgekomen bij de zware bosbranden in het zuiden. Dat is een man van 63. Dat blijkt nu ook uit de identificatie van de eerste 6 van 13 dodelijke slachtoffers. Naast de Belg zijn er ook 3 Britten, een Franse vrouw en een Spanjaard omgekomen. En daarnaast stierf ook nog een Britse vrouw van 93 in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Vanavond wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. En morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.
0: Ja, Wadden. Zometeen Pommelien Thijs bij Q, maar eerst de files. Er staan er 3 op dit moment van 10 minuten of meer. In de richting van Antwerpen op de E19 moet je aanschuiven tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Daar is het 17 minuten extra. Richting Brussel op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Daar is een ongeval gebeurd, een kwartier extra. En dan nog op de E40 richting de grens met Frankrijk tussen Adinkerke en de grens 10 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten. Q. Music. Maximum summer. Ulrike Douwe.

0: somebody else. Save My Love van Kygo. De zomer is elk jaar een pittige periode voor het Rode Kruis. Ze zijn dan volop bezig op evenementen en op concerten en zo. En natuurlijk, terwijl ook ja, die bloedvoorraad op peil houden voor operaties, andere dringende zorgen, dat loopt gewoon door uiteraard. Maar natuurlijk, donoren die gaan ook wel eens op vakantie, waardoor de voorraad elk jaar sneller opgeraakt tijdens die zomerperiode. Dus een bloederige oproep van Vincent van het Rode Kruis krijg je zo meteen. En ah ja, er is hier ook een klein optredetje, nu zaterdag, van Meteor, een sunset. Het concert. Wil jij daarbij zijn van op de eerste rij? Dat kan. Ik ga je nog voor 5 uur uitleggen hoe jij kans maakt op dat ene golden ticket.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd af. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: Sorry van Justin Bieber. En ook sorry aan mensen met gevoelige oren, want het gaat even over bloed gaan. Maximum. En goedemiddag, dag Vincent.
1: Goedemiddag.
0: Je werkt voor het Rode Kruis. Welkom in het Q-Beach House.
1: Blij hier te zijn.
0: Dat is fijn om te horen. Hoe druk is de zomer voor het Rode Kruis?
1: Het is toch wel gigantisch geweest, hè? De hittegolf die recent toch was. Ja, het is nog altijd heel warm, die festivals. Het was heel veel werk. En daarnaast moeten ook voldoende mensen hebben die bloed willen geven. Dus ja, drukke dagen.
0: Ja, want daar is inderdaad een probleem. De voorraad bloed raakt opnieuw op. Hoe staan jullie er op dit moment voor?
1: Op dit moment, nu exact, is het eigenlijk best nog oké. Okay. Hoe komt dat? Omdat we heel hard ons best doen om mensen bloed te laten geven. Maar het moeilijke gaat zijn augustus. We zien dat die voorraden gaan zakken, omdat er steeds minder mensen komen. En daarom dat we nu maximaal mensen oproepen, langs gaan bij iedereen, kom bloed geven. En in augustus hebben we dan geen probleem.
0: Oké, okay. En er is wel er is wel iets aan het shiften. Ik ga het zo zeggen, de regels voor donoren die worden altijd in de gaten gehouden. En daar zou toch iets veranderen, hè?
1: Ja, we actualiseren de regels natuurlijk constant. En er is nu concreet een regel die federaal beslist is. Specifiek eigenlijk, het is wat complexer, maar ik zal het misschien even uitleggen. Het is
0: zo... in makkelijke talen.
1: Heel makkelijk
0: gesteld. Het is maandag, ja.
1: Als je bloed wilt geven, moet je minstens 50 kilo wegen. En we kijken eigenlijk ook naar je lengte. En die bepalen hoeveel liter bloed je in je lichaam hebt. En vandaag is het zo dat je minstens 3,5 liter bloed in je lichaam moet hebben. En dat wordt eigenlijk minder. Dat wordt 3,3 liter. Wat maakt dat er 75.000 mensen zijn, vooral vrouwen in Vlaanderen, die nu ook in aanmerking komen om bloed te mogen geven. Ja, 75.000 mensen, dat is gigantisch veel. Mocht een derde daarvan bloed geven, dan zouden we nooit nog een probleem hebben.
0: Okay.
1: Dus dat zou fantastisch zijn.
0: Dus het gaat echt over kleinere, lichtere vrouwen die dan ineens wel in aanmerking komen.
1: Ja, stel je bent 1,60 meter en je weegt 56 kilo, dan heb je exact 3,5 liter bloed. Dus 1,60 meter, 56 kilo. Dat is niet overdreven, zo zijn er wel wat, die misschien nog wat minder wegen. En die mogen nu wel bloed gaan geven. Dat is voor ons ook wel heel goed nieuws.
0: Alright. En denken jullie er ook over na om andere regels nog aan te passen? Want eentje die bijvoorbeeld heel vaak besproken wordt, waar ook wat de kritiek altijd op komt, is de regel waarbij homoseksuelen na een nieuw seksueel contact 4 maanden moeten wachten. Hoe wordt daar dan naar gekeken?
1: Dat is een supergevoelige. En we begrijpen ook dat het bij sommige mensen moeilijk ligt. Nu, wat zijn daar de feiten? We kijken vooral naar risicocijfers om de veiligheid van de patiënt die dat bloed krijgt natuurlijk maximaal te hebben. En spijtig genoeg stijgen vandaag de cijfers van de HIV-besmettingen in de doelgroep, wat maakt dat we die regelgeving niet zomaar kunnen aanpassen. Maar er is wel een waar we actief over willen discussiëren, want dat is supergevoelig voor mensen en ik snap dat ook. Maar wij moeten vooral aan de veiligheid van de patiënt denken.
0: Ja, maar uiteraard, de oproep is bij deze gelanceerd. Er is positief nieuws, er kunnen meer mensen bijkomen. Kan je zo nog iets zeggen voor mensen die nu aan het twijfelen zijn, toch een beetje schrik hebben van de naald bijvoorbeeld? Is er nog iets van overtuigingskracht dat je graag vandaag wilt inzetten?
1: Twee dingen. Eén, de mensen in onze donorcentra die zijn zo getraind, die zouden bijna blind kunnen steken. Ze gaan dat niet doen, want dan zou ik schrik hebben.
0: Niet doen.
1: Maar ze zouden het wel kunnen. Ze zijn zo goed, je gaat het niet merken. En twee, je kan echt mensenlevens redden. Dat is gigantisch. Denk aan iemand die zou bevallen, die bloed nodig heeft. Jij kan zorgen dat die het overleeft, die bevalling. Dat is het mooiste dat je kan doen, bijna iemand echt op die manier helpen.
0: Ja, het is superbelangrijk. En elke zomer vinden we het ook belangrijk om dat nog eens aan te stippen. Via de website van Rode Kruis Vlaanderen kan je alle voorwaarden nog eens checken. Je kan ook meteen een afspraak daar maken. Dus voilà, hopen dat veel mensen dat nu opnieuw gaan doen. Hè. Vincent van het Rode Kruis, dankjewel om langs te komen. Ga je hier nog iets doen aan het zeetje?
1: Ik ga straks even met mijn tenen en mijn voeten nog eens door de zee wandelen. Ik heb er eigenlijk heel veel zin in en ik heb zo'n mooi zicht hier. Dat ga ik wel even doen en nog wat werken toch wel, want misschien wel luisteren ze en dan ja.
0: Ja, oké, maar eerst de sokken uit, de schoenen uit en genieten van het zeetje. Dankjewel, salut.

0: van Eric Prydz. We hadden net Vincent van het Rode Kruis te gast hier in de studio met een oproep om deze zomer zeker te overwegen om bloed te doneren. Bruno heeft daarop geantwoord. Ik heb al zeker een 250 keer dat gedaan, een donatie gegeven. Amai Bruno, dat je nog bloed hebt, dat is ongelooflijk. Je bent een vaste donor, dat is keigoed. Je redt daarmee mensenlevens, absoluut. Nathalie uit Locristi, die heeft ook nog gezegd in de Q-app, ik ben 1,60 meter groot, ik weeg 52 kilo en ik werd daardoor altijd uitgesloten om bloed te geven. Maar nu die regel verandert, ga ik bij deze opnieuw overwegen om donor te zijn. Maar dat is prachtig. Nathalie, meteen de koe bij de horens gevat, dat horen we graag. Je kan het altijd checken op de website van het Rode Kruis of je in aanmerking komt of niet. En dan iets anders.
1: Win een golden ticket voor het Sunset Concert van Meteor.
0: Oh, het gaat gebeuren. Meteor gaat het eerste Sunset Concert van deze zomer geven. Hier in Oostende aan het Q Beach House. En ik mag, zoals elk jaar, daar één golden ticket voor uitdelen. Aan een fan die Meteor al van mijlenver kan herkennen. Die persoon zal het concert zaterdag van super dichtbij kunnen meevolgen. Volledig op maat gemaakt voor jou trouwens, die concertervaring. Als jij wil meespelen voor dat golden ticket voor Meteor, dan mag je nu de Q-app erbij pakken en sturen golden ticket. Veel succes. Q-Q Music. Dit is nog Bruno Mars en I Just Might.

0: Goedemiddag, het is 5:00. Je krijgt het nieuws van Lore.
1: Goedemiddag. Verschillende zwemmers kritiek. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 bewusteloos uit het zwembad gehaald. Dat schrijft HLN. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en proberen het kind te reanimeren. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe lang het kind al in het water lag. En in Ekeren in Antwerpen is een jongen van 18 in levensgevaar nadat hij in de problemen kwam in de Ekerse putten. Het was een duiker die het zag gebeuren en hem uit het water kon halen. In de Ekerse putten geldt een zwemverbod. Vlaanderen verhoogt de waakzaamheid voor brandgevaar in alle natuurgebieden. Van geel naar oranje. Het komt door de droogte en de hitte. Je hoort het agentschap Natuur en Bos.
2: Wij verwachten van onze bezoekers vooral een hogere graad van waakzaamheid. We raden aan om in de rand van het natuurgebied vooral te blijven, niet helemaal in de kern te gaan van grote natuurgebieden. En natuurlijk het allerbelangrijkste, maak geen vuur, maar ook niet in onze natuurgebieden, want bijna elke natuurbrand heeft een menselijke oorsprong en dat moeten we nu ten alle tijde vermijden.
1: Hulpdiensten en boswachters zijn extra alert en de brandtorens worden zoveel mogelijk bemand. De natuurgebieden blijven voorlopig wel open. Er is officieel zeker 1 Belg omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Een man van 63. Dat blijkt nu ook uit de identificatie van de eerste 6 van 13 dodelijke slachtoffers. Naast de Belg ook 3 Britten, een Franse vrouw en een Spanjaard. Daarnaast stierf ook nog een Britse vrouw van 93 in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De identificatie van de 6 andere doden is nog aan de gang. Intussen zoeken de hulpdiensten naar eventuele andere slachtoffers, vertelt collega Eva Peters vanuit het rampgebied.
3: De brandweer is ondertussen bij alle huizen langsgegaan om te zien of er misschien nog slachtoffers in die huizen zaten. Wanneer ze langs zijn geweest, dan tekenen ze eigenlijk op de straat voor dat huis een groot kruis, zodanig dat ze goed weten welke huizen ze al gecontroleerd hebben en welke niet. En gelukkig hebben ze dus bij die zoektocht hier in Bedaren en in de regio er rond geen nieuwe slachtoffers meer gevonden.
1: Er liggen ook nog 8 gewonden in het ziekenhuis. Marius Borghuybi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Maurits, mag de gevangenis dan toch verlaten en zijn straf thuis uitzitten met een enkelband. Dat heeft de rechter in Oslo beslist. Huybi kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Hij gaat daartegen in beroep. En het Openbaar Ministerie ook, maar dan tegen de enkelband. Rode duivel Thibaut Courtois is tot eind deze maand out door een lichte spierblessure. Dat blijkt uit een onderzoek. Courtois moest in de kwartfinale op het WK tegen Spanje gewisseld worden, maar zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen met Real Madrid komt niet in gevaar, want Courtois heeft deze maand nog vakantie. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.
0: En op dit moment 5 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de A12 richting Antwerpen tussen Boom en de Kleidalaan 25 minuten erbij. Op de E19 ook in de richting van Antwerpen tussen Zemst en Rumst verlies je 17 minuten. Brusselse buitering tussen Strombeek, Bever en Zellik 16 minuten extra. Richting Brussel op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Daar is een ongeval gebeurd, 13 minuten langer. En dan nog op de E40 richting de grens met Frankrijk tussen Adinkerke en de grens 13 minuten erbij. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
4: Ulrike Douwer.
0: En golden ticket voor Meteor. Dat is waarvoor we de hele week gaan spelen.

0: Het zal wel zijn.
1: Win een golden ticket voor het Sunset Concert van Meteor.
0: Yes, dat is felbegeerd. Dat zie ik nu al in de Q-app. Waarop maak je eigenlijk kans? Een topplek voor het concert voor jou en drie vrienden nu zaterdag. Jouw favoriete hapjes en drankjes aan het Q-Beach House. Een overnachting achteraf in het Rosa Hotel in Oostende. En nog wat leuke extra's op jouw maat. Zina uit Boom, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Ulrike.
0: Hallo, waarom wil jij zo graag dat golden ticket voor Meteor scoren?
2: Omdat ik naast mij een superfan heb zitten, mijn dochter. Die zei van ja, mama, kunnen we meedoen? Ik zei van ja, doe maar. En uiteindelijk werden wij teruggebeld. Dus ja, haar lot ligt eigenlijk een beetje in mijn handen.
0: Dat is wel spannend voor jou, hè?
2: Ja, inderdaad. De druk ligt hoog.
0: En hoe heet de dochter?
2: Naya.
0: Hoe oud is ze? Ja.
2: Zij wordt volgende maand 10.
0: Oké. Een dochter van bijna 10, die kunnen eisen stellen. En dan ga je dat hier gewoon moeten doen, Zina. Maar hoe goed ken je de nummers van Meteor?
2: Wel, ik ken enkel de liedjes die dat wij horen op Q-Music. Omdat dat bij ons een beetje traditie is, dat er 's morgens, voordat we naar school gaan, zet ik geen tv op, maar wel de Q-radio. Ja. Dus dan hoor ik zo de hits mee. Dus.
0: Ja. Oké, maar dat kan voldoende zijn. Want we zijn sowieso op zoek naar een grote hit zometeen. Maar je gaat die wel van ver moeten kunnen herkennen. Want wat is de bedoeling? Zometeen hoor jij het Sunsetconcert van Meteor van ver weg. Je staat ergens op de dijk van Oostende. Stap voor stap komen we al dichter bij het concert. En zo wordt ook het nummer dat hij aan het zingen is duidelijker en duidelijker. Het is aan jou, liefste Zina, om zo snel mogelijk te zeggen welk nummer hij zingt. Door stop te roepen. Als je het weet, dan roep je stop en geef je mij de titel van het nummer. Is het juist de titel, dan noteren wij jouw tijd op het scorebord. Maak je een fout, ja, dan ga je niet op het scorebord belanden. De luisteraar met de snelste tijd, vrijdag, dus we spelen tot en met vrijdag, wint dat golden ticket dankzij Telenet. Is dat een beetje duidelijk?
2: Ja, dat is helemaal duidelijk.
0: Oké. Zina, we gaan eraan beginnen. Veel succes. Jij roept stop als je de titel weet. In 3, 2, 1, start.
2: Stop.
0: Nooduitgang. Oh my baby.
2: Hey.
0: Het was de eerste, maar ik vond het behoorlijk snel, hoor.
2: Oké.
0: Ik vond het behoorlijk snel. Ik heb hier bij mij een tijd van 10 seconden 500 staan. Jee. Dat is snel.
2: Oké. Is dat snel?
0: Ik vind het redelijk snel. Het was inderdaad nooduitgang het juiste antwoord. Maar ja, of het snel genoeg gaat zijn... we gaan spannend moeten afwachten, Zina.
2: Oké.
0: Eva, mijn hart, ik voel dat echt kloppen in mijn keel, hoor. Bij jou ook?
2: Jawel. Maar voor mij was het nog maar net begonnen.
0: Ah ja, maar het was ook...
2: En dan dacht ik, oei.
0: Het was ook nog maar net begonnen. Oké. Zina, ik stel voor dat we contact houden. Als niemand beter doet dan die 10,5 van jou, dan krijg je gewoon dat golden ticket voor Meteor. Dat zijn de regels.
2: Oké. Deal.
0: Spannend. En misschien tot binnenkort.
2: Tot binnenkort.
0: Da-da. Q-music.
1: Q-sounds better with you. Ook voor alle Q-luisteraars is er een Telenet op maat. Meer info op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: meteor met het prachtige Noodsuitgang. Dat gaat hij zaterdagavond sowieso meebrengen tijdens het Sunset-concert hier aan het Q Beach House. En nog tot en met vrijdag maak je kans op een golden ticket voor dat concert. Als jij Meteor sneller kunt herkennen dan Zina uit Boom. Zij heeft net afgeklokt op 10 seconden en 50 honderdste. Morgen een nieuwe spelmoment rond iets over 5. Zometeen in de show krijg jij nieuwe muziek geserveerd in repeat of niet. Dus pak de Q-app er al bij, dat is gezellig. Dan kan jij je mening sturen zometeen.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar 1,95 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot

0: of niet?
1: Sinds vanmorgen zit DJ Marshmallow in Repeat of Niet samen met zangeres Kelsey Ballerina. Wat een topnaam. Kelsey Ballerini. Ballerini is het. Ik heb het fout gezegd. Niet Ballerina, maar Ballerini. Dus ja, persoonlijk zou ik zelf daarvoor alleen al een repeat sturen. Maar ja, het nummer moet natuurlijk ook goed zijn. En het heeft wel een toepasselijke titel. Het past volledig bij de zomer, want het heet Another Drink. Nog een rondje dus. Laat maar weten in de Q-app, is dit voor jou een repeat of een niet?

0: De nieuwe van Marshmallow in Repeat of Need Another Drink. Lieven uit Denderhoutem, die zegt... Haha, another drink. Ik wil het wel another keer horen bij Q. Er kan voor gezorgd worden. Emma uit Beernem vindt het ietsje minder mijn ding. Jelle uit Halle die stuurt een repeat. Leuk nummer van Marshmallow, laat maar doorgaan. Chris uit Hooglede die vindt het een repeat om bij een cocktailtje te relaxen. Veel mensen vinden wel dat het lijkt op een ander nummer van Marshmallow. I wanna get numb. And forget where I'm from. Cause looking in your eyes, like looking at this. Op deze maar ja, ik snap het wel, het is zowat de formule van Marshmallow die werkt. Dat is heel duidelijk trouwens in de Q-app, want er zijn meer repeaten dan nieten, dus het nummer mag doorgaan naar de show van Jore Linssen vanavond. En dat is eigenlijk voor Marshmallow meteen een voorbeeld van een maandagmeevaller.
1: Maandagmeevaller.
0: Ja, jawel. Ik ga weer elke maandag op zoek naar zoveel mogelijk van jouw maandagmeevallers. Ik verzamel zoveel mogelijk redenen en kleine dingetjes die vandaag al gebeurd zijn. Redenen waarom deze maandag eigenlijk toch zo slecht nog niet is. Deze valt toch eigenlijk wel best mee. Je mag dat nu al doorsturen in de Q-app. Wat is jouw maandagmeevaller van vandaag? Let me know tijdens Dasha.

0: bottinnen aan en gaan. Dat is de leuze van Aston van Dasha. Het is 5:30 op deze maandag. Lore, weet jij ondertussen al meer over dat kindje in Wetteren?
1: Eigenlijk nog niet heel veel. We weten wel dat het kindje van 5 bewusteloos het water uit is gehaald in een openluchtzwembad. De hulpdiensten die kwamen daar massaal ter plaatse. Ze konden de kleuter nog reanimeren. En die is intussen in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er daar precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. Voorlopig is het ook nog niet duidelijk hoe lang die kleuter nu precies in het water heeft gelegen. In Ekeren in Antwerpen is trouwens ook een zwemmer van 18 in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Rode duivel Thibaut Courtois dan, die is tot eind deze maand oud door een lichte spierblessure. Dat blijkt uit een onderzoek. Courtois moest in de kwartfinale op het WK tegen Spanje gewisseld worden. Maar zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen met Real Madrid die komt niet in gevaar, want Courtois heeft deze maand nog vakantie.
0: Net als veel andere mensen. Voor wie de vakantie vandaag is begonnen, weerman Jonas, jij bent aan het werk, hè?
2: Hey, dankjewel, Rieke. Ja, wij blijven gewoon voortdoen deze zomer.
0: Wat is dat? Ieder op zijn beurt, zegt mijn mama altijd.
2: Ja, klopt.
0: Maar dus voor de mensen voor wie de vakantie vandaag start, gaan die mensen goed weer hebben?
2: Ja, absoluut. Het blijft gewoon nog een hele week volop zomeren. Dus ook nu de temperaturen in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust daar heeft de zeebries wat verkoeling gebracht, is 22 graden. En vanavond vannacht blijft het droog weer. Redelijk wat hoge middelhoge wolken. En daardoor gaat het niet al te veel afkoelen. We gaan naar minima van zo'n 18 tot 20 graden. Ja, en dan morgen, dat is gewoon opnieuw een schitterende zomerdag. Het wordt wat zonniger dan vandaag, dus we zullen de zon nog meer zien schijnen. En het wordt nog wat warmer. Zeker in het binnenland gaan we morgen echt wel naar tropische temperaturen. Kan het 33, lokaal 34 graden worden. Maar voor verkoeling kan je dus naar zee, naar het Q Beach House, naar een heerlijke 25 graden op het strand. Dus ik denk dat daar toch allemaal net iets aangenamer vertoeven is.
0: Zeker, zeker. Wil je nog verder vooruitkijken of gaan we het hierbij houden?
2: Maar ook de rest van de week gewoon meer van hetzelfde. Hè. Dus ook woensdag, donderdag, schitterend zomerweer. Vanaf vrijdag waarschijnlijk een beetje minder warm. 5, 26 graden, kans op een enkele bui of onweer. Maar ik denk wel tot en met het weekend blijft het echt wel zomeren met vaak zon. En ja, echt wel zomerse temperaturen.
0: Prima, dankjewel Jonas. Tot later.
2: Tot later.
0: Ondertussen 4 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de A12 in de richting van Antwerpen tussen Boom en de Kleidalaan moet je 34 minuten bijrekenen. Op de E19 richting Antwerpen tussen Zemst en Rumst verlies je een half uur. Op de E40 richting de grens met Frankrijk tussen Adinkerke en de grens 18 minuten langer. En dan nog op de Brusselse buitering tussen Strombeek-Bever en Jette 12 minuten erbij. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan heb ik goed nieuws. Dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.

0: straks om iets over 6 uur gaan we een nieuwe quiz spelen. Het zou een klein beetje op de hoogte zijn van de actua. Maar meer daarover straks.
1: Maandag meevaller.
0: Want eerst ben ik op zoek naar jouw maandag meevaller. Maandag, ja, nooit de populairste dag van de week. Ik vind het een beetje sneu voor de maandag. We moeten daar dringend anders naar kijken. Dus we gaan niet focussen op wat tegenzit, maar focussen op wat meevalt. Want er is altijd iets dat je dag een beetje beter maakt. Zoals bijvoorbeeld bij Els uit Londerzeel.
2: Wel, mijn maandag meevaller is dat ik op maandag met mijn zus kan samenwerken op bureau. Gezien wij beide dezelfde functie hebben, werken wij afwisselend om de dag thuis. Dus enkel maandag zijn we effectief samen op bureau, wat echt een topdag maakt van mijn maandag.
0: Allee, nee, dat is tof om te horen, Els. Ik denk, moest ik en mijn zus samenwerken, dat zou niet goed komen, denk ik. Dus blij dat jullie dat wel kunnen om samen te werken. Wat is jouw maandag meevaller vandaag? Misschien had je overal groen licht, of stond je trein op tijd klaar op het perron, of kreeg je onverwacht goed nieuws? Laat maar komen in de Q-app, ik ben heel benieuwd.
1: Q-music. Het Q-beach house. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
3: Sounds better with you.
4: Zomers aperitieven bij het Q-beach house met Liefmans on the Rocks 0.0. Om te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
5: Zo, aangekruist in mijn agenda.
6: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
5: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe Tien om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
6: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
7: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt, mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
9: Code Yellow!
10: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
10: Info op telenet.be.
12: Vanavond bij VTM liggen ze niet met 4 in bed, maar hangen ze gezellig tussen de bomen. En bij VTM 2 hangen ze vooral rond de kluis tijdens de Casino Week in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
13: Maximum. Summer. Q Music.

0: beste muziek als medicijn en dat op een maandag.
1: Maandag meevaller.
0: Ja, het is nooit de populairste dag van de week geweest. Maar we gaan niet focussen op wat tegenzit vandaag, maar op wat meevalt op maandag. Bij Annemie uit Edegem is dat ze net terugkomt uit Noorwegen. En het was vlot verkeer. Zeker aan de gekende filesteden Hamburg en Bremen. Kijk, daar ben je toch maar vlot doorgeraakt, Annemie. Goed gedaan. Lars uit Halle, zijn maandag meevaller is... Ik heb een koud ijstieke gekregen bij de patiënten thuis als thuisverpleegkundige. Dat is heel lief dat je dat hebt gekregen. Dat snap ik, dat je daar content mee bent op een dag als vandaag. Amber uit Maasmechelen, die stuurt... Oh, normaal gezien moest ik werken tot 6 uur. Maar vandaag uitzonderlijk maar tot 5 uur. Oh, dan heb je al een uur extra gekregen in je leven. Dat is goed, Amber. Geniet ervan. Doe er iets mee. Er is ook een audioberichtje van Toon binnengekomen in de Q-app.
2: Ja. Voor ons is de maandag meevallig dat wij de verjaardag van Luna vieren op het Q Beachhouse terras. Ze wordt 10 jaar vandaag. Hip hip hoera.
0: Hip hip hoera voor Luna. Inderdaad, wat een maandag meevaller dat jij vandaag net jarig bent, zeg. Maura uit Evergem, jij hangt aan de lijn. Goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, wat is jouw maandag meevaller?
3: Wij gaan straks om onze nieuwe puppy, ons nieuwe hondje.
0: Dat meende jij niet. Oh!
3: Ja, toch wel.
0: Vertel mij alles. Wat voor een puppy?
3: Een golden retriever, een witte normaal zien. Oh. En is nu 3 maanden oud. En ja, we gaan er dan straks om.
0: Oh, dat is zo cute. Zijn jullie helemaal klaar om die nieuwe puppy te gaan halen? En is alles thuis in orde en zo?
3: Ja, we hebben een bench besteld, die is al toegekomen. We zijn ook net om wat eten geweest en een nieuwe halsband.
0: Oké. En is er al een naam?
3: Ja, ik heb hem zelf gekozen zelf.
0: Vertel.
3: Meneer Marcel, normaal gezien.
0: Meneer moet erbij, dus meneer Marcel.
3: Ja, ik zou dat graag willen, maar mijn broer bijvoorbeeld is daar nog niet zo zeker van dat ik daar een meneer voor moest staan, maar dat kan ligt wel.
0: Er is nog wat discussie. Ja,
3: ja.
0: Misschien gaat meneer Marcelletje nog een beetje te klein zijn, hè, voor onze Blaf & Beauty verkiezing volgende week donderdag. We gaan weer op zoek naar de mooiste honden in Vlaanderen. Die zijn welkom hier aan het Q Beach House volgende week donderdag. Maar dat gaat nog te klein zijn, hè?
3: Ja, denk ik ook. 3 maanden.
0: Ja. Zeg maar, jullie leven gaat wel veranderen, hè, vanaf nu?
3: Ja, is waar.
0: Ja.
3: We hebben al een keer een hond gehad, maar ja,
0: Oké. Dus je weet wel wat jou te wachten staat. Slapeloze nachten, een beetje pipi onder de mat en zo.
3: Ja.
0: Ja.
3: Maar ik vertrek morgen op Virokamp, dus dat doet mij wel meevallen.
0: Dat heb jij goed gezien. Dat heb jij heel goed gezien. Mara uit Evergem, geniet van nieuw leven in huis. Meneer
3: ja,
0: Marcel.
3: Doe ik.
0: Ik vind top. Ga maar voor die naam. Zeg dat Ulrike van Q het gezegd heeft. Goed?
3: Dat
0: zal ik doen. Salukjes, de groetjes daar.
3: Doei.
0: Doei. Dit is Juanes en La Camisa Negra.

so easy, dat gaat het wachtwoord misschien niet zijn. Het zijn mijn eerste twee uren in het Q-Beach House van deze zomer. Ik ben hier 4 weken tussen 4 en 7. Met een paar nieuwe spelletjes die we gaan spelen de komende weken. Straks iets over 6 uur een nieuwe quiz. En die heet dus het wachtwoord. Het doel is voor jou om het wachtwoord te kraken. Dat doe je door 3 vragen correct te beantwoorden. 3 vragen uit de Actua gaan het zijn. Per juist antwoord krijg je een tip. En die tips die verklappen jou het wachtwoord. Dus hoe meer vragen je juist kunt beantwoorden, hoe groter de kans dat jij het wachtwoord kunt kraken. Daar komt ook een prijs bij. Want als dat lukt, dan krijg je een set Q cocktail of mocktail glazen. Dus... wil jij meespelen als allereerste kandidaat ooit met het nieuwe spel Het Wachtwoord? Ik zou dat super fijn vinden en iemand moet altijd de eerste zijn. Dus waag je kans. Je kan dat doen door nu al in de Q-app te sturen Het Wachtwoord. En dan brengen we dat in orde. Iets over 6 uur straks.

0: Goedenavond, het nieuws van 6, dat krijg je van Lore.
1: Goedenavond. Een kind en een jongere kritiek na zwempartijen. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 bewusteloos uit een openluchtzwembad gehaald. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ze konden de kleuter nog reanimeren en in kritieke toestand naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, hoe dat kon gebeuren en hoe lang de kleuter in het water lag. En ook in Ekeren in Antwerpen is een zwemmer in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 18 kwam vanmiddag in de problemen in de Ekerse putten. Een duiker zag dat gebeuren en haalde de man uit het water. In de Ekerse putten geldt een zwemverbod. We zitten op sommige plekken in ons land al aan een tekort van 3 maanden regen, onder meer in de provincie Limburg. Dat zegt weervrouw en klimaatexperte Jill Peters. Door die droogte raakt de natuur uitgeput.
2: We zitten nu al in die tweede hittegolf. Het is een opeenstapeling van lange droge perioden en ook op dit moment die wind. En dan zie je dat de regio's met zanderige ondergronden, de Kempen, Limburg, maar ook op de stranden, gisteren met die duinenbrand, dat zijn typische regio's die sowieso al meer gevoelig zijn voor die droogte.
1: Om dat op te lossen zou het langere tijd moeten regenen.
3: Er is officieel zeker 1 Belg omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Een man van 63. Dat blijkt nu ook uit de identificatie van de eerste 6 van 13 dodelijke slachtoffers. Naast de Belg ook 3 Britten, een Franse vrouw en een Spanjaard. Daarnaast stierf ook nog een Britse vrouw van 93 in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De identificatie van de 6 andere doden is nog aan de gang. Intussen zoeken de hulpdiensten naar eventuele andere slachtoffers, vertelt collega Eva Peters vanuit het rampgebied.
4: De brandweer is ondertussen bij alle huizen langs gegaan om te zien of er misschien nog slachtoffers in die huizen zaten. Wanneer ze langs zijn geweest, dan tekenen ze eigenlijk op de straat voor dat huis een groot kruis, zodanig dat ze goed weten welke huizen ze al gecontroleerd hebben en welke niet. En gelukkig hebben ze dus bij die zoektocht hier in Bedaar en in de regio er rond geen nieuwe slachtoffers meer gevonden.
3: Er liggen ook nog 8 gewonden in het ziekenhuis. Ook Italië kreunt onder zijn 3e hittegolf. Daar geldt vanaf overmorgen code rood in 7 regio's. Vandaag al in Firenze en Perugia. Vanaf woensdag komen daar onder meer Rome en Turijn bij. En in nog 9 andere regio's geldt code oranje. Op verschillende plaatsen verwachten ze rond 40 graden. Een tegenvaller voor vice-kampioen Union. De toptransfer van sterkhouder Anan Kalaili naar de Italiaanse kampioen Inter Milaan gaat niet door, omdat hij niet slaagde voor de medische testen. Union grijpt zo naast een recordbedrag van 25 miljoen euro plus bonussen. Vanavond wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht nog steeds rond de 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Dat is ook woensdag en donderdag zo.
0: Dat is bakken en braden. Absoluut. Op dit moment 4 files op onze snelwegen vanuit 10 minuten of meer. Op de A12 richting Antwerpen tussen Willebroek-Noord en de Kleidalaan 52 minuten erbij. Op de E19 richting Antwerpen tussen Zemst en Rumst verlies je 18 minuten. En op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaascentrum 10. Dan nog op de E40 richting de grens met Frankrijk is het aanschuiven tussen Adinkerke en de grens. Daar verlies je een kwartier. Op andere plekken in de file verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
5: Ulrike Douwer.
0: Straks een nieuwe quiz in de show met daarin 3 actua-vragen. 2 over sport en 1 over muziek.

0: goede meekweler, What Do You Want From Me?
1: Het wachtwoord.
0: Elke avond kan je Q-cocktail of een mocktailglazen winnen door mee te spelen met het gloednieuwe spel Het Wachtwoord. De allereerste kandidaat, dat is Nabil uit Mechelen. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond Ulrike.
0: Hey, hoe is jouw maandag al geweest?
2: Leuk. Sinds vanmorgen terug van op vakantie en dan net zoontje gaan halen van zijn breakdancekamp.
0: Oké, had hij een leuke tijd?
2: Het was een fantastische tijd, ja. Hij heeft er heel erg van genoten, dus hij is heel blij.
0: En wat nieuwe moves geleerd?
2: Ja, op zijn hoofd staan draaien en ja, van alles. Ja, hij is heel excited met dit als gevolg. Hij heeft het briefje gestuurd uit het excitement en nu sta ik hier om met jouw spel te spelen.
0: Ah wel, maar dat is prima. Ik denk dat die salontafel vanavond ook nog gaat verdwijnen uit de living. Nabil, super tof dat jij de eerste kandidaat wilt zijn om mee te spelen met het wachtwoord. Het is aan jou om te raden wat vandaag het wachtwoord is. En er is een manier om dat met bijna 100% zekerheid te weten te komen. Je krijgt 3 vragen over de actualiteit van vandaag. En per juist antwoord verdien je een tip. Als je die tips samenlegt, dan weet je waarschijnlijk wel wat het wachtwoord is. Maar dus eerst de drie vragen. Ben je daar klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Alright, dan gaan we er gewoon aan beginnen. Vraag 1. Nabil, welke rode duivel werd kort na de match tegen Spanje papa van een dochtertje Celestine?
2: Van Mechelen.
0: Ja, ongeveer. Het was Mechelen. Mechelen.
2: Ja, ja, van Mechelen, ja. Klopt.
0: Ik ga het goedkeuren. Het is een eerste keer, we zijn niet te streng.
2: Oké, dan.
0: Vraag 2. Welke artiest heeft afgelopen weekend een wereldrecord gevestigd door meer dan 22.000 kale fans te verzamelen in Londen? Welke artiest?
2: Oh, aan mij. Taylor Swift? Nee, geen idee. Bruno Mars of zo, nee.
0: Nee, het was Pitbull.
2: Ah, ja, oké. Okay. Ja, logisch.
0: Ja, Mr. Worldwide, hè, Mr. Worldwide.
2: Ja.
0: Dat levert jou geen tip op, maar ik ben de eerste tip daarnet even vergeten meegeven, want je had het juist, hè, Brandon Mechelen. De eerste tip voor het wachtwoord is gefrituurd. Dus dat kan je al meenemen naar vraag 3. Nabil, vandaag is het rustdag in de Ronde van Frankrijk, maar welke Belg won er afgelopen weekend 2 etappes op rij?
2: Wacht even. Nee.
0: Weer te goed, goed gefietst.
2: Tim Merlier zegt mijn zoontje. Ik dacht dat hij in het land is. Ja.
0: Het is juist. Ja, het is juist.
2: Super.
0: Dat levert jou een tweede tip op en die gaat misschien nodig zijn. De tweede tip is inktvis.
2: Calamaris.
0: Dat zijn wel een rappen, hè?
2: Ja. Ja.
0: Het is gewoon juist.
2: Ja. Super.
0: 2 tips was voldoende. Inderdaad, gefrituurd inktvis. Dat bracht jou tot bij calamares. De derde tip, wil je die nog weten?
2: Ja.
0: Dat was rond. Voilà, die had je nog kunnen verdienen met Pitbull. Ja, proficiat. Jij wint als eerste kandidaat ooit meteen een set Q cocktail of mocktailglazen. We gaan die naar jou opsturen, Nabil.
2: Super, jij bedankt.
0: Dat is heel graag gedaan. Laat het u smaken. Doe ze een keer goed vol, hè, deze zomer.
2: Ja, dat gaan we sowieso doen.
0: Alright. Groetjes aan het zoontje en een fijne maandagavond nog, hè.
2: Salutjes, tada.
0: Salutjes, bye bye. Q Music. Nu gaan we dansen met Bebe Rexha en Faithless.

0: My New Religion. Gefrituurd en inktvis, die twee tips. Daarmee wist Nabil net het wachtwoord van vandaag. Dat is een spel dat we elke dag gaan spelen rond 6:10. Calamares was het wachtwoord voor vandaag. Die zijn trouwens super lekker hier, hè? Aan het beachhouse, als je tot hier kan komen. Ik zal toch een keer voor een calamaartje gaan. Het valt mij trouwens op vandaag. Telkens wanneer ik bel, is het een ouder plus een kind ernaast. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de zomervakantie. Maar als jij ze toch zo een week even kan wegsturen op kamp deze periode, dan heb ik goed nieuws, want wij bieden een supersnelle postservice aan deze zomer.
1: De Kampkoerier.
0: De Kampkoerier die gaat elke woensdag naar een kamp waar jouw zoon of dochter zit deze zomer. Ze schrijven samen een brief en nog diezelfde dag bezorgt hij die brief bij jou thuis. Dus brieven die zo te laat toekomen, je bent dan al terug van op kamp of van op reis en dan pas komt de brief toe. Dat is verleden tijd. Dat gaan we niet doen. Bij Q is de service heel snel, heel vlot en elke woensdag. Wil je daarvan gebruik maken van de service van de Kampkoerier, dan moet je je daarvoor wel inschrijven. Dus ik wil je daar nu al warm voor maken. Schrijf jezelf en je kind in via de Q-app of qmusic.be. Kan dat voor de Kampkoerier voor supersnelle post deze zomer.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd, altijd, altijd. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Q
2: Music. Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
6: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
7: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
8: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
9: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
7: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
10: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
7: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
11: HLN. De hartslag van Vlaanderen. Maximum.
12: Maximum summer. Q Music.

0: A Silent Treatment van Freya Sky. Woensdag gaat onze kampkoerier voor de eerste keer op pad. Hij bezorgt de brief van een kind dat op kamp is nog dezelfde dag aan zijn of haar ouders, grootouders, goede vrienden. Het kan naar iedereen eigenlijk. Lindsay uit Heuveland die zegt in de Q-app Kazoo-kamp in Zweden is te ver zeker. Ja, ik weet niet, we zouden hem niet moeten onderschatten. We zullen eens polsen bij de kampkoerier wat er mogelijk is.
1: Win een reis naar het winnende land van het WK.
0: Dit is ook aan het gebeuren. Het WK voetbal gaat de laatste week in. En jij maakt kans op een reis naar het land dat wereldkampioen wordt. Bij Robbe Petitjean tussen 6 en 9 ochtends. Je mag nog altijd via een audioberichtje in de Q-app laten weten voor welk land jij supportert in de halve finales. Want als die uiteindelijk wint, dan ga jij dus misschien op vakantie naar dat land. Hey. Het is hier de zomer van de goede deals. Ik voel het aan alles. En muziek is ook altijd goed bij Q. Topic en Nico

0: Het is 6:30 op maandagavond. En Lore, in Wetteren is er overleg na het drama met een kleuter in het zwembad. Hoe zit het daar?
1: En de mensen van het zwembad die zitten daar dus nu samen om te bekijken wat dat er daar dan precies fout liep. De redders die haalden daar vanmiddag een kleuter van 5 bewusteloos uit het water. Ze hebben hem gereanimeerd, waarop de hulpdiensten de jongen in kritieke toestand naar het ziekenhuis brachten. Het is niet duidelijk hoe lang hij precies in het water lag. En ex-rode duivel Thorgan Hazard die keert terug naar de Franse club Lens, waar hij zijn profcarrière begon. Zijn contract bij Anderlecht liep deze zomer af, waardoor hij gratis kan overstappen. Thorgan Hazard is 33. Hij tekende in Lens een contract tot 2028. Lens eindigde vorig seizoen knap tweede in Frankrijk, achter kampioen Paris Saint-Germain. Vanavond wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht minima in het centrum rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.
0: En ook wat files uiteraard richting Antwerpen op de A12. Moet je aanschuiven tussen Willebroek Noord en de Kleidalaan. Daar is het bijna een uur extra. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je 16 minuten. En dan ook nog op de E34 richting Brugge tussen Moerbeke en Zelzate-Oost. Daar is een ongeval gebeurd, 6 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Q-music.
2: Ulrike Douwe.

0: bij Q City goed. Voor elke lange autorit. De komende weken klinkt het net ietsje anders tussen 4 en 7.
1: Hot. You're hot and you're
2: cold. Or cold.
0: We doen wat nieuwe dingen deze zomer, want altijd hetzelfde doen, dat wordt saai. Gewoon op den duur, het is zomer, dus voilà. Hot or cold wordt in het leven geroepen. Daarin wil ik polsen bij jou of iets nog helemaal hot is of ondertussen compleet afgekoeld. Elke dag één onderwerp op tafel in Hot or Cold. Jij bepaalt de temperatuur. Is het iets waar iedereen nog over praat? Doen de meeste mensen het nog? Dan is het nog altijd hot. Is de hype totaal voorbij? Is niemand echt nog geïnteresseerd? Dan is het cold. Dat is het concept. Hot or cold. Het onderwerp van vandaag wil ik graag met jou over hebben. Over slapen met een ventilator aan. Is dat hot of is dat cold? Doen we dat? Doen we dat niet? Wat denk jij? Mag dat laten weten in de Q-app. Slapen met een ventilator aan, is dat hot or cold?
2: Het Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
3: Q Sounds.
2: With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI, live happy.
6: Cute.

0: Somber al veel liefdesverdriet gehad, maar ook al veel cute topschijven. Maar Barry isn't ready.
1: Hot.
2: You're hot and you're cold.
1: Or cold.
0: Is iets nog helemaal hot of is het ondertussen compleet afgekoeld? In Hot or Cold krijg je elke dag één onderwerp. Jij bepaalt de temperatuur. Praat iedereen er nog over, dan is het hot. Is de hype voorbij, dan is het cold. Het onderwerp van vandaag, slapen met de ventilator aan. Ik zeg zelf hot, want ja, ik doe het letterlijk omdat het hot is, buiten natuurlijk. Maar daardoor zit ik wel met zo'n typisch ventilatorkuchje. Ik weet niet of je er ook last van hebt. Niels uit Wervik, die vindt het eerder cold. De ventilator staat heel de nacht te draaien langs mijn vrouw haar kant. Zelf ben ik er niet echt voor, dus voor mij mag het verdwijnen. Ook Anne-Laure uit Eernegem stuurt cold, want zij heeft liever airco. Oké. Danny uit Hasselt vindt het zeker hot. Ik heb een plafondventilator, staat elke nacht aan. Niet iedereen heeft airco in huis. Dus de ventilator, zeker 's nachts, zeker deze periode, is op dit moment vooral nog hot bij de Q-luisteraars. Maar natuurlijk heb ik jouw mening nog niet mogen ontvangen in de Q-app. Dus wat vind jij? Slapen met een ventilator? Is dat hot topic? Of is dat cold? Stuur nog maar een berichtje. Dat is gezellig. Tijdens Blue.

0: David Guetta, Jennifer Lopez. Ja.
1: Hot.
2: You're hot and you're cold.
1: Or cold.
0: Is iets nog een ding of een hype of een niet? Elke dag meten we de temperatuur op over een bepaald onderwerp, een voorwerp of een hype. Vandaag is dat slapen met de ventilator aan. Sandy uit Geel die stuurt cold. Ik vind het geluid echt irritant om te slapen. Mirjam uit Steenokkerzeel. Ja, cold in de slaapkamer, maar wel hot in de woonkamer. Voor de huisdieren is dat ook belangrijk, een ventilator. Matthias uit Aalter die vindt dat een hot onderwerp. No ventilator. No sleep in deze hete dagen. En dan is er ook Florin. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Wat denk jij, hot or cold?
3: Heel hot.
0: Het is ook heel hot, maar waarom is slapen met de ventilator aan een ding voor jou?
3: Eigenlijk kunnen wij niet echt zonder.
0: Deze periode of altijd?
3: Vooral deze periode.
0: Ja, oké. Okay. En dat is echt in de slaapkamer bij jullie?
3: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En heb jij, zoals mij, ook een beetje last van zo het ventilatorkuchje?
3: Ja, nee, ik niet. Maar mijn vriend die zit al een week en een half met een kuchje.
0: Mm-hmm.
3: En hij zit een hele tijd tegen mij te vragen hoe kan dat. En ik kom er nu net door naar de radio te luisteren achter dat dat een ding is.
0: Dus jouw vriend die dacht, ja, ik ben hier verkouden of zo. En nu heb je zoiets van, het is door de ventilator.
3: Ah ja, want dat staat dan gericht.
0: En wat ga je nu doen? Ga je me verplaatsen?
3: Nee.
0: Nee, ah ja, hij moet er maar mee zitten.
3: Ja.
0: Florien, dat is...
3: Ik heb er last van.
0: Ja, een beetje, hè. Hij zegt het toch, hè, een beetje. Oké, nee, goed, dankjewel om dat nog even te delen met ons. We gaan meteen eens kijken naar het resultaat. Je mag zeker meevolgen.
1: Hot or cold? De thermometer zegt...
0: Hot, ja. De meerderheid van de Q-luisteraars vindt het nog altijd zeer hot om te doen. Want ja, het is ook hot, dus eigenlijk daarmee is alles gezegd. Florin, je zit bij de meerderheid. Proficiat.
3: Dank u wel.
0: Ik zou zeggen, goed slapen vannacht en geen ruzie maken, hè?
3: Ja. Nee, nooit.
0: All right, salutjes, bye-bye.

0: 7 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Lore.
1: Goedenavond. 1 op de 4 bedrijven heeft het moeilijk in de zomervakantie om alles rond te krijgen. 1 op de 5 ziet zelfs spanningen en conflicten tussen de werknemers over de planning. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD Works. Voor veel bedrijven is de zomer niet noodzakelijk rustiger dan anders.
2: 4 op 10 geeft aan dat die werkdruk wel daalt, maar een even grote groep ervaart net meer werkdruk. Dus dat wil zeggen dat je daar eigenlijk toch wel met de beschikbare medewerkers die je hebt, en dat aantal ligt dan lager, dat je wel moet zorgen dat dezelfde hoeveelheid werk kan verzet worden.
1: Vaak proberen ze dat intern op te lossen of ze schakelen jobstudenten of flexijobbers in. Een nieuw incident met agenten van de immigratiepolitie ICE in de VS. In de staat Maine is iemand doodgeschoten. ICE was betrokken, maar het is nog niet duidelijk of zij effectief geschoten hebben. Dat onderzoek loopt nog. Vorige week schoot ICE een Mexicaan dood in de staat Texas. En eerder dit jaar werden ook al 2 burgers doodgeschoten. Een ex-rode duivel Thorgan Hazard keert terug naar de Franse club Lens, waar hij zijn profcarrière begon. Zijn contract bij Anderlecht liep deze zomer af, waardoor hij gratis kan overstappen. Thorgan Hazard is 33. Hij tekende in Lens een contract tot 2028. Lens eindigde vorig seizoen knap 2e in Frankrijk, achter kampioen Paris Saint-Germain. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.
0: 7:02, goedenavond. Er staan 2 files op onze snelwegen waar je 5 minuten en een pak meer verliest. Op de A12 richting Antwerpen tussen Willebroek Noord en Kleidalaan, Kontigse Steenweg. Daar is de weg afgesloten, je verliest daar 40 minuten. En op de E19 tussen Mechelen Zuid en Rums daar nog 13 minuten aanschuiven. Maar sta je nog ergens anders in de file op dit moment, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
3: Aftersun, Joren Linssen.
0: Ciao, welkom bij Aftersun. Wij zeggen dag dag tegen de maandag. Shakira ook. Alleen kan zij geen G uitspreken.

zonsondergang deze zomer gedacht. Damn, it's so good to be alive. After Sun. You're the Mark Amber back your music and good to be. Zeg vrienden, welkom bij het feestje van de avond. Dit is After Sun, jouw hammock deze zomer tijdens de avonden van Q-Music. Hier mag je even uitblazen van een heerlijke, zwoele maandag. Een avond waar er in lange tijd nog eens geen WK-match op televisie is. Ja, gisteravond was het ook al kindkloppen. En ik ga heel eerlijk zijn, ik vind dat lastig. Dat is voor mij een ritueel geworden. S'avonds televisie opzetten en alleen maar voetbal. Echt zo de beste ploegen tegen elkaar. I love it. Maar goed, er zit alweer een einde aan te komen en ik word nu al weemoedig. Anke uit Rijkenvorsel daarentegen, die is content, want vanavond spelen wij gezelschapsspelletjes op het terras. En die van ons doet eindelijk nog eens mee. Anke jong, geniet ervan, want morgen beginnen de halve finales en dan komt die andere finale, die grote er nog aan. Dus live it all op dit moment, gaat nodig zijn. Dit is de nieuwe van Last Frequencies bij Q.

0: Sabrina Carpenter en het nummer waarvoor ze de titel had gekozen nog voordat ze het nummer had geschreven. En dat doet ze namelijk altijd. En dus eerst de naam voor haar nummer verzinnen en er dan pas de tekst en de muziek bij bedenken. Hey, but it works, so you do you, Sabrina.
1: Echt waar.
0: Wat heb ik daar nu over te zeggen? Ik ken er niks van muziek maken. Natasha Bedingfield die begint dan weer met het schrijven van een track. En de rest blijft, naar eigen zeggen, unwritten. Ongelooflijk, Joost is op het eerst.
2: De mooiste honden van het land komen volgende week donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Volgende week donderdag bij Ulrike Douwer.
3: Q Music.
4: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
9: Oh, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
8: Ah, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
11: Q. Q Music.

en een blanco wit blad. Love it, unwritten, thank you. En ook de toekomst is nog unwritten, dat moet ik jou niet vertellen. Maar enfin, toch, voor zover dat wij weten, we hebben geen echte glazen bol. En toch gaan we er straks even in proberen te kijken in die glazen bol die we tot onze beschikking hebben. Maar wat er morgen dinsdag 14 juli komt. Ondertussen luistert Stefanie uit Tongeren mee. Goedenavond, Joren. Geniet van je zonnige avond. Ja, moet je zelf zeggen, de wolken trekken hier wel over Oostende. Dus ik hoop dat het bij jou daar in Tongeren iets beter is, Stefanie. Nele uit Genk, ook weer uit Limburg. Een van de gezelligste provincies van het land toch wel. Naast West-Vlaanderen. En dat moet ik zeggen, omdat we hier dus ook staan. Hè, aan het beachhuis natuurlijk. Kunnen we dit jaar ook weer consumptiebonnen winnen om bij jullie te nuttigen? Dat weet ik niet. Misschien als je een dansje komt doen voor mij, dat ik wel iets ga regelen. Dat regelen we dan wel onder elkaar. Maar dat weet ik dus niet. Maar je kan wel gewoon langskomen en genieten van het lekkerste dat er bij ons op de kaart staat. Zullen we dat eens afspreken om te doen? Ja, toch. Lieve, die stuurt: hey Joren, welkom terug. Hoe was je vakantie en hoe is het met je hond? Ja. Dat moet ik misschien straks nog eens uitleggen voor de mensen die niet mee zijn. Ik ben dus op vakantie geweest en ik ben teruggekomen met een niet zo al te leuke verrassing.

0: Zayn en Sia met hun plannen voor komende nacht. Dusk Till Dawn bij Q. Er staat nog één file op onze snelwegen. Je verliest in totaal 50 minuten. Op de A12, richting Antwerpen, tussen Boom en Kleidalaan, Kontigse Steenweg, de weg is daar afgesloten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Onderweg in de playlist van Q-Music, Ellie Goulding en Burn. Go!
1: Joren Linssen.
0: En nu, de Bausa. Dit is Magnetic, de nummer 7.

Ellie Goulding en het grote gevaar van de zomer. Burn. En daarom smeren we elke avond aftersun. Omdat de zon brandt en ook geen beetje. We hadden zojuist een paar mensen uit Limburg en die zeiden van oh, hier aan de kust is het zo geniaal. Oh, zo heerlijke temperaturen. Bij ons zijn we al het wegsmelten. Dus als de zon bij jou ook zo hard schijnt, smeren kids. Zeker als je morgen zotte plannen hebt in de buitenlucht onder de blakende zon. Stuur me dan even jouw plannen door voor morgen. In de Q-app met een audiobericht, want we willen graag tijdens Aftersun horen hoe morgen klinkt. Dus audioberichtje, dat stuur je via de Q-app, berichten, daar even klikken. Dan staat er een microfoontje en dan begin je in te spreken. Morgen om, dan het tijdstip en dan de plannen die je morgen hebt. In de Q-app. Duidelijk? Ja, dankjewel. En zometeen hoor je Aaron Blommaert en de vrouw die afgelopen weekend plotsklaps naast Jay-Z op het podium verscheen.

0: Rihanna en haar kunstjes.
1: Oh la la.
0: En zijn M-Bagje Music. En die kunstjes die heeft ze ook afgelopen weekend getoond naast Jay-Z op het podium. Ja, Rihanna stond nog eens op het podium. Gewoon als een van de surprise guests naast Jay-Z. Dat is 3 jaar geleden dat die vrouw gewoon nog eens onstage is gegaan. Dat die nog eens op een groot podium heeft gestaan. Hij haalt Rihanna van het podium. Nee, wacht, moest het anders zeggen. Je haalt het podium van Rihanna, maar Rihanna niet van het podium. Zoveel is duidelijk. Ai, toch. En deze dude die gaf zijn eerste miniconcert van deze zomer op ons terras van het Q Beach House 2 weken geleden. Bas Serra, it is all because of you. More

0: eerste miniconcert van de zomer kwam 2 weken geleden nog van Bas Senna. Dat is de Voice van Vlaanderen. En woensdag rond iets over 5 treden Milo en DJ Licious hier op aan het Q Beach House.
1: Morgen klinkt zo.
0: Ja, wat de toekomst brengt, dat is telkens weer een groot mysterie. Maar wij kunnen hier iets magisch tijdens Aftersun. Want je krijgt elke avond toch al een vooruitblik op wat komen zal. Met name morgen. Ik vroeg zojuist om je plannen van morgen even door te sturen. Bedankt voor alle spraakberichten in de Q-app. Morgen, dinsdag 14 juli, klinkt bij Jelle uit Halle. En bij Sophie. Van waar komt Sophie nu weer? Uit Oudenburg. Ah, Sophie uit Oudenburg. Ik zal daarmee beginnen. Klinkt het zo?
2: Wij gaan morgen om 11 uur naar Middelkerken voor de repetities van Tien om te zien.
0: Ah, ja, ja, ja. Ja, de repetities van Tien om te zien zijn de beste, want dan sta je echt, maar echt op de eerste lijn. Geweldig. Je hebt dat ook ooit eens gedaan. Heb ik de allereerste keer Natalia gezien in mijn leven? Echt, die had niks aan, dat is geweldig. En dit was Jelle uit Halle.
3: Hey Joren, morgen om 6 uur moet ik in het UZ Gent zijn. Ik word geopereerd aan de enkel en de kuit. Oh. Dus het zal heel rustig worden morgen en die komende maanden. Het gaat pittig zijn, maar we gaan er volledig voor.
0: Hey, kameraad, veel succes, goede revalidatie en dat komt helemaal in orde, Jelle uit Halle. Veronique uit Balen, goedenavond.
4: Goedenavond, Joren.
0: Wat zijn jouw plannen? Ook een operatieke morgen of ziet het er iets idyllischer uit?
4: Nee. Wij zitten in Frankrijk op de camping. We hebben geen last van de natuur. Ja, we hebben geen last van de natuurbranden, want zover zitten we niet. Maar wij gaan morgen stoppen, zwemmen in het meer, zwemmen in het zwembad.
0: Och.
4: Vooral zwemmen.
0: Ja, ik hoor het.
4: Het is veel te warm hier. Ik bedoel, het is oké, maar het is, we staan op camping en we hebben nu nog 37 graden in de caravan. Dus lekker warm.
0: Er bestaan ook zo van die camper airco's, hè? Die heb je niet meegenomen?
4: Nee, die hebben we niet. We hebben wel een ventilator, maar dan nog is het nog 37 graden. Dus
0: het is lekker warm. Ja. En waar ergens zit je in het zuiden van Frankrijk? Waar ergens?
4: Guigny-sur-Saône.
0: Ah ja. Klinkt Chinees eerder, dus maar goed.
4: Ja, maar dat is de Bourgogne, denk ik.
0: Leuk. Ja, goed.
4: Dus een 100 kilometer onder Dijon.
0: Maar gaat er nog plaats zijn in dat meer, vraag ik me af morgen, want het is 14 juillet.
4: Ja, absoluut. Ja? Daar hebben wij geen twijfel over.
0: Oké, gaan jullie het mee vieren tenminste morgen met de Fransen?
4: Dat proberen we altijd wel. Dus we proberen altijd het vuurwerk mee te pikken en het feestje lokaal mee te pikken. Dus dat gaat allemaal lukken.
0: Ja, het gaat een extra groot feest zijn waarschijnlijk, of net niet, want ze spelen een WK-match tegen Spanje, de halve finale. Voor wie ga je dan supporteren?
4: Ja.
0: Heel eerlijk?
4: Voor Frankrijk natuurlijk.
0: Ja. En nu heel eerlijk?
4: Voor Frankrijk.
0: Ja, hey, geniet er daarvan van je vakantie en die 37 graden. Lekker warm.
4: Dag. Gaan we zeker doen. Dankjewel. De groetjes.

heeft alles te maken met haar performance en haar stem. Morgen staat ze in L.A. Dus morgen klinkt bij haar very American. Je hoort ze met Man, I Need Back Your Music. Berichtje van Koen uit Sint-Katelijne-Waver. Joren, is alles terug in orde met je hond? En hoe was het op vakantie? Wel, op vakantie was het supergoed. Net het zuiden van Frankrijk geweest. Net zoals luisteraar Veronique. Het zuiden van Frankrijk was dus geweldig. Maar dus kwamen wij gisteren thuis. En onze hond, die gewoon thuis was gebleven, die een hondenoppas had gekregen van ons. Ja, we verwennen het beest nogal. In de watten gelegd. We zijn thuisgekomen en we zaten in een bad vol met... Het begint met een D en het eindigt op IRE. Het was echt niet aangenaam. Dus wat bleek, het beestje had een bacteriële infectie. Of lang verhaal kort, heel de dag bij de dierenarts van wacht gezeten. Het zag er niet goed uit, maar kijk, uiteindelijk zijn we er toch gewoon geraakt. En nu is hij aan het revalideren thuis. Met een thuisverpleegster. Namelijk mijn verloofde. Maar goed, als jij een kerngezonde hond hebt, dan kunnen we misschien wel op jou rekenen. Want we zoeken opnieuw een Blaf & Beauty 2026. En we, dat zijn Ulrike Douwer. Punt. Zij zoekt ze. Ze zoekt een mannelijke hond en een vrouwelijke hond die ze volgende week donderdag tot Blaf & Beauty 2026 gaan kronen. Als jij denkt van, de mijne heeft dat in zijn of haar mars, ga naar qmusic.be of via de Q-app, want daar kan je hem of haar het reutje of het teefje inschrijven. En stel u voor, een hond met sterallures willen we allemaal zien. Dit is YouTube bij Q.

0: City of Blinding Lights. Dag Loren.
1: Dag Joren.
0: En die is klaar. Want het is 8 uur en nieuws krijg je van Loren.
1: Goedenavond. Meer dan 1 op de 4 bedrijven krijgt niet alles rond in de zomervakantie. 1 op de 5 ziet zelfs spanningen en conflicten tussen de werknemers over de planning. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD-Works. Voor veel bedrijven is de zomer niet noodzakelijk rustiger dan anders.
2: 4 op 10 geeft aan dat die werkdruk wel daalt, maar een even grote groep ervaart net meer werkdruk. Dus dat wil zeggen ja, dat je daar eigenlijk toch wel met de beschikbare medewerkers die je hebt, en dat aantal ligt dan lager, hè, dat je wel moet zorgen dat dezelfde hoeveelheid werk kan verzet worden.
1: Vaak proberen ze dat intern op te lossen of ze schakelen jobstudenten of flexijobbers in. Nieuw incident met agenten van de immigratiepolitie ICE in de VS. In de staat Maine is iemand doodgeschoten. ICE was betrokken, maar het is nog niet duidelijk of zij effectief geschoten hebben. Dat onderzoek loopt nog. Vorige week schoot ICE een Mexicaan dood in de staat Texas. En eerder dit jaar werden ook al 2 burgers doodgeschoten. En op het ATP-toernooi van Gstaad in Zwitserland staat Rafael Collignon in de tweede ronde. Hij klopte een Kazachse kwalificatiespeler in 3 sets. 3-6, 7-6 en 6-4. In de 8e finales speelt Collignon tegen een Italiaan. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Nu is het terug aan jou, Joren.
0: Ah ja, maar ja, je moest mij roepen, hè, Loren.
1: Ah, sorry,
0: Joren. Ja, verder. Eén file op onze snelwegen. A12 richting Antwerpen, tussen Boom en Kleidalaan, Kontigse Steenweg. Daar verlies je 3 kwartier. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
3: Aftersun, Joren Linssen.
0: Ciao. Hoe dan ook is dit een prachtige avond die we samen beleven met Maxime en Babette. Eerst de zegening van Calvin Harris.

0: ze doen nog steeds mee in de Q-top 40, maar afgelopen vrijdag daalden Maxime en Babette wel 3 plekken. Dus als je ze hoger wil, open dan nu de Q-app en geef er een hartje aan. After Sun. En als je daar dan toch bent, lieve vrienden, open dan ook meteen de berichten. Want deze vakantie verander ik hier op jouw radio in jouw persoonlijke klaagmuur. Want dit seizoen, de zomer, wordt altijd opgehemeld als het ultieme seizoen. Maar laten we eerlijk zijn, het is niet enkel en alleen maar zon, zee, strand en een cocktail in de hand. Er zitten ook gewoon heel irritante kanten aan de zomer. Vorige week bij QDJ Emma Salde tijdens Aftersun hoorden we onder andere luisteraar Gregory.
1: Sandalen specifiek in combinatie met witte kousen of met vuile voeten.
0: Ja, daar moest hij niks van weten, van sandalen in combinatie met witte sokken en vuile voeten. Zeer specifiek. En dit vond luisteraar Veronique echt vreselijk aan de zomer.
2: Ja, dat mijn man elke avond zo zag dat dat veel te warm is voor te slapen. Okay. En dan ging hij met een donsdeken op mij slapen.
0: Zijn er echt mensen die met een donsdeken op hun slapen tijdens de hittegolf? Ja? Echt? Allee, jong. Gek. Dus, wat vind jij maar niks aan het seizoen? En warmte, insecten en verbranden is super saai antwoorden, hè? Dus nee. Denk maar gerust wat verder. Een beetje zoals Pink. Die vindt het bijvoorbeeld veel te warm voor een bepaald soort sport die uitgeoefend wordt in de slaapkamer. En daarom zegt ze tegen haar halve trouwboek: ga je maar op uw en alleen amuseren. Jij en je hand. Dat is toch een vuil mieken eigenlijk. Dus Pink bij Q. Je

0: Ja, voor het volgende nummer moet ik mijn Jamaicaanse alter ego even bovenhalen. Yo man, pas die dodgy on the left hand side. Ja.
1: Deze hit is nieuw bij Q.

ze kwamen nieuw binnen op 37 in de Q-top 40. Zometeen doen we een zomerbiechtje van iemand die het aandurft om ook een keer iets negatiefs te zeggen over de zomers. Dus, als je een zomerse frustratie hebt, shoot in de Q-app. Dit is Jelly.

0: bij Q-Music. Wij organiseren met Aftersun een exclusieve drink op het einde van de zomer, vrijdag 28 augustus. En zometeen kan jij daar exclusieve toegang tot krijgen. Maar eerst...
1: Zomerbiecht.
0: Wat vind jij echt vreselijk aan de zomer? Want ja, het is het allerleukste seizoen van het jaar. Maar er zijn ook minpunten die mogen benoemd worden. Gregory zegt, mijn zomerfrustratie is dat er mensen zijn waaraan je ruikt dat ze zich wassen met droog water. Deborah die zegt, het minst leuke aan de zomer is mijn snoepjes die smelten in de wagen. Ja, heb ik exact hetzelfde voor gehad vandaag. Zo van die, hoe heet dat weer, zo van die muntjes? Van die, allee, van die... Nee, het is geen tic-tacs, doen we toch. Enfin, muntjes die aan elkaar klitten. Exact hetzelfde. Feel you, Deborah. Dit is Kevin uit Soersel, ook een heel goeie.
2: Hey Joren, het ambetantste van de zomer, dat de kindjes nou allemaal thuis zijn, dat wij naar de winkel gaan voor de frigo te vullen, dat we zeggen van, oh ja, we gaan dat lekker eten, dat lekker eten. Maar dat ze zagen vol eens opvreten, en kleine gade's van ons. Dat is hartelijk. Ja, liever dat je hol is, dan hebben we frigo nog een beetje meer eten of anders.
0: Oh, heerlijk, ja, voor veel ouders waarschijnlijk een herkenbare situatie. Ik ben er trouwens opgekomen, het was Ricola, de Ricola-muntjes. Ja, tuurlijk. Ik wil graag van Ellen het lieve hebben weten wat zij maar niks vindt aan de zomer. Ellen, goeie avond.
3: Hallo, goeie avond. Dag, Joren.
0: Ellen, vertel het eens.
3: Ik haat airco.
0: Oh nee, zet jij zo in. Oh nee, Ellen. Oh, wij zijn geen vrienden. Oh, echt waar.
3: Ja,
0: ik vanaf het boven de 20 graden is, zet ik thuis de airco aan, want anders begin ik te zweten. Maar echt niet normaal. En ik kan echt... Ik kan volgens mij heel Oostende voorzien van drinkwater als ik begin te zweten. Dus het is echt waar de moeite. En daarom, ik kan niet zonder airco. Maar wat vind jij er dan zo vreselijk aan?
3: Ik vind dat gewoon... Ach, jak is zo koud. En de meeste mensen gebruiken die airco niet goed. Dan zetten ze dat veel te koud. En dan zit je in de tocht ervan. En oh nee, jakkes, nee.
0: Ah ja. Ja, ik zet het ook wel altijd op 16 graden. Ja.
3: Oh, nee.
0: Jawel. Dat doe je. Maar wacht, maar wanneer ga je hem dan wel aanzetten? Want ik kan me inbeelden als het echt zo, zoals deze week, zo hittegolfje. En een paar weken geleden, toen was het pas echt heel, heel erg. Dan moet je toch iets van verkoeling hebben.
3: Een ventilator of een waaierke, dat gaat ook.
0: Ja, maar dat werkt niet genoeg.
3: Mooi, jawel. Ik ben gewoon iemand die goed tegen de warmte kan, denk ik dan. Hè.
0: Maar ben je ook zo iemand die niets weet?
3: Dat wel.
0: Maar leuk!
3: Maar daar bestaan oplossingen voor, hè?
0: Ja, deo, maar die helpen bij mij ook niet meer. Echt waar. De eerste deo die mij goed kan helpen, daar betaal ik miljoenen voor. Al heb ik ze zelf niet. Maar goed. Ik vraag me dat wel af. Mijn schoonzus bijvoorbeeld, die pakt altijd het excuus van nee, dan krijg je keelpijn. Ben jij ook zo iemand?
3: Ja, maar ik word daar gewoon echt letterlijk ziek van.
0: Maar dat is...
3: Echt letterlijk. Ik krijg er het slot van, koppijn. Nee, ik haat airco gewoon weg.
0: Oh, als er één iets is wat ik nu hoop, Ellen, is dat jij en ik nooit samen in een warme auto zitten op een hete dag als vandaag.
3: Oh, ik hoop dat ook.
0: Ja, leuk. Oh, maar voor de rest vinden we elkaar sympathieke mensen, toch?
3: Ja hoor, ik luister heel graag naar jou.
0: Ik ook naar jou, echt waar. Ik vond het een eer om met jou te praten en ik ga de airco nog eens loeihard zetten hier in de studio. Speciaal voor jou, ze.
3: Dank je.
0: Fijne avond nog, bye bye.
3: Dag.

dinsdag staan ze hier voor een mini-concert. Together. DJ-licious en Milo rond iets over vijf op het podium van het Q-Beach House. Just remember, we're forever young. You're the forever young. Dit is Dean Lewis. I hate that it's true. Back.

For you. En dat is de afwisseling in de playlist van Q-Music. Je hoort de Jonas Blue, Edge of Desire en nu Happier van Ed Sheeran. En misschien kan ik jou nog happier maken dan je misschien nu al bent. Want wij organiseren iets tijdens de laatste vrijdag van de zomervakantie. Namelijk een exclusieve drink. Toegankelijk enkel en alleen voor luisteraars van Aftersun van dit programma. De enige manier om toegang te krijgen is door mee te spelen met 10 dingen voor zonsondergang. Je moet 10 juiste dingen roepen binnen een bepaald thema binnen de 20 seconden. 10 dingen voor zonsondergang, met andere woorden. En als je dat lukt, dan krijg je exclusieve toegang tot die exclusieve drink. Zometeen een nieuw thema met een nieuwe kandidaat. En misschien ben jij die wel. Stuur nu 10 dingen in de Q-app.

Zeg, als je nu veel geld wil verdienen. En je bent fan van Taylor Swift, dan moet je dus blijkbaar investeren in het afval van haar bruiloft. Dat is effectief een ding. Dus die is vorige week getrouwd en mensen verkopen daar nu 2 nieren en 3 ribben voor om al het afval van Taylor haar trouw in huis te halen. Man, man, man. De wereld is gek geworden. Had Taylor waarschijnlijk ook niet verwacht toen ze yes zei tegen haar echtgenoot.

0: Snow Patrol, Just Say Yes. En van Just Say Yes naar Juste zometeen. Hij heeft nieuwe muziek en ik laat het horen.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Nadat ik goedenavond heb gezegd tegen Niels uit Overmeren. Niels, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond Joren.
0: Niels, waar ben jij aan het genieten van de zonsondergang?
2: Ik ben eigenlijk juist thuis. Ik ben juist gaan fitnessen daarmee.
0: Ah, oké, goed. Zeg, en welke day was het? Leg day, chest? Wat heb je gedaan?
2: Nee, het was meer buikspier dan open. Vandaag was het eigenlijk vooral door te vermageren.
0: Oké. Okay. Ah ja, ik
2: een bodybuilder ben.
0: Ben je bodybuilder? Of
2: nee,
0: net niet?
2: Het is niet dat ik zo'n bodybuilder ben. Nee,
0: ah, oké.
2: Verre van.
0: Ja, maar het kon zijn dat je aan het bulken was en dat je nu in een kut zit. Hè? Dat kon, hè?
2: Nee.
0: Dat is zo erg goed. Zeg maar, zo'n exclusieve drink aan het Q Beach House, staat dat mee op het dieetplan? Kan dat?
2: Boah, dat mag nog wel.
0: Ah wel, want kijk, je wordt er misschien voor uitgenodigd, want die organiseren we aan het einde van de zomer voor alle luisteraars van Aftersun. En we zijn daarvoor een gastenlijst aan het aanleggen. Het enige wat je moet doen, is 10 juiste dingen opnoemen binnen de 20 seconden. En het is telkens binnen een bepaald thema. Vandaag, Niels, moeten we daarvoor naar het ingangsexamen geneeskunde. En ik heb mij laten vertellen, jij bent verzorger, dus jij kent er wel iets van af.
2: Gewoon van geneeskunde op zich zo super neig niet, maar... Ja,
0: gelukkig
2: wel mijn best doen.
0: Jawel, ik ga geen geneeskundige vragen stellen, want zover reikt het bij mij ook allemaal niet. Maar, ik weet niet of je het gehoord hebt, bij het ingangsexamen van geneeskunde is gespiekt. Foei, foei, foei. 6 deelnemers zijn daar betrapt.
2: Ja, daar heb ik wel iets van gehoord.
0: Het is ongelooflijk. 6 snoodaards zijn uitgesloten, die mogen niet meer meedoen. Heb jij ooit gespiekt, Niels?
2: Goh, moet ik eerlijk zijn om de radio?
0: Ik denk dat al genoeg zegt, vriend. Absoluut. Ja, wie niet? Wie heeft er niet gespiekt? Echt waar. Maar dat brengt me wel naadloos bij 10 dingen die je mag opnoemen binnen de 20 seconden. Namelijk, noem mij 10 studierichtingen op.
2: Verzorging, geneeskunde, informatica, technologie, biologie... Ja. Mede-secretaresse, secretaris, dierengeneeskunde.
0: Ja, stop sport.
2: Ja.
0: Jij denkt ook dat 20 seconden 60 seconden zijn. Vind ik ook heel leuk. Maar nee, het is... je hebt goed je best gedaan, maar we kwamen aan... Hoeveel zaten we? Aan 8. Dat is 2 te weinig. Doen we toch. Ja, je had nog rechten kunnen zeggen, bedrijfskunde, psychologie. Heb jij verpleegkunde gezegd eigenlijk? Heb je dat gezegd?
2: Ik denk het niet.
0: Sociologie. Je had nog heel veel, maar als het dan binnen de 20 seconden is en het is tegen zo'n tijdsdruk, dan is dat toch typisch dat het niet lukt. Hè? Doen we toch. Kijk, als tegenprestatie morgen, zullen we zeggen, 3 keer 12 reps van 120 kilo benchen. Zullen we dat afspreken?
2: Doei.
0: Ik kan het toch niet controleren, dus die chance heb je. Maar ik wens jou wel een heel fijne avond. Bedankt om mee te spelen. Dag Niels.
2: Ja, voor je ook.
0: Yo, bye-bye. Yo.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ik zou het zelf ook niet kunnen zeggen. Dit is Houston met een nieuwe...

van de meest gebruikte samples ooit van de Bingo Players, onder andere Florida heeft dat gedaan. En dit is ook Juste, je hoorde hem samen met Sam Harper, de nieuwe Just a Little Bit.

0: Het is 9 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Lore.
1: Goedenavond. Het parket onderzoekt het incident in Wetteren. Daar haalden de redders vanmiddag een kleuter van 5 bewusteloos uit het water. Ze konden hem reanimeren, waarop de hulpdiensten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Gent brachten. Het is nog onduidelijk wat er precies fout liep, zegt collega Demi van den Heden.
2: We hebben net nog even contact gehad met de familie van dat jongetje. Zij zeggen dat de redders veel te laat reageren. Ik heb daarover kort nog eventjes met de burgemeester kunnen praten. En hij zegt dat de redders wel degelijk zeer snel hebben ingegrepen. Dat zij alles hebben gedaan wat ze konden. En dat ook die mensen zeer onder de indruk zijn. Dus het is een hele moeilijke situatie.
1: Volgens de familie was er ook geen defibrillator in de buurt. Maar dat wordt ontkend. De Europese Commissie heeft bijna 900 miljoen euro opgehaald voor de heropbouw van Gaza. Heel wat landen, waaronder België, dragen bij. De bedoeling is om het geld onder meer te gebruiken voor de gezondheidszorg en het heropbouwen van woningen. Wanneer het geld daar effectief ingezet kan worden, is niet duidelijk. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Maé is stopgezet al na 8 maanden. Maé vindt dat hij zich te weinig vrij kan maken voor de Lions. Wie hem zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Woensdag en donderdag hetzelfde weer.
0: 9:02. Er staat 1 file op onze snelwegen. Die staat op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 30 minuten aanschuiven daar. Stel dat je nu toch nog in een andere file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
3: Aftersun, Joren Linssen.
0: Ciao, heel fijn dat jij erbij bent vanavond. We smeren nog tot 10 uur Aftersun. En Cameron Whitcomb, die smeert mee.

Cyrus en haar relativeringsvermogen als geen ander. It's not the end of the world. After Sun. Maar wel bijna the end of de maandag 13 juli 2026. En de laatste uren van de zomerdagen doe je deze zomer met After Sun op Q Music. Even laid back genieten van een sunset. En nu is er echt een bezig. Geen concerten, hè, vrienden. Ja, die zijn er ook deze zomer. Maar een sunset betekent ook gewoon een zonsondergang in het Engels. Maar bon. Zometeen doen we een nieuwe ronde Repeat of Niet. Daarin zit de nieuwe van Marshmello. Ideaal voor in de saloon. Maar of jij er je cowboyhoed spontaan voor opzet, dat gaan we zo meteen meemaken. En zo meteen dropt Bruno Mars hier ook een bommetje. Met zijn grenade uiteraard.

Misschien werd er vanochtend ook een bommetje gedropt. Toen ze zeiden, ah, maar vanavond is er geen WK-match. Ah nee, want morgen worden pas de eerste halve finales gespeeld. Allee, de eerste halve finale. Want er zijn er maar twee en Frankrijk tegen Spanje mag morgen. En Eviva España. We gaan toch voor Spanje supporteren zeker. Waarom is iedereen nu ook zo opeens voor Frankrijk? Sorry, die hebben ons jaren geleden in de pan gehakt. Op een ongeoorloofde manier, laten we zeggen hoe het is. Maar goed, het is vooral ook uitkijken naar zondag, naar de grote WK-finale, waarin Spanje dus ongetwijfeld zal schitteren tegen een ander land, dat gok ik. En ook waar Chris Martin van Coldplay de halftime show zal cureren, terwijl zijn homies van BTS daar optreden. Je hoort hen zometeen samen.

of niet? Zeg, stel je eens voor. Het gaat niet moeilijk zijn om het u voor te stellen, maar toch, stel je eens voor. Een zomerse avond, de zon zakt langzaam weg en ergens tussen de eerste en de tweede cocktail ontstaat er een liedje. Wel, zo ongeveer moet je het gevoeld hebben toen Marshmello en Kelsey Ballerina eindelijk, na jaren van dromen over een samenwerking, in de studio stapten. Want dat hebben ze gedaan. Het is een mix van country geworden, pop en dance. Die smelten moeiteloos samen tot iets wat je meteen ook bij de cocktail zou willen schenken. Maar goed, veel woorden moet ik er ook niet per se aan vuil maken. Luister gewoon zelf en oordeel dan. Dus open de Q-app en stuur me Repeat of Niet voor Marshmello en Kelsey Ballerina. Another Drink. Pas

Dat was het. Another Drink van Marshmello en Kelsey Ballerini. En Kelly zegt, Joren, je zei zojuist de familienaam van de zangeres verkeerd. Het is Ballerini en niet Ballerina. Heb ik Ballerina gezegd? Ik zou niet durven, Kelly. Maar Kelly, wat ik mij afvraag, is het nu een repeat of niet voor jou? Stuur dat eens even door. Voor Stefania Tongeren alleszins wel, die zegt repeat. Lore uit Willebroek, die zegt repeat. Het is echt leuk, ik wil het vaker horen. Tim, die zegt niet. Ik vind het een klein beetje saai. Bart, die zegt, klinkt me toch iets te veel als de andere Marshmello-nummers. Niet voor mij. Sophie uit Kortrijk zegt, zo'n vlotte zomerhit. Die mag zeker terug, dus repeat. Jonas uit Sint-Niklaas zegt, Kelsey, haar stem past perfect bij de beat. Repeat voor mij. Sir Amber uit Roeselare, ideaal nummer om op te zetten in de auto, zeker op een zomeravond als deze. Komt er nog binnen. Ah, Kelly heeft gestuurd. Het is een dikke repeat. Ja, dat is duidelijk. Oké, goed. Morgen hoor je ze terug. Marshmello. Nu krijg ik de schrik om Kelsey haar naam uit te spreken. Hè. Marshmello en Kelsey Ballerini. And Another Drink. Morgen bij Matthias van den Bulke. Dat is allemaal gelukt. En nu Louis Cupaldo. Ha!

0: Stefan Ossen stuurt de zonsondergang in Genk door. Hier in Oostende vind ik toch net iets mooi. Ja, we zeggen hoe dat is. Geef mij maar eens ongelijk, hè. Eén file op onze snelwegen. Die vind je op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst 25 minuten aanschuiven. Op een andere plek in de file verlies je niet meer dan 5 minuten. Sigala komt eraan, Melody na Sienna Spyro. En dat ene nummer uit The Devil Wears Prada 2, Material Lover.
1: Maximum Summer. After Sun. Joren Linssen. Q.

Ik zoek zo meteen nog een melodie, maar wel een late night track. Een nummer waarmee je even alles van de maandag kan loslaten. Dus drop jouw ultieme track nu in de Q-app. En of er nu een gigantisch verhaal aan vast zit of niet, dat maakt mij nu eens geen hol uit. Of het was een plaat die non-stop door je hoofd spookte tijdens het laatste festivalweekend dat je ooit hebt meegemaakt. Of het doet je vooral denken aan die ene zomerbarbecue waar iedereen non-stop op tafel stond te dansen. Eender welk. Late Night Track, nu in de Q-app, titel en uitvoer.

0: The Teddy Swims bij Q Music. De nummer 2 uit de Q Top 40. Ik heb dat zo lang al niet meer gepresenteerd, die Q Top 40. Staat die man op nummer 2, die Teddy Swims? Toch ongelooflijk hoe dat hij dat doet.
1: The Late Night Track.
0: We zijn op zoek naar een Late Night Track. Lieve mensen, dat is zo'n nummer dat je kan opzetten loeihard in de auto als je even volledig alleen bent om alles van de dag van je los te schudden. Steve uit Beringen die zegt, wij zouden graag deze zomerhit op de radio horen.
2: Yes, Maria.
0: Onderweg van een rit van huis na, van de zee naar huis, dat is logischer natuurlijk. Ricky Martin, Maria, dat is een goeie. Sophia Lier zegt, ah ja.
3: Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores.
0: Ofwel is Sophie naar Rock Werchter geweest, waar ze samen met Pommelien Thijs kon genieten van Mumford & Sons. Of het is de soundtrack van The Road Trip vorig jaar door Toscana. Dat kan ook. Jana uit Wevelgem. Nee, uit Wervik. Waarom zeg ik Wevelgem? Uit Wervik, die zegt Milk Inc. En Sunrise. Nou, er komt veel binnen. Elias de Tongeren, die zegt bijvoorbeeld toen een keer Crisscross Amsterdam. Dat is lang geleden.
4: La, la, la, la.
0: En dan was er ook nog Jarne uit de Diepenbeek. Hij wil heel graag Avicii met Wake Me Up horen. Want dat is het nummer waarop hij zijn vriendin voor het eerst gekust heeft.

viert natuurlijk morgen gewoon mee, want het is ook zijn feestdag als Fransman. 14 juillet, David Guetta samen met Alesso en Never Going Home Tonight. Ik ga wel naar huis nu, want het is bijna 10 uur. Maar zo meteen speciaal voor jou, Dimitri Wouters en een gloednieuwe Q Summer Mix. Als jij ook nog de baan op moet.

0: Goedenavond, nieuws krijg je van Loren.
1: Goedenavond. Er zijn nog twee Belgen omgekomen bij de branden in Spanje. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Het gaat om een koppel uit Oost-Vlaanderen van 66 en 68 jaar. Eerder werd al een Belg van 63 geïdentificeerd. In totaal kwamen bij de bosbranden in de provincie Almeria 13 mensen om. 8 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. In Houthale Helchteren in Limburg zijn 3 mensen opgepakt na een schietpartij. 2 van hen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Dat meldt HLN. Het gebeurde langs de steenweg tussen Hasselt en Eindhoven. Die was daardoor een tijdje afgesloten. Mogelijk liep een ruzie tussen buren of binnen een familie uit de hand en is er daarbij geschoten. Het parket onderzoekt dat nog. De VS blokkeert opnieuw alle Iraanse havens in de straat van Hormuz. Dat heeft president Trump bevestigd. Hij doet dat als reactie op eerdere Iraanse aanvallen. Volgens Trump blijft de zeestraat zelf wel open en worden alleen schepen geviseerd die van of naar Iran varen. Trump heeft voor donderdagavond ook een televisietoespraak aangekondigd. Het is nog niet duidelijk waarom of waarover. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Maillet is stopgezet al na 8 maanden. Maillet vindt dat hij zich te weinig vrij kan maken voor de Lions. Wie hem zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vannacht is het wisselend bewolkt, minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Woensdag en donderdag hetzelfde weer.
2: Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. In het zuiden van Spanje zijn nog twee Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. Het gaat om een vrouw van 66 en een man van 68 jaar. Hun lichamen zijn nu pas geïdentificeerd, bevestigt Buitenlandse Zaken. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
2: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. De kinderen zijn hier gisteren aangekomen met DNA-materiaal. En het is dankzij dat DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
1: Eerder werd al een Belg van 63 geïdentificeerd. In totaal kwamen bij de bosbranden in de provincie Almeria 13 mensen om. 8 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. In Houthalen-Helchteren in Limburg zijn 3 mensen opgepakt na een schietpartij. 2 van hen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Dat meldt HLN. Het gebeurde langs de steenweg tussen Hasselt en Eindhoven. Die was daardoor een tijdje afgesloten. Mogelijk liep een ruzie tussen buren of binnen een familie uit de hand en is er daarbij geschoten. Het parket onderzoekt dat nog. De VS blokkeert opnieuw alle Iraanse havens in de straat van Hormuz. Dat heeft president Trump bevestigd. Hij doet dat als reactie op eerdere Iraanse aanvallen. Volgens Trump blijft de zeestraat zelf wel open en worden alleen schepen geviseerd die van of naar Iran varen. Trump heeft voor donderdagavond ook een televisietoespraak aangekondigd. Het is niet duidelijk waarom of waarover. Vannacht is het wisselend bewolkt, minimaal rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.
0: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Een groep West-Europese landen gaan militaire oefeningen houden in buurlanden van Oekraïne. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd na overleg met de zogenaamde Coalition of the Willing in Parijs. Ook onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland doen mee. Het is de bedoeling om de troepenmacht uiteindelijk in te zetten in Oekraïne zelf, van zodra daar niet meer geschoten wordt. Een opvallende vondst van een arts uit Antwerpen. Hij ontdekte dat de spieren in de liesstreek er anders uitzien dan wat we al jaren denken. Onderzoeker en dokter Thomas Mathieu.
2: De binnenkant van het bovenbeen, ga je zien dat er drie spieren zijn. Dat zijn de dijbeenspieren en ligt aan op het schaambeen. Vroeger werd dat zo aanvaard, maar nu hebben wij gezien dat eigenlijk die drie pezen aan de aanlichting van het schaambeen, dat die eigenlijk gaan fuseren en eigenlijk als een koord gaan oprollen en zo het hoofd van het schaambeengewricht gaan aanhechten.
1: Dat is belangrijk, want chronische liespijn is een hardnekkige blessure binnen de sportwereld. En ook vrouwen hebben er vaak last van na een bevalling. Het oppompverbod in Oost-Vlaanderen breidt uit, dat meldt de gouverneur. Er mag nu al op 85 plaatsen geen water meer uit grachten of onbevaarbare waterlopen gehaald worden. Uiteraard door de droogte, want het waterpeil blijft maar zakken. Voor drinkwater zijn er voorlopig geen beperkingen, al roept de provincie wel op om zuinig te zijn. Vannacht is het wisselend bewolkt, minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Woensdag en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en in het weekend buien, mogelijk met